als je koning zou kunnen zijn van je eigen land. In Zwitserland is een man van 30 jaar zijn droom aan het beleven. Hij is tot de koning gekroond van zijn eigen koninkrijk. Ik ga het

Zwitserland worden de ministers een beetje zenuwachtig. De aanleiding: een man van 30 die zichzelf heeft uitgeroepen tot koning van Zwitserland. Nu, Zwitserland heeft geen koning, maar die man zegt: een priester heeft mij 7 jaar geleden tot koning gekroond. En ondertussen heeft die man heel veel grond gekocht. Ja, achterpoortje in de wet: land dat van niemand is, kan je kopen voor een paar honderd euro. Je moet gewoon een brief schrijven naar de gemeente. Dat heeft die man gedaan. Dus die heeft nu een koninkrijk bij elkaar gekocht. Om precies te zijn, 100.000 hectare. Met andere woorden, zijn koninkrijk is nu al groter dan pakweg San Marino of Vaticaanstad. Ondertussen heeft hij een eigen munt en een eigen leger. Iedereen kan zich aanmelden. Ga ik niet doen. Vechten voor een onrechtmatige koning in Zwitserland. Iets wat me niet echt bezighoudt, maar het zette me wel aan het denken. Als jij koning zou zijn, of koningin, wat zou dan de eerste wet zijn in je koninkrijk? Bij mij, iedereen zou verplicht elke dag een strip van Susken en Wisken moeten lezen. Dat zal de mentale gezondheid van mijn onderdanen ten goede komen. Wat zou de eerste wet zijn in jouw koninkrijk? Denk even na en laat het weten nu in de Q-app.

0: half vijf, een heel erg goedemorgen. Wat als jij de koning of de koningin was van je eigen koninkrijk? Wat zou dan de eerste wet zijn die je invoert? Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Kevin, wat zou de eerste wet zijn in jouw koninkrijk?
1: Goh, de helft van de ministerschappen en halveren van hun lonen. Dan is de begroting in één weg een beetje beter, hè?
0: Oké.
1: Dan moet je de gewone mensen alles betalen.
0: Ja, maar wat ga je al het werk zelf doen dan?
1: Nee, maar ik denk dat er wel een paar ministers te veel zijn, hè, in België. In Nederland doen ze het met de helft minder, hè?
0: Zot, hè? Hoe zou je koninkrijk heten?
1: Nou, gewoon België blijven, hè? Maar gewoon, ja.
0: Ah, okay.
1: Onnodige dingen schrappen, gelijk. De lonen kunnen gerust gehalveerd worden, hè?
0: Ja. Ik weet. Lonen van ministers zijn zo hoog, zodat ze niet zouden kunnen worden omgekocht, hè?
1: Nee, maar ja, ik vind een gewone mens moet in België al genoeg betalen voor alles, hè?
0: Ah, maar Kevin, zeg maar, je bent wel strijdvaardig als koning van België.
1: Het volk, wij werkende mensen.
0: Nee, dat ben je niet. Dat ben je niet, je bent koning nu, hè?
1: Maar de werkende mensen.
0: Nee, maar nee, oké. Je denkt aan de werkende mensen.
1: Als ik koning ben, werk ik niet. Ja. Maar ik moet wel zorgen dat het volk gelukkig is en uiteindelijk, hè?
0: Dat klopt.
1: Als het volk niet gaat werken, is er geen omzet in België. Dan draait de economie niet, hè?
0: Exact.
1: Dus dankzij de werkende mensen dat de andere mensen iets hebben, tot er uitkeringen kunnen uitbetaald worden voor mensen die heel veel ziek zijn, mensen die niet kunnen werken door omstandigheden. Als niemand meer gaat werken, dan is er niks, hè?
0: Iedereen aan het werk, ook de ministers, maar wel niet allemaal, want sommigen moeten andere dingen gaan doen. Dat is het.
1: Ja, vind ik toch persoonlijk. In andere landen kunnen ze met een pak minder ministers doen. Ja, dan hier.
0: Oké, Kevin, dankjewel.
1: Goed, bijna morgen.
0: Yo.

0: Zwitserland is er een man van 30 jaar die zichzelf heeft uitgeroepen tot koning van een gebied van 100.000 vierkante meter, groter dan pakweg San Marino. Dat doet ons dromen, want wij denken, ja, dan kan iedereen koning worden van zijn eigen gebied. En wat zou dan de eerste wet zijn in jouw koninkrijk? Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat is de eerste wet in jouw koninkrijk?
1: Alle dagen voor iedereen gratis koffiekoeken.
0: Daar ben ik het volkomen mee eens. Mag ik eerste minister zijn in jouw koninkrijk, Andy?
1: Ja, dat is zeker ervan.
0: Ik kan er wel voor zorgen.
1: Je moet voorproeven.
0: Yay! Alle dagen gratis koffie. Hoe heet jouw koninkrijk, Andy?
1: Dat ik het niet weet.
0: Ja, wie jouw voornaam? Andy, Andizie bijvoorbeeld? Andijvi? Zoiets.
1: Nee, dank je.
0: Koffiekoekenland? Dat is ook mooi, hè?
1: Ja, dat zal wel een mooie naam zijn.
0: Oké, ja, goed. Andy, de eerste koning van Koffiekoekenland. Hé, hey, mooi. Ja. Heel mooi. Dankjewel, Andy. Fijne ochtend. Salut, hè.
1: Fijne ochtend. Dag, Vincent.
0: En ook nog even naar Kurt uit Gent. Dag, Kurt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bakker Kurt, wat is de eerste wet in jouw koninkrijk?
2: Iedereen kan er roken.
0: Verplicht?
2: Ja, verplicht.
0: Oh, verplicht, oké.
2: Ja. Iedereen de eigen plantjes kweken en zelf roken.
0: Okay.
2: Mensen gaan veel gelukkiger zijn.
0: Ja, ik snap het. Wat is de naam van jouw koninkrijk, Bakker Kurt?
2: Oh, dat weet ik niet. Daar had ik nog niet op nagedacht.
0: Ja, naar analogie met koffiekoekenland, cannabisland dan, hè?
2: Ja, wel, cannabisland, ideaal.
0: Ja, top. Dankjewel, Bakker Kurt. Altijd leuk. Salut.
2: Ja, tot de volgende.
0: Yo.
2: Tot de

Spice Girls zijn begonnen in de 90s en Milk Inc. is ook begonnen in de 90s. Het grote verschil tussen de twee is dat Milk Inc. nog altijd bestaat. En er is vandaag nieuwe muziek van Milk Inc. Ik vertel je zo meteen wat je daarover moet weten. Na Harry Styles en American Girls in de vroege ochtend van Q-Music.

Goedemorgen, het is donderdag vandaag en de datum is 7 mei. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow, Reggie en Linda van Milk Inc. Die hebben een nieuwe single, Medicine, en ze komen hem in primeur laten horen. En ik ben er zeker van dat ze er een dikke zomerhit mee willen scoren. Er is vandaag een nationale betoging van studenten en academisch personeel van over heel Vlaanderen tegen de voorgestelde besparingen op het hoger onderwijs door de Vlaamse regering. Het is vandaag de dag van de geestelijke gezondheid bij kinderen. Ook belangrijk natuurlijk dat kinderen kunnen opgroeien zonder zorgen in een wereld waarin ze kind kunnen zijn, maar ook geholpen kunnen worden als het even niet meer gaat. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje, want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Elke dag verzinnen we één zin voor het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Zometeen een nieuwe zin. Eerst nog eens de 5 meest recente zinnen. Dus Bjorn heeft een auto-ongeval gehad, maar hij kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.
1: De ambulance nam Bjorn voor alle zekerheid toch maar mee naar het ziekenhuis.
2: In het ziekenhuis werd Bjorn per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg.
3: Bjorn liet zijn ogen open en wist niet wat hij zei.
4: Bjorn had van de chirurg 2 grote borsten gekregen.
5: Zijn borsten waren werkelijk gigantisch.
0: Hoe gaat het verder? Dat is een vraag die alleen kan worden beantwoord door Thomas Uithoven, want hij mag zo meteen de volgende zin verzinnen.

0: een zin.
1: We verzinnen elke dag een zin en zo bouwen we verder aan de avonturen van Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn is in het ziekenhuis per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg en die heeft hem 2 grote borsten gegeven, maar echt gigantische blijkbaar. Thomas uit Hoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Jij mag de volgende zin verzinnen, doe maar.
2: Nee, maar serieus, ze waren echt gigantisch.
1: Oké, heel goede zin. Dankjewel, Thomas, en fijne ochtend.
2: Graag gedaan, Alice. Salutjes, hè. Oeh.

Zometeen het nieuws van 5 uur met onder andere Champions League. En eindelijk ook goed nieuws voor de passagiers en de bemanningsleden van die boot met dat Hanta-virus. Hoor je zometeen van Céline. Eerst nog Teddy Swims en Mr. Know-it-all in de vroege ochtend van Q.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Céline.
1: Goedemorgen. Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Het won gisteravond met 1-1 van Bayern München na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG stoot verdiend door naar de finale, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
2: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
1: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. De passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken, zouden maandag geëvacueerd worden. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Het schip zou zaterdag al aankomen op het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Zij krijgen eerst een medische check en daarna kunnen alle betrokken landen hun burgers evacueren. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken hebben gehad. Trump dreigde eerder nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet zou aanvaarden. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden.
0: Music. Vincent van Geel. David Guetta is 58 jaar, maar nog steeds een van de meest productieve DJ's van de wereld. Nu bij Q Music.

je nu al wakker bent, je bent niet alleen. Er zijn veel meer mensen met open ogen dan je denkt. Vroege vogels, nachtshifters, slaapwandelaars. Terwijl de rest nog ligt te snurken, zijn wij al gas aan het geven. We zijn met een hele ploeg en dus zingen we allemaal samen. Je kent de

0: dan je denkt.
1: En Leslie uit Bilze. Dag Leslie.
2: Goedemorgen Vincent.
1: Leslie, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal vandaag?
2: Vandaag gebeurt er nog niks, maar het is morgen die day. Morgen word ik 60 jaar en ik kan het amper vatten.
1: Ah.
2: Ik heb stress. Ik heb stress.
1: Maar dan is vandaag wel een belangrijke dag. Want dan is het vandaag de laatste dag als 59-jarige, als niet-60er. Dus vandaag moet je de bloemetjes nog eens buiten zetten, Leslie.
2: Ja, vandaag zou ik de bloemetjes moeten buiten zetten, maar dat gaat morgen gebeuren. En ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar mijn kinderen hebben van alles georganiseerd, een feest. En ik heb stress omdat ik niet weet wat er mij te wachten staat.
1: Vind je het zo erg, 60 worden?
2: Nee, ik vind het niet erg om 60 te worden. Je kunt het toch niet tegenhouden, dus we maken er het beste van.
1: Het alternatief is veel minder plezant, hè? Het is ofwel oud worden, ofwel er niet meer zijn.
2: Ja,
1: en dat is veel minder leuk. Dus dan heb je het geluk dat je oud kan worden. Dat is zo, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Maar
2: is
1: met alle kwaaltjes die erbij horen, wellicht?
2: Wel, kwaaltjes, ik moet zeggen, ik maak er nog van geluk spreken, die heb ik niet al te veel. Ik heb er wel een paar, maar niet om te zeggen dat het mijn leven beïnvloedt. Maar die zijn er wel.
1: En wat zou het kunnen zijn dat jouw kinderen gaan voorzien morgen voor je verjaardag?
2: Ja, ze hebben een feestje georganiseerd en er komen allemaal mensen. Ik weet niet waar het gaat gebeuren, ik weet niet hoe het eruit gaat zien, ik weet niet wat mij te wachten staat. En dat geeft me toch wel een beetje stress.
1: Amai, maar wat een goede kinderen. Oh, dat is heel erg leuk, hè?
2: Ja, dat is heel leuk. Ik vind het echt fantastisch dat ze dat willen doen, ja, inderdaad.
1: Hey Leslie, inderdaad. Ik wens je een hele fijne dag als 50er en dan morgen een eerste fijne dag als 60er.
2: Ja, morgen ga je wel een liedje zingen voor mij, hè Vincent?
1: Als je luistert, dan zal ik met veel plezier een liedje zingen.
2: Morgen sta ik op speciaal voor een liedje te horen van jou. Absoluut.
1: Is goed. Ik heb nu al spijt van alles wat ik zeg hier op de radio. Dankjewel Leslie. Fijne ochtend, dag hè.
2: Dankjewel.

0: ochtend heel erg vroeg gaat Lindsay de postbode op pad met alle kranten om de kranten in de brievenbussen te steken. En ze leest ze ook. Dag Lindsay de postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
1: In Brussel, in de politiezone van Brussel, hebben ze er inderdaad een nieuwe collega bij, namelijk Bob, een Mechelse herder. En hij is aan de slag gegaan als stille drugshond. Vorig jaar werd hij dus in beslag genomen bij een verwaarlozing. Ze vonden hem in een kelder in het centrum van Brussel, helemaal alleen en aan zijn lot overgelaten. En de collega's daar die zagen dat hij potentieel had en ze hebben hem dus nu ondertussen samen met een agenten opgeleid. En nu mag hij dus aan de slag gaan om drugs op te sporen.
0: Wauw! Van, laten we zeggen, straathond, verwaarloosde hond, naar de held van de Brusselse politie. Zou je het zo kunnen zeggen? Maar heeft hij al veel drugs gevonden ondertussen, Lindsay?
1: Nee, hij begint nu aan zijn eerste opdracht pas.
0: Ah ja, oké. Okay, okay. We wensen Bob de hond heel erg veel succes, hè? Van alle vroege vrienden. Ja, zeker vast. Wat staat er nog in de kranten?
1: IJsbergen. Er zijn ijsbergen te zien in Canada en dat is blijkbaar een ieder jaar wederkerend fenomeen. Zo'n 40.000 middelgrote tot grote ijsbergen die breken dan af van de gletsjers in Groenland. En er is dus een kuststrook in Canada waarbij dat je dus kan gaan kijken, kan gaan spotten om allemaal die ijsbergen te zien voorbijdrijven. Knap, denk ik wel.
0: Er staat ongetwijfeld een foto in de krant die ik niet kan zien, maar die jij ongetwijfeld heel erg mooi vindt.
1: Ja, heel mooi. Prachtige ijsberg. En een hoop toeristen.
0: Dus ja, inderdaad, als je heel wat geld hebt, dan kan je een reis boeken naar Canada. En dan kan je nu naar de ijsberg.

0: Bergen gaan kijken samen met miljoenen andere mensen die ook graag de ijsbergen in het echt zouden willen zien. Oh, leuk en gezellig. En met hoe meer volk we daar naartoe gaan, hoe minder ijsbergen er nog zullen zijn, want hoe warmer het daar zal worden. Oh, leuk.
1: Oeh, mooi jongen.
0: Ja, het is waar. Hè? Lindsay de Postbode, dankjewel en ik hoor je heel graag morgen terug.
1: Morgen, tada.
0: Dit zijn Flemming en Meteor en niet nodig bij Q-Music.
2: Legende.

laatste dagen ben ik een beetje eenzaam. Omdat ik vaker dan anders alleen thuis ben. Ja, Dorothee is bijna nooit meer thuis en dat gaat alleen maar erger worden. Ik zal je zo meteen vertellen hoe dat komt na Miley Cyrus en Flowers in de vroege ochtend van Q-Music.

Morgen is er de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. En voor het eerst mogen Maarten en Dorothee plaatsnemen in een rode stoel naast de andere coaches. Want de comeback stage is afgelopen. Vanaf nu zijn ze echte coaches. Ze hebben 3 kandidaten kunnen meenemen naar de liveshows. En de voorbije dagen zijn ze heel hard aan het werken geweest. Samen met die kandidaten, met Timo, Amélie en Finn. En ik weet dat natuurlijk dat ze hard aan het werken zijn geweest, omdat Dorothee niet veel thuis is geweest, want dat zijn zangrepetities, podiumrepetities. Vandaag is er een camerarepetitie, morgen nog een generale repetitie. Het is heel veel werk en dus is Dorothee nog maar zelden thuis en dus ben ik een beetje eenzaam. Ik moet nog heel lang wachten. Oh. Gelukkig zie ik haar morgen.

Als je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met een Vlaamse jeugdboekenschrijver. En nu denk je misschien, Vincent, ik ken helemaal geen jeugdboekenschrijvers. Wel, er is er één die je zeker wel kent. En toen ik een jaar of 11 was, is hij komen voorlezen bij mij op school. En ik was helemaal starstruck. Je hoort het zo meteen over wie het gaat, na Rihanna en Mickey Echo.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Homewrecker. Goedemorgen, het is donderdag 7 mei 2026. Er wordt vandaag gevoetbald in de Europa League. Het is een terugmatch in de halve finale van Freiburg uit Duitsland tegen Braga uit Portugal. Kan je volgen vanavond op VRT Canvas om 21:55. Op VTM kan je vanavond kijken naar aflevering 2 van Maxima, tweede seizoen. Dorothee en ik hebben het eerste seizoen gezien. Was heel fijn. Gaat dus over de Nederlandse koningin Maxima en hoe ze koningin van Nederland geworden is. Het tweede seizoen moeten we nog beginnen kijken, maar het staat nu al integraal op streams en een derde seizoen is ook al aangekondigd. Het is een beetje een Nederlandse versie van The Crown. Heb je dat gezien? The Crown op Netflix. Supergoeie serie over het Britse koningshuis. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je bent samenjarig met onder andere de bekendste jeugdboekenschrijver van Vlaanderen, dat vind ik althans, Mark de Bel. Bekend van Blinker en de Boeboeks heb ik vroeger heel graag gelezen, heel veel gelezen. En Mark wordt vandaag 72. En als je nu voor je kleerkast staat, wil je misschien wel weten wat voor weer het wordt vandaag. Dit is wat Céline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden.

0: De Amerikaanse president heeft zijn eigen vliegtuig. De Rode Duivels hebben hun eigen vliegtuig. De Smurfen hebben hun eigen vliegtuig. En wij wilden iets anders.
1: De Q-luchtballon.
0: Vanaf volgende week regelmatig in de lucht. De Q-luchtballon. Een luchtballon volledig rood met het logo van Q-Music heel groot in het midden. En die wordt volgende week gedoopt met een liftoff. En jij kan mee en we sturen Berre mee voor een liftoff concert. Vanaf vandaag, sinds gisteren al, kan je daar tickets voor winnen bij Maarten en Dorothee en Vincent Live. Je moet het wel durven natuurlijk, want zo'n luchtballon...

Volgende week gaat hem dus voor de eerste keer officieel de lucht in, de Q-luchtballon. Ik heb het al een paar keer gedaan in mijn leven. Het is wel al lang geleden, maar ik heb het al een paar keer gedaan. En dat is een fantastisch gevoel. Helemaal anders dan een vliegtuig. Veel leuker. Een vliegtuig maakt lawaai. Een luchtballon is stil. En je ziet de zon opkomen en alles lijkt zo vredig. De hele wereld wordt wakker, maar stil. Een beetje het complete tegenovergestelde van wat ik hier elke ochtend doe, want ik maak je wakker en luid en je mag meedoen, want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in één minuut. Dus stuur je goeiemorgen nu door in de Q-app.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Brian uit Opoeteren zegt aan allen die aanwezig zijn bij de vroege vrienden, aan allen die niet aanwezig zijn bij de vroege vrienden, slaap lekker. Tom uit Dendermonde zegt hallo, een kieken op een velo. Romy uit Geel zegt goedemorgen iedereen, ik ben mijn voorlaatste nachtshift aan het werken. Bavo uit Sems zegt net thuis van de nachtshift en nu ga ik naar de kampioenen kijken. Michael uit Kruishoutem zegt ik wens mijn zoontje Siebe een prachtige dag toe. Tommy uit Nienhoven zegt good morning en groetjes aan Igor, hij weet wel op wie ik het heb. Peggy uit Londerzeel zegt goedemorgen, kan je 3 dikke kussen bezorgen aan een van mijn allerliefste vriendinnen Anke. Jimmy uit Dendermonde die zegt bijna weekend. Jani uit Berlaren zegt Jasmine, mijn keppe, ik zie je doodgern. Frankie uit Brugge zegt goedemorgen aan alle chauffeurs en veilig op de weg. Willem uit Merksplas zegt skinny jeans, sexy billetjes. Cindy uit Aarschot zegt fijne donderdag allemaal, lieve vrienden. Jens uit Idegem zegt good morning sunshines. En David uit Genk zegt goedemorgen Vincent. We zijn weer klaar voor een nieuwe werkdag. Altijd leuk, een rit van 10 kilometer met de fiets. Ja, dat was hem. 1 minuut. En nu Calvin Harris. Ja.

Het is het moment waarop alle zangers, zangeressen, bands, DJ's een zomersingle uitbrengen om de zomerhit van het jaar te kunnen scoren. Reggie en Linda van Milk Inc. die komen vandaag langs bij Maarten en Dorothee. Want zij hebben een zomersingle straks bij Q.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. We zijn weer wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Dus het geld op onze rekeningen en het vastgoed dat we bezitten. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. De stijging is wel een pak minder fors dan de 11% het jaar ervoor, zegt professor Koen Engelbrecht.
4: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
3: Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus, door het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met dat virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd in Argentinië en een Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door Argentinië voor ze aan boord gingen. Mogelijk raakten ze daar in de natuur besmet. En PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München nadat het de heenmatch spectaculair won met 5-4. Net niet dus voor het Bayern München van trainer Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel eens gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
3: PSG speelt die finale op 30 mei tegen Arsenal. De dag start op veel plaatsen zonnig, later meer wolken en een bui bij 16 graden. En morgen en de komende dagen droger en ook een paar graden warmer.
6: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
2: De kopstem al een klein beetje aan het oefenen.
7: Music.
8: Maarten en Dorothee. I've got two tickets to Ireland.

Teenage Dirtbag Weirdus. En daarvoor van Shakira. Onze hulpcoach bij The Voice, Willem, heeft die eigenlijk allebei al onder handen genomen voor de muziekbingo. Weet je nog, Teenage Dirtbag, dat werd een ballad. What?

0: Willem schakelt af en toe eens hulp in, hè? Van topzangeressen.
1: Ja. Is dit zo'n wonderlijke versie, hè?
0: Maar hij kan het ook zelf, hè? Hij kan zelf ook zingen, hè?
1: Absoluut. Zoo werd afgelopen maandag nog een disco-nummer.

0: opdrachten die uit de muziekbingo zijn gerold, kan je checken op de socials van Q.
1: Ja, de opdracht die voor komende maandag uit de muziekbingo-molen is gerold, die is er ook wel weer niet naast. Dus heeft Willem versterking geregeld.
2: Hey guys, Willem hier. Vorige week kreeg ik van de muziekbingo de opdracht om Man I Need van Olivia Dean in een salsa-jasje te steken. Ik dacht natuurlijk direct aan één iemand, namelijk Zita.
3: Hallo. We hebben er echt iets superleuk van gemaakt en ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Dus ik zou zeggen, tot maandag.
2: Tot maandag.
3: Doei.
1: Komende maandag dus, 7:15, Willem en Zita Wouters in de show.
0: Ja, ik vind het wel zo grappig dat ze zegt. Dus ik dacht natuurlijk aan iemand, Zita. En dan denk ik, hoezo dan?
1: Ja, maar die heeft toch ook een tijdje geleden bij The Voices zo een soort van auditie gedaan. Maar dat was dan eigenlijk gewoon een verrassing voor haar papa natuurlijk.
0: Dat was mij nou niet zeker.
1: Voor Koen.
0: En zij heeft daar wel zo dat
1: mooie, heese stemgeluid voor.
0: Yes.
1: Natuurlijk, een salsa-versie. Dat is nog wel iets anders.
0: Ze kent de song wel door en door.
1: Exact,
0: ja. Slim Willem, slim. Komende maandag dus.
4: Het is donderdag 7 mei.
1: Lotte Kopecky heeft de rode leiderstrui gepakt in de Vuelta voor vrouwen. Ze heeft gisteren ook de etappe gewonnen. En ook voor rit 5 vandaag wordt ze als kanshebber gezien. Dus ja, heel blij voor haar. Want
0: absoluut.
1: De ketting was er al eens afgevallen en
0: gedoe,
1: zo.
0: Gedoe.
1: Dus. Ja. Van dat cruiseschip met het virus aan boord is gisteravond de eerste van twee evacuatievluchten geland op Schiphol. Het tweede vliegtuig werd nog omgeleid. Want dat mocht onder andere dan niet landen in Marokko om bij te tanken. Dus ja, ging dat richting Gran Canaria. Aan boord dus van beide vluchten besmette passagiers. En het cruiseschip zelf komt zaterdag aan op Tenerife. En daar zullen dan de overige passagiers ook nog 2 dagen aan boord moeten blijven.
0: Delphine zei het ook al in het nieuws. De jongste generatie Belgen spaart beter dan de ouderen. En de helft van de Belgen bezit dus meer dan 286.000 euro. Alles opgeteld, vastgoed en zo. Dat is veel geld.
1: Ja, dat is een soort van mediaan die ze dan zetten.
0: Ja. Dan weet je waar je staat in het leven. Maar ja, je moet dat huis erbij. Het is alles samen. Hè?
1: Het is alles samen,
0: Ondertussen ook op de voorpagina van dat laatste nieuws. Wat is dat geld nog waard natuurlijk? De hoge inflatie zorgt eerder dan verwacht voor loonsopslag. Honderdduizenden werknemers, ambtenaren en mensen met een uitkering mogen deze zomer al een loonstijging tussen de 1 en de 3% verwachten. Voor ruim 500.000 bedienden, dat zijn de mensen van Paritair Comité 200, is het nog even wachten, maar die zouden op 1 januari dan wel plots rond de 4% opslag krijgen.
1: Ja, dat is zo dubbel, hè, want je krijgt op zich niet meer geld, want het leven is duurder geworden. Maar het is toch wel goed dat we in zo'n systeem leven, dat het toch...
0: Leven België.
1: Ja.
0: Ja, voor de werknemers dan toch. Voor de werkgevers is het iets minder leven België natuurlijk. Ik heb het eens nagekeken, wij zouden normaal oktober hebben, maar dat zal dan ook vermoedelijk in de zomer al zijn.
1: Is als paritair comité, dan ben je daar niet zo goed in thuis.
0: 227 natuurlijk. Weet je dat niet?
1: Geen flauw idee.
0: Je weet toch in welk paritair comité je zit? Dat is de audiovisuele sector.
1: Ah ja,
0: PC 200.
1: Maar opslag voor iedereen. Leuke vooruitzichten.
0: Yay.
1: Hè?
0: Ja. Dat is inderdaad een trompetje waard. Het wordt een fijne show vandaag. We hebben heel wat gepland. Zometeen is rustig overlopen wat er allemaal op onze

0: Eva uit Brecht stuurt een foto in de Q-app. De zon komt al op met een prachtige roze gloed. Die van achter de bomen daar komen.
1: Oh.
0: Prachtig, hè? Mooi.
2: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
0: Wel, binnenkort zal je een ballonvaart kunnen boeken met onze Q-luchtballon. Maar eerst gaan we hem dopen. Volgende week, op 14 mei, is er een concert in de lucht met Berre. En jij kan erbij zijn. We hebben Reggie en Linda van Milk Inc. Die stellen hun nieuwe single aan je voor. Dat is dus de opvolger van deze grote hit.
3: Ja, ik vermoed dat die dan wel opnieuw richting een hit scoren gaan.
0: Zo'n beetje, hè.
3: Toch?
0: Ja.
3: Milk Inc. focust dus op het heden en nieuwe muziek. Met Jens en Donker reizen wij vanochtend door de geschiedenis rond 7:15. Dan stappen wij in zijn teletijdmachine.
0: Van alle dieren ter wereld produceren walvissen het luidste geluid. Dat is dankzij hun fonische lippen in hun neusholte.
3: Oké.
0: Born en Arne die produceren elke week ook veel geluid. Zij bezingen het meest besproken dier van de afgelopen weken.
4: Born en Arne presenteren Walvis Timmy, The Q-musical.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ja, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
7: Peugeot.
10: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.nl.

0: Pipa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
0: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
1: Je kunt ook vriend worden.
0: Van Maxizo.
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
0: Dan krijg je de specialetjes.
1: Plezante tips, eerste klas advies.
0: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
1: Daar zijn vrienden voor.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
2: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Q. Music. Maarten

0: berichtje van Hedwig uit Puurs Sint-Amans. Hallo daar, goedemorgen vanuit Puurs Brandweerzoren Rivierenland. We starten zo meteen onze ambulance shift. Houd veilig en gezond allemaal. Merci Hedwig, succes jij ook. En welkom in de nieuwe dag.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Ja, de afgelopen week hebben we met z'n allen het lot van walvis Timmy opgevolgd.
2: Ja, na een laatste reddingsactie is hij dus vrijgelaten in de zee. De laatste updates zijn een beetje verwarrend. Sommigen zeggen Timmy is overleden. Dat zeggen experten van het Duits Oceanografisch Museum. Want hij is zaterdagochtend voor het laatst gezien. De tracker die ze hem hadden gegeven, zo'n GPS-tracker, die zou het dan niet zo goed meer doen, waardoor ze niet altijd zeker zijn. Maar de organisatoren van de reddingsactie en nog andere mensen, die houden wel vol. We zijn zeker. Timmy leeft wel nog.
0: Binnen de Duitse regering zeggen ze, we hebben nog geen info dat hij zou gestorven zijn. Dus laat ons niet te hard van stapel lopen. Onze muzikale hofnarren van de ochtendshow gingen met zijn verhaal aan de slag. Hou je vast, het is een trip.
1: Born en Arne presenteren Walvis Timmy, The Q Musical. Intussen zijn we al een maand of drie geobsedeerd door walvis Timmy. Inderdaad, het is dan ook een mooi verhaal over een verdwaalde walvis en de mens die de natuur een handje kan helpen.

0: Maar wetenschappers betwijfelen of wij als mensen wel moeten tussenkomen. Is het niet beter om de natuur juist haar gang te laten gaan?
1: Dat domme beest haalt het toch niet. Verspil geen tijd aan walvistenie.
2: Het arme dier is duidelijk gedesoriënteerd en...
1: hij

0: Nee, dat kunnen we niet laten gebeuren. Het verhaal is een welgekomen goed nieuwsshow te midden alle wereldproblematiek. De media krijgt er maar geen genoeg van.
1: Volg hem op onze live feed. Hij is clickbait, onze Timmy.
2: Zelfs voor de politiek blijkt verdwaalde Timmy van goud waarde. De Duitse milieuminister pikt zijn graantje mee, want het zijn tenslotte bijna

0: het wel genoeg, maar centen te weinig. Gelukkig zijn er ook wat miljonairs die zich sympathiek willen maken. Zij hebben...
1: heel veel geld en geen expertise. Valse filantropie voor walvistemie.
2: Voor het oog van de camera tasten ze diep in de buidel om een reddingsoperatie

0: En dan was het zover. Na een lange tocht in een mobiel zwembad werd Timmy eindelijk vrijgelaten in de Noordzee. Missie volbracht. Alhoewel...
1: Waarom werkt die tracker niet? Geen updates meer over Timmy.
2: Helaas. En zo blijft het aan het einde van dit lange avontuur alsnog onzeker of walvis Timmy met zijn wankele gezondheid in de Noordzee zal

0: FM en dinner party. Bijna 6:30.
1: Hey Delphine, hoera hoera. We zijn weer een stuk rijker geworden het voorbije jaar.
2: Ja, jullie zeiden het ook al. Hè. Ons mediaanvermogen is gestegen tot €286.000. Dus de helft van de Vlamingen heeft minder en de helft meer. Het gaat dan over het geld op onze spaarrekeningen, een huis of een appartement dat je bezit en eventuele schulden daarbij. Concreet steeg dat vermogen vorig jaar met een goede 3%. En dat is opvallend, want het jaar ervoor steeg het mediaanbedrag nog met 11%. Het was vorig jaar een lagere stijging, vooral door een algemene stijging van de schulden. En dan naar het voetbal, want PSG speelt de finale van de Champions League tegen Arsenal, dat wisten we gisteren al. Maar PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München. Die goals worden dan opgeteld met de 5-4 van de heenwedstrijd en dat zorgde voor een verdiende overwinning voor PSG volgens de analisten. PSG won trouwens vorig jaar al die Champions League en of ze dat dit jaar weer doen, dat zullen we weten op 30 mei. En de dag start op veel plaatsen zonnig vandaag. Straks wel meer wolken en kans op een bui bij 16 graden.
0: Ik vind dat toch altijd indrukwekkend. Zo, die vedetten zijn weg. Ze hebben daar Messi gehad, ze hebben Beckham gehad. Recent nog een Mbappé bij Paris Saint-Germain. En nu ze eigenlijk ja, zonder een grote vedette. Ja, nu zijn ze eigenlijk zijn nog nooit zo goed geweest. Hè? Ja.
3: Dus wat je zegt is eigenlijk dat we jou moeten ontslaan om Q-Music echt succesvol te maken.
0: Vedette. Helemaal geen vedette.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 6 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een kwartier extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 6 minuten extra.
0: Al kan ik het wel waarderen dat je me vergelijkt met David Guetta, Lionel Messi, Kylian Mbappé. Allee, dat vind ik wel...
3: Qua vermogen, hè.
0: Ja. Goh, dat zou mooi zijn.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Dorothee's Doordenker.
3: Wie luistert, hoort soms meer dan hij wil.

0: goede song. Save my love. En zo is het 6:55.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Ik wist niet dat kippen van schommelen houden.
0: Ja.
2: Kaat uit Lint vertelde gisteren hier in de show dat ze een schommel heeft gebouwd voor haar kippen. Dat is blijkbaar een ding. En dan dacht ik, ja, tjie, maar waarom dan eigenlijk? Een beetje research naar gedaan. Om zichzelf veilig te voelen tijdens het slapen of in rust, slapen kippen in het wild. Vaak hoger in de bomen.
0: Ja.
2: En dus dan zitten ze bijvoorbeeld op een tak en dan schommelen ze zo vanzelf wat mee met de wind bijvoorbeeld.
0: Achter mijn hoek heeft iemand een kippenkot op zo'n wandelweggetje. Ken je dat? Zo tussen twee straten waar geen auto's mogen, ja, dat je zo tussen de huizen kan wandelen. En dat is, die kippen zitten echt zo in die bomen.
2: Ah ja.
0: Zo'n kippen ook, met wat bomen erin en die kippen, die, ja.
2: Dat is dus een soort van, ja, natuurlijke reflex van, ja, die kippen. Hè. En dan bijvoorbeeld, als ze hoog in een boom zitten, zijn ze ook veilig voor roofdieren die dan niet kunnen klimmen.
0: Ja.
2: En kippen die als huisdier natuurlijk gehouden worden, die kunnen niet altijd aan dat dierlijk instinct voldoen. Want niet in elk kippenhok,
3: nee, nee,
2: staat een boom, zoals jij nu zegt. Maar dus ja, met zo'n kippenschommel die je dan zelf bouwt, kan dat gevoel van rust wel nagebootst worden voor de kippen. Ja, ik weet niet, heeft dat misschien ook wel een positief effect op,
0: ja,
2: de eitjes, lekkere, grote eitjes. Dus voilà, ja, zo ontdek je dus elke dag iets nieuws.
0: Els uit Aalst schrok van het nieuws dat ze van haar broer kreeg. En ze wil ons waarschuwen. Dat wil je niet meemaken. Haar verhaal, zometeen.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Hey hey, Emily van Prik en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
12: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
14: Xina.
13: Xina, ja aan je dromen.
15: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
16: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
17: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
18: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
19: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
4: Met echte astronauten en shows van onder andere
7: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martin Peters.
19: En ook met Lieve Schijn
4: en Hetty Helsmoortel.
19: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
4: Tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q-Music en VDM.
16: Strap in.
8: Star Wars keert terug naar het grote scherm.
16: This is the way.
8: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
16: It's time.
8: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.

0: Welkom in de nieuwe dag.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Els uit Aalst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, is het natuurlijk een goedemorgen, want je laat weten dat de auto van je broer gestolen is, gewoon voor zijn deur.
3: Ja, dat klopt. Die is gistermorgen, ja, mijn broer wou vertrekken om 5:30 naar zijn werk en die was weg.
2: Oh, en ja, heb je iets van info wat er zou kunnen gebeurd zijn?
3: Nee, dus mijn schoonzus is iets voor 2 wakker geworden. Allee, ja, denkt ze, want hij heeft ze mijn broer wakker gemaakt van te zeggen, je bent overslapen. Maar dat was iets voor 2:00. Dan is mijn broer opgestaan en ik zeg, hij wou vertrekken en heeft al wel naar de politie gebeld. En ze hebben wel gezien dat hij in Frankrijk om 4:16 al geseind was op een camera.
2: Oh, amai. Dat is wel zot dat ze hem wel redelijk snel hebben kunnen traceren, maar konden ze hem dan nog daar terughalen? Of?
3: Nee, dus ja, ze denken dat dat misschien voor op de boot of zo is.
0: Ja, ja, echt razendsnel van de oprit de boot op richting het zuiden waarschijnlijk dan. En dan
2: ja, en hoe is hij dan gestolen, die auto?
3: Ja, de sleutels liggen nog altijd bij hun thuis, dus, maar de politie zegt dat dat een van de makkelijkste auto's blijkbaar is voor te kunnen stelen. Ze denken dat ze een dag of 2 daarvoor er voorbij komen en dat ze die kunnen detecteren of zoiets en dan dat ze zogezegd een sleutel hebben.
2: Ah, je bedoelt dat ze die sleutel een soort van hacken of kopiëren, het signaal om die auto open te doen.
3: Ja.
2: En ja, welke auto was het?
3: Een Toyota RAV4.
2: En was het een oude auto?
3: In juni was hij 7 jaar.
2: Oké, want dat vraag ik mij af. Is dat dan, ligt dat aan het feit dat een auto van 7 jaar geleden minder bestand is tegen de nieuwste technieken van vandaag? Of kan je dat met een nieuwe auto ook voor hebben? Dat is toch, dat gaat toch ver, hè?
3: Dus 5 huizen voorbij hun in dezelfde straat is authentiek dezelfde gestool. En ik denk dat Evelien hem misschien 2 jaar heeft.
2: Okay. Evelien is dan de andere eigenaar van de auto. Ja.
3: Dus Toyota RAV.
0: Oké. Dus, dus eigenlijk, ik heb daar zo ooit eens iets voor gekocht. Op bol.com, zo'n bakje. Dat is eigenlijk een soort van kooi van Faraday. Is dat eigenlijk? En als je daar iets in legt, je gsm of zo, dan maakt je totaal geen verbinding meer met de buitenwereld. En dat kan je dus ook doen met je autosleutels, dat verdient het. Die leg je erin en dan kunnen ze die zo niet stelen.
2: Ja, ik vraag me dan wel ook af, is iets dat je dan nu op bol.com kan kopen bestand tegen, weet ik veel, criminelen die ondertussen wel weten dat jij misschien dat doosje van bol.com hebt en die dan weer daar iets vinden.
0: Het enige wat we kunnen doen, hè, want mensen nu 7 jaar oud, die auto, wat krijg je daar nog voor van de verzekeringen? Dat is gewoon...
3: Niets, de verzekering komt er niet tussen.
0: Ah. Niet tussen, gewoon pure miserie. Je moet gewoon een nieuwe auto kopen, die auto waar je altijd mee naar het werk gaat. Dus dat is echt verschrikkelijk. Hè. Maar goed, ik weet ook niet of dat werkt, zo'n bakje. Ja, ik veronderstel dat dat...
2: We zouden het altijd eens kunnen uitzoeken om te vermijden dat er nog meer mensen slachtoffer worden. Maar Els, merci om het verhaal toe te vertrouwen aan ons. En maak er een fijne dag van. Salut, hè.
3: Ja, dank.

0: Avicii maakte hij Wake Me Up. Op zichzelf maakte die Annie de Dala Dala, weet je dat nog? En nu is hij met de Afrojack bezig. Hello Black en In My World. Donderdag 7 mei, een hele goede morgen.
1: Hoe bescherm je je auto voor diefstal? Als ze dus tegenwoordig gewoon je sleutel kunnen kopiëren van op afstand. Ja, ik vraag mij vooral uit, kan je je auto eigenlijk nog beschermen? Is dat nog een optie?
0: Ja.
1: We zoeken het uit.
0: Als je vandaag jarig bent, proficiat, wij mogen ook feliz cumpleaños zeggen aan de Colombiaanse zanger J Balvin. Hij wordt 41. Ook de grootste YouTuber ter wereld is jarig. Mr. Beast, die wordt
1: 28.
0: Maakt al jaren video's van extreme uitdagingen of weggeefacties. Ziet er ongeveer even oud uit als ik. Terwijl ik toch 10 jaar ouder ben.
1: Ja. Ah, wie ligt dat?
0: Dat ligt aan hem.
1: Ja.
0: Hij leeft enorm hard. Ik heb onlangs nog een podcast van 1,5 uur met hem beluisterd. En gelukkig is hij niet, denk ik. Die is zo hard aan het werken. Zo hard bezig met zijn business. Zo hard die ambitie om de grootste te zijn en te blijven fucken en weinig slapen en privéjets en zo. Dus ik hoop voor hem dat hij binnenkort toch eens de kans neemt om het wat rustiger aan te doen. Wat heeft hij allemaal gedaan? Hè? Overleef 30 dagen vastgeketend aan je ex en win $250,000.
1: Ja.
0: Ik bouwde 100 huizen en gaf ze weg. Of ook zo, win een privéjet als je de laatste bent die hem loslaat. Heb je dat al gezien? Dan houden ze allemaal zo in hand tegen een privéjet. Ondertussen heeft hij 482 miljoen volgers.
1: Ook jeugdauteur Mark de Bel die viert vandaag, wordt 72, bekend van de boekenreeks, onder andere rond Blinker, de zusjes Kriegel.
0: Ja, ja, ja.
1: En Yuri Tielemans die viert zijn 29e verjaardag met wat voetbal. Vanavond staat hij voor zijn ploeg Aston Villa in de terugmatch in de halve finale van de Conference League, want die staat op de planning.
0: En Milk Inc. viert ook vandaag. Reggie en Linda hebben samen een nieuwe single gemaakt. En die komen ze rond 8 uur aan je voorstellen. Mooie vooruitzichten. Vandaag is voorlopig nog onbeschreven wat er gebeurt. Welke mooie verrassing om de hoek wacht. Wie je tegenkomt, wat je leert, dat weet je nog niet. En dat is misschien wel wat het leuk maakt. En ook de New Radicals op de radio natuurlijk. Met You Get What You Give.

0: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
1: Iets over half acht, Jens de Donker in de show. Eerst zoeken we iets uit.
2: Ja, Elsa uit Aalst die vertelde net dat de auto van haar broer gestolen is op de oprit. De sleutel lag nog gewoon binnen in huis. De politie zegt dat die sleutel van op afstand gekopieerd kan worden. Niet de eerste keer dat we daarvan horen, maar nee. We vragen ons wel af, kan je je auto nog beschermen? Of ben je er tegenwoordig gewoon aan voor de moeite?
1: We checken het bij technologiejournalist Kenneth D. na het nieuws van 8.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
9: Love to see you shine.
10: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
1: Ja, kan je je auto nog beschermen? We checken het bij Kenneth na het nieuws van 7. Sorry. Ja, dit nieuws dus eigenlijk. Zometeen dus al, hè. Daphine, goedemorgen.
12: Goedemorgen. We zijn vorig jaar 3,3% rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg tot zo'n 286.000 euro. Dus het geldt op onze spaarrekeningen, plus al het vastgoed dat we bezitten en onze schulden. Dat blijkt uit het derde vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Het jaar ervoor steeg ons vermogen wel nog met 11%.
13: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
12: Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens zijn elektrische auto's. Het aandeel elektrische bedrijfswagens is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt dit bedrijf Parenta. Partena.
14: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost.
12: Vooral in Wallonië zijn er fors meer elektrische bedrijfswagens. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. De aanleiding is dat cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet zijn geraakt met het Hantavirus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd in Argentinië. En de Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door Argentinië voor ze aan boord gingen. Mogelijk raakten ze daar besmet in de natuur. Rusland roept alle ambassades in de hoofdstad Kiev in Oekraïne op om te evacueren. Ze dreigen met vergeldingsaanvallen op 9 mei als Oekraïne zelf gaat aanvallen. De Russen vieren die dag de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is een feestdag. Rusland zal daarom zelf niet aanvallen op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne dat wel zal doen en zal dan ook reageren. In de oorlog in het Midden-Oosten denkt Amerikaans president Trump dan weer dat er binnen de 24 uur een vredesakkoord mogelijk is met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken hebben gehad. Trump dreigde eerder nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten allemaal moet stopzetten. En PSG heeft zich geplaatst als tweede finalist van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München nadat het de heenmatch spectaculair had gewonnen met 5-4. Net niet dus voor het Bayern München van trainer Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
15: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er 1 duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Er is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
12: PSG speelt dus tegen Arsenal de finale op 30 mei is dat. De dag start op veel plaatsen zonnig. Straks krijgen we wel meer wolken en is er kans op een bui bij 16 graden. En morgen en de komende dagen droger en een paar graden warmer.
16: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra rekenen. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Ook een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. 11 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Ah, het juiste seizoen, de juiste gitaar, de juiste mens om wakker te worden met de zon in je hoofd. Mark Amber.

0: Goedemorgen trouwens. 7:05. Welkom in de nieuwe dag met Mark Amber. It is good to be.
1: Het is donderdag 7 mei.
2: De brandweer maakt zich zorgen over personeel dat na de uren bijklust. Beroepsbrandweermannen die gaan bijvoorbeeld steeds vaker flexijobben in de horeca of als lesgever. En dat maakt het moeilijk om genoeg mensen te vinden bij als er een grote brand is of als er evenementen zijn waar extra volk voor moet ingeschakeld worden. Ah, ja, ja. En bij de politie is een beetje hetzelfde probleem aan de gang. Veel agenten hebben ook een flexijob en zijn daardoor minder beschikbaar als het druk is.
0: Lotte Kopecky heeft de rode leiderstrui gepakt in de Vuelta voor vrouwen. Supercool. En Compagnie grijpt dus met Bayern München naast de finale van de Champions League. En deze maand is het dus PSG versus Arsenal met onze Belg Leandro Trossard.
2: Mogen we trots op zijn, hè?
0: Absoluut.
2: België in de finale van de Champions League.
0: Eigenlijk, Wesley Sneijder zei het, hè, na die eerste wedstrijd van Bayern tegen PSG, zei hij na 30 minuten, bel de UEFA, zeg gewoon, stop alle wedstrijden, zeg gewoon dat dit de finale moet zijn, want dit zijn de twee beste ploegen. Maar ja, goed, het is Arsenal natuurlijk ook gegund.
2: Ja.
0: En Janko zei het al in het nieuws, PSG, beste ploeg van de wereld. Dus het zou de logische winnaar zijn, maar we zullen zien wat het wordt. Hè.
2: Vandaag gaan studenten en academisch personeel uit heel Vlaanderen betogen in Brussel tegen besparingsplannen van minister Zoal de Mier. Daardoor zouden bijvoorbeeld mogelijk zo'n 20.000 studenten hun studiebeurs verliezen.
0: En daarnet hadden wij luisteraar Els uit Aalst in de show. Zij vertelde dat de auto van haar broer gestolen is, een Toyota RAV4. Volgens de politie een van de auto's die het makkelijkst gestolen kan worden, omdat het signaal van de sleutel opgepikt kan worden en criminelen zo met je auto kunnen vertrekken. Ja, de auto was 7 jaar oud, dus ja. Nu in de show, technologiejournalist Kenneth D. Dag Kenneth, goedemorgen.
3: Hey, dag Maarten, goedemorgen.
0: Ja, zeg nog eens, hoe doen ze dat nu weer precies?
3: Ja, zo'n sleutel, zo'n keyless entry, die werkt alleen maar omdat die de hele tijd een soort signaal uitzendt. En dat signaal, ja, als jij dicht bij de auto komt, dan vangt die auto dat op en dan gaat die open en dan kan je daarmee wegrijden. Nu natuurlijk, als je die sleutel bij je thuis binnenlegt, dan is het plan dat die te ver van die auto is en dat je die auto dus niet kan opendoen. Tenzij je slimme dieven hebt die dicht bij je huis komen staan, dat signaal versterken dat die sleutel uitzendt met een antenne. En ja, dan geraakt die dus wel tot bij die auto en kan je die wel openmaken. Dat is eigenlijk een beetje het systeem erachter.
0: Dus dat is eigenlijk dat systeem dat je met je hand op de hendel komt en dan klikt die open, omdat je die sleutel dus in je broekzak hebt. Dat wordt dan versterkt. Ja, ja, ik snap het helemaal.
3: Yes, yes, yes.
2: Ja, dit ging over een auto dus van 7 jaar oud. Ik weet het niet, zijn de nieuwere auto's misschien beter beschermd?
3: Ja, ze zijn een beetje slimmer geworden nu. Hè. Die sleutels van die oudere modellen die zenden de hele tijd zo'n signaal uit. Zodat die auto de hele tijd gaat zoeken van ah, is mijn sleutel in de buurt, dan mag ik opengaan. Maar dat bleek dus inderdaad niet zo slim te zijn. Hè, want als jij ligt te slapen, dan blijft die sleutel dat uitzenden. En kan iemand die bijvoorbeeld dicht bij jouw voordeur of slaapkamerraam komt, dat signaal gaan versterken. Nu hebben ze in die nieuwe sleutels een systeem dat die dat alleen maar uitzendt als die sleutel beweegt. Er zit een soort van bewegingssensor in. En alleen maar als je dus die sleutel vastpakt of die zit in je handtas of zo, dan begint die dat signaal uit te zenden.
2: Okay.
3: Dus dat is al iets veiliger, ja, maar zeker nog niet helemaal in orde.
2: Ja, Maarten zei daarnet, hè, je hebt zo een bakje, een soort van ja, kooi van Faraday-achtig iets. Als je daar je sleutels in legt, dan kunnen ze die niet meer hacken. Mm-hmm. Ja, veel luisteraars sturen ook van alles door in de Q-app. Sommige mensen hebben gewoon een aluminium doosje. Anderen zeggen, wikkel je sleutel in zilverpapier, dat marcheert ook. Ja, wat werkt echt om dus ja, dat signaal te stoppen eigenlijk? Dat ze dat niet meer kunnen onderscheppen en versterken?
3: Wel, alles wat je hebt opgezond werkt.
2: Okay.
3: Alleen die aluminiumfolie, daar moet je wat voorzichtig mee zijn, want dan moet je die echt volledig inwikkelen. En één laagje is vaak niet genoeg. Dus dan moet je echt al bijna gewoon jouw sleutel 2, 3, 4 keer in aluminiumfolie wikkelen. Dus dat is misschien toch niet het meest efficiënte. Maar zo'n doosje of zo'n bakje of zelfs een speciaal tasje waar je het kan instoppen, dat kost maar een paar euro en dat is eigenlijk de meest efficiënte manier. En als je toch een beetje paranoïde wordt, dan kan je vaak ook dat systeem gewoon laten uitschakelen. En dan kan je dus gewoon nog op een ouderwets knopje duwen om je wagen open te maken.
2: Soms denk ik dan wel, als we dat nu zeggen van zo kan je het beschermen, dan denk ik, is dat dan niet weer een kwestie van tijd voor dat dan op een manier toch weer omzeild wordt door hackers of door... Ik weet het niet.
0: Zo'n kooi van Faraday, dat is toch gewoon puur wetenschap. Dat blokkeert alles, hè, ja. Dat zijn de verhalen.
3: Ja, ja, inderdaad. Dat is zo. Daar ga je dus niet veel kunnen aan doen. Eens die kooi van Faraday daar rond zit, kan je die sleutel in theorie niet meer gaan uitlezen. Misschien dat dat dan nog wel zal kunnen met heel specifieke apparatuur. Dat je andere hacks kunt gaan gebruiken, maar dat hele sleutel kopiëren of sleutelsignaal kopiëren, dat zal niet gaan zo.
0: Goed, Kennedy, ik denk dat we allemaal bij deze nog eens gewaarschuwd zijn en misschien toch de moeite om eens rond te struinen op websites om te kijken of je toch niet zo'n klein kooitje van Faraday kan kopen.
2: En voor vanavond doen we het met zilverpapier.
0: Yes. Ja, inderdaad. En misschien toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om schaamteloos reclame te maken voor Kenneth zijn programma op streams. Hacked heet het. Kenneth, 3 afleveringen is veel te weinig. The people want more.
3: Ik weet het. Ah, ja, ik hoor het van veel mensen. Ik kan nog niks zeggen, maar let's hope.
0: Het is zo goed. Check het op streams. Hacked. Ik zweer het u. Echt een aanrader. Dat is nu niet op Kenneth, omdat je hier toevallig aan de lijn hangt, maar mannen,
3: ik vind het fijn. Ik laat het gebeuren.
0: Het is zo tof. Goed. Dit gezegd zijnde, maak er nog een hele fijne ochtend van. Merci, Kenneth.
3: Salut. Jullie ook. Dankjewel.
0: Bye.

0: getuige zijn van niet één, maar twee moordpogingen op dezelfde man op dezelfde dag. En hij overleeft ze allebei. Hoe dat gelukt is, vertel ik jullie straks rond 7:45.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
3: Vanavond bij VTM snuffelen Danny Verstraeten en Charlotte Siebe rond in Eenmaal Andermaal. En ogen open bij VTM 2, want bij Kim ziet een spoorloper in de trein. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Je dag is goed.
5: Oké, let's go!
4: Maarten

0: Maarten en Dorothee. Featuring Joost Klein of featuring Koen Wouters. Je weet het niet wat er allemaal kan gebeuren, hè. Zo na opnames van The Voice.
1: Nee, je weet niet wat er kan gebeuren, maar wel wat er zeker niet
2: zal gebeuren.
1: Ja.
3: Wat zeg jij dan? Ja.
0: Voor we gaan spelen, moeten we er toch nog even tussen met... Echt een mooi verhaal.
1: Het staat op pagina 13 in het nieuwsblad. Het verhaal van een bijzondere adoptie. Dus in Alveringen verloor een veulentje van 5 weken plots zijn moeder. 10 kilometer verder in Loreningen verloor een merrie haar veulen. Dat ook 5 weken oud was.
0: Oh.
1: Een dierenarts heeft dus ja, dat veulentje dat plots alleen was en die merrie die plots alleen was, samengebracht met een heel slim trucje. Dus die merrie die kreeg een injectie waardoor ze heel hard begon te zweten en dat zweet werd opgevangen in een handdoek. Daarna werd dus dat veulentje dat helemaal alleen was zonder mama in die zweethanddoek gewikkeld.
0: Ja.
1: En zo herkende dus die merrie haar, ja, nieuwe kindje eigenlijk via haar eigen geur dat daar plots op zat. Dat is het belangrijkste zintuig bij paarden. Daardoor aanvaarden ze dus, ah, ma, dat is mijn veulentje.
0: Voilà.
1: En zo was dus de adoptie geslaagd.
0: Een keer goed zweten dus, hè. We hebben dat ook gedaan met al onze kinderen.
1: Wat?
0: Sorry voor de randomness. Maar dat is toch wat mensen doen als een kind net geboren wordt. Dus dan doe je dat een t-shirtje aan of een wat is dat, zo'n rompertje, hè?
1: Ja.
0: En dan geef je dat na een dag aan de hond.
1: Dat is nu niet copy-paste ja, dit verhaal, hè. Dat is inderdaad, maar via lichaamsgeur, ik snap het wel.
0: Ja, ja dan leggen we dat in de mand van de hond.
1: Ja.
0: En dus tegen, als de baby dan thuis komt, 2-3 dagen later dan.
1: Oké, dat is een mooi idee natuurlijk, zodat de hond kan wennen aan het kind. Voilà. Maar je hoeft niet al je kleren in de hondenmand te leggen. Dat is niet nodig.
4: Vier op een rij.
1: Een rollerke aanschaffen, Maarten.
0: Ja,
1: een klein rollertje.
0: Een beestje is aan het druiven.
1: Ze hebben uit Kalmthout. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Dorothee.
1: Ja, jij last van huisdieren of huisdieren die aan kinderen moeten gewend geraakt worden? Of
0: nee,
1: is dit allemaal...
0: Nee, voor een vraag voor die mensen.
1: Ik zag het mij gewoon af. Wat, zit er in, wat gebeurt er in het leven van Seppe? Is dit herkenbaar voor hem of niet? Maar niet dus.
5: Nee, totaal niet.
0: Ik heb wel een andere vraag voor jou, Seppe. Jij bent dus aan het werk bij een consultancybureau, maar je bent zelf geen consultant. Dat moet je kunnen, hè. Allee, bedoel, dat zijn er weinig gegeven, hè.
5: Ja, ik moet ze zoeken natuurlijk, hè.
0: Maar ja, jij zoekt een consultant voor een consultancyfirma.
5: Nee. Wij zijn een consultancybedrijf. Hè. Wij hebben consultants werken voor ons. Die bij klanten van ons werken natuurlijk. Hè. Dus voornamelijk in de chemie, petrochemie. Op de Oosterweelverbinding zitten wij ook.
0: Ja.
5: Dus daar onze klanten gaan ondersteunen natuurlijk.
0: Ja. Dus de consultants zijn eigenlijk jouw koopwaar.
5: Ja,
0: ik snap het. Jij stuurt ze uit. Ja.
5: Ja.
0: Ik heb dat altijd fascinerend gevonden. Een consultant die moet dus echt... op de minuut zeggen wat hij aan het doen is, hè. Dan moet hij zeggen,
5: start. Een bepaalde expertise, hè.
0: Werken. Stop, ben gestopt met werken. En dan komt dat zo op de factuur per minuut dat hij gewerkt heeft. Ik ben heel blij dat ik dat niet moet doen, want...
1: Ja, zo weinig gefactureerd worden. Allee, ik zom er mij even af.
0: Je weet zo de dingen die ze gaat zeggen, hè. Allee. We zijn onder ons, ik geef je 4 woorden en ik hoop dat je 4 dezelfde associaties als Dorothee hebt zometeen.
5: Ja.
0: We beginnen met droom.
5: Slapen.
0: Pen.
5: Schrijven.
0: Buurman.
5: Huis.
0: Menu.
5: Eten.
0: Oké.
1: Ja, ik zie een frivol zwaaitje.
0: Ja, frivol is ook de telefoonlijn op dit moment, want Seppe brengt eigenlijk de lente naar binnen. We horen allemaal fluitende vogeltjes.
1: Oh.
0: Vind ik leuk. Alright. Droom.
1: Slapen.
0: Pen.
5: Oké.
1: Schrijven.
5: Dat is al een goed begin, hè? 2-2.
0: Buurman.
1: Huis.
0: Oh.
5: Goed zo.
0: Ik zat dan met mijn hand op de verkeerde knop.
1: Waarom?
0: Weinig vertrouwen.
1: Ik hoor daar een botvink op de achtergrond. Heb je het gehoord, Suskewiet? Zeg het maar even net.
0: Ja.
1: Om een beetje de spanning eruit te halen uit dit moment.
0: Ligt uw haar goed voor het Instagram-filmpje?
1: Maar Maarten...
0: Nee, maar zeg het maar. Allee, gewoon. Dat van mij ligt nog niet helemaal goed.
5: Allee, het vierde woord, come on.
0: Ja. Oké, okay, we zijn klaar voor op Instagram. Menu.
1: Ja, ik hoop eten.
0: Ja! Ja, ja.
1: Yay!
5: Ik dacht al elke morgen, het zo moeilijk kan dat spelletje niet op die zijn.
0: Je had gelijk.
1: Zo moeilijk kan het niet zijn. 1000 euro om te shoppen. Heb je dus gewonnen, proficiat.
5: Dankjewel.
0: Heel erg goed gedaan. Het is je van harte gegund met de vogeltjes op de achtergrond. Je hebt 4 op een rij gescoord. Dat wil zeggen dat jij dus 1000 euro shoppingbudget, zoals Dorothee al zei. Fantastisch. Onwaarschijnlijk.
5: Klopt, dankjewel.
0: Heel erg goed gedaan. Maak er nog een fantastische ochtend van. Groeten aan de vogels daar. Salut. Hè.
5: Yes, dankjewel. Tot ziens.
2: Better with you.
3: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
6: Beter slapen, beter leven.

0: vanavond staat ze in ons land. Ze treedt op in Vorst Nationale. Maandagochtend rond 7:15 hoor je de salsa-versie van deze. Onze hulpcoach Willem heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van Zita Wouters. Kan goed zingen, bewees ze al vaker op een podium. Daar zijn we heel benieuwd naar. Het is bijna 7:30, dus maken wij graag tijd voor het korte nieuws. Delphine, er komt een verbod op de Nudify-apps.
1: Ja, Europa heeft vanmorgen vroeg een akkoord afgeklopt dat AI-apps verbiedt om valse naaktbeelden te maken. Apps zoals Grok doen dat, dus een naakt lichaam toevoegen aan iemand zijn gezichtsfoto. Het gebeurt heel vaak, zo'n online misbruik, vaak bij vrouwen. Denk maar aan de Italiaanse premier Meloni, die het eerder deze week nog meemaakte. Het Europees Parlement verplicht apps nu zelf om dat onmogelijk te maken, die valse beelden. Tegen december moet het anders riskeren, die apps straffen. En de helft van de Belgen heeft meer dan 286.000 euro. Dat blijkt uit het derde vermogensrapport. Dat vermogen is het totaal van alles wat we bezitten, min onze schulden. En die schulden zijn vooral opvallend gestegen vorig jaar. Dat komt simpelweg doordat lenen duurder is geworden, waardoor ons totale vermogen wel nog steeg tegenover het jaar ervoor, maar minder snel. Vorig jaar hadden we met z'n allen zo'n 3,3% meer vermogen dan het jaar ervoor.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, wat mogen wij van het weer verwachten?
2: Ja, vandaag toch iets beter in vergelijking met afgelopen dagen. Al is het geen schitterend weer. Hè. Er is altijd redelijk wat bewolking aanwezig. En bovendien, uit die bewolking kan altijd wel een enkel buitje vallen. Dus dat betekent dan ook dat het heel plaatselijk eventjes nog nat kan zijn. Maar de klemtoon ligt toch op het meestal droge weer. En dus de vele wolken dat bij temperaturen van 16 graden. En morgen wordt het iets zachter, 18, 19 graden. Dan, ik denk dat we dan ook zonnig gaan starten. Maar in de loop van de dag redelijk wat stapel ook opnieuw. Eentje kan misschien uitgroeien tot een bui, maar opnieuw zal het toch ook morgen meestal droog blijven.
0: Ja, veel mensen zitten met hun hoofd al bij het weekend.
3: Emilia uit Isegem die stuurt in de Q-app, zouden jullie willen vragen aan Frank wat voor weer het zaterdag wordt? Wij gaan naar Paradise. Bjorn uit Nazareth die vraagt het ook. Wat zou het weer zaterdag zijn? Wij gaan de Coast Walk doen. Hm. En Stien uit Brakel stuurt, wij hopen zaterdag op mooi weer voor het lentefeest van onze zoon Leon en dochter Marilou. Dus ja, heel veel mensen zijn met extra gespitste oren aan het luisteren, Frank, voor zaterdag.
2: Ja, en dan kan ik alleen maar goed nieuws melden, hè, want het blijft droog zaterdag. De zon zal van de partij zijn, af en toe wat stapelwolken, dat wel. En de temperaturen zijn ook goed, hè, dus of je nu gaat wandelen of een lentefeest hebt, dat ziet er allemaal prima uit, 20, 22 graden. Dus het ziet er goed uit voor zaterdag, ja.
0: Dat is fantastisch. Frank, dankjewel. Tot over een uur.
2: Ja, tot straks.
3: Ja, en op dit moment 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten extra. E313 tussen Mattenhoven en Wommelgem, een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, ook een kwartier extra. Richting Brussel gaat het traag op de enige 10. Tussen Zemst en Machelen, 10 minuten erbij tellen. En op de ring rond Gent richting Zelzate, ter hoogte van Gent-Zeehaven, moet je 10 minuten extra rekenen.
0: De teletijdmachine staat klaar.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Een hele goede morgen. Het is 7:34.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
3: Hoe gaat het vanochtend? Oei, ja, niet goed?
2: Goeie, maar was het ja, ik ga er niet aan ozel over doen. Zijn jullie ooit op de vingers getikt door jullie bazen?
3: Oeh.
0: Wow.
3: De vingers getikt door bazen?
0: Dat valt nee, denk ik.
2: Ja, want af en toe ik dus wel. Ik dus ja? Ik ben op mijn vingers getikt door de baas.
3: Maar we hebben toch niks gezegd?
0: Nee, we hebben niks.
2: Ja. we hebben niks op de vingers gehoord. Getikt omdat ik te veel risico's zou nemen met mijn teletijdmachine. Oh, ja. Dus ik kan niet anders. Ik ga je deze keer moeten vragen om deze kogelvrije vesten aan te doen.
3: Ja, oké. Okay. Nu ja. Kan het eigenlijk nog alle kanten uit. Ja.
2: Nee, maar het is serieus. Het is, alsjeblieft, het is serieus. Aandoen. Ja. Dank u.
3: Oké. Okay. Ja.
0: We hebben wel niet heel veel vertrouwen in, moet ik zeggen.
4: Het past wel.
2: Ja, we gaan naar een parade kijken in Hyde Park in Londen.
0: Maar waarom is dat nu eigenlijk nodig?
2: Ja, want dat wordt zo meteen duidelijk.
3: Maar wij zijn verzekerd voor een bureaujob, hè?
0: Ja, voilà.
3: Dus neem maar serieus.
2: Ja, maar gewoon even aandoen en ja, ik wil gewoon geen gedoe meer.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een wegwijzer. Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Q. Sounds better.
12: With you.
11: Maarten en Owen.

0: Milk Inc. in the building. Linda en Reggie vanaf 8 uur bij ons in de show met hun nieuwste single.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen, klaar om naar Londen te gaan?
3: Oh, yes, my dear, very lovely.
2: Oké, okay, yeah. Here we go.
3: Mind again.
2: Het is 15 mei 1800 en we zijn in Hyde Park in Londen. Hier is, zoals je kan zien, een militaire parade aan de gang. En ik heb VIP-tickets kunnen scoren.
0: Ja, maar ik merk het, want zitten wij nu niet... Is dat nu niet de koning voor ons? En de koningin?
2: Klopt, dat is King George III en zijn vrouw Queen Charlotte.
3: Maar wacht, is dat dan die van Bridgerton? Want ze lijkt er niet echt op, hè?
2: Nee, ze lijkt er niet echt op.
0: Oh! Enfin!
2: Ja, je dacht toch niet dat ik jullie die kogelvrije vesten voor de jol heb laten aantrekken?
0: Ja, maar ja, allee Jens. Oh. Zo even op voorhand dat zeggen, zo een kleine heads-up.
3: Ja.
0: Misschien wel...
3: Jij wist wat er ging komen.
2: Ja, ja. Nu, op zich goed nieuws, de kogel die bedoeld was voor de koning is afgeweken en heeft enkel een officier verwond.
0: Ja, maar, ja.
2: Maar die mens heeft een goede hospitalisatie, dus die gaat er doorkomen.
3: Maar King George, maar die blijft daar nu zo koeltjes onder.
2: Ja, die mens is moeilijk van zijn stuk te brengen. Wat een beetje bizar is, want in de gigantische mensenmassa slagen zijn soldaten er niet in om de schutter te vinden. Dus diegene die de moordpoging deed, is nog op vrije voet.
0: Zeg maar, die koning en koningin die blijven gewoon zitten. Hè? Ja. Die normaal moeten, allee, in onze tijd zouden daar toch bodyguards op springen, zouden die afgevoerd worden. Die zitten daar
3: toch schuilen tot de schutter gevonden.
2: Ah, ja, ja, dat zouden we denken, maar nee, ja, wel een tegendeel. Wacht, ik zal het jullie laten zien.
3: Amai, dat was een korte verplaatsing.
2: Ja, ja, we hebben een heel klein sprongetje in de tijd gemaakt. We zijn een paar uur later nog steeds in Londen, maar deze keer in het Koninklijk Theater. En King George en Charlotte zijn net onder luid applaus in een koninklijke loge gaan zitten. En net wanneer het stuk gaat beginnen, is er een man die vanop de eerste rij recht staat, een pistool tevoorschijn toort en voor de tweede keer die dag op de koning schiet.
0: Wat? Kunnen ze dat nu niet checken aan een inkom?
2: De kogel komt slechts een paar centimeter van de koning terecht en slaapt in op de pluche zetel achter hem. De keet staat onmiddellijk in rep en roer.
0: Ja, die madame hier naast mij is flauwgevallen, denk ik.
2: Ja, de man die het schot loste, dat is James Hetfield. Een ex-soldaat die door de verwondingen aan zijn hoofd krankzinnig is geworden. Zoals ze dat in deze tijd noemen.
3: Wacht, James Hetfield. Waarom ken ik die naam?
0: Ah ja. Master. Master.
2: Exact. De zanger van Metallica, die heet ook James Hetfield.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, ja, ja.
3: Luistert geen naar Metallica, maar?
0: Nee, luistert jij naar Metallica?
3: Nee, ooit eens horen waaien, denk ik. Ja. Ja?
2: Baby's, kunnen jullie even focussen?
3: Ah, sorry.
2: Want James Hetfield, de schutter, wordt overmeesterd door leden van het orkest, wordt geboeid en weggevoerd. En niet veel later laat koning George het stuk toch beginnen.
3: Maar dat is toch echt hoe Engels kunnen zijn? Dat is toch het perfecte voorbeeld van keep calm and carry on. Echt zo gewoon, ja? Hoort, niks ja. Gebeurt.
2: Exact, ja? Dat is het precies. Allee, kom, we zijn terug.
0: Maar dat zou toch vandaag niet meer kunnen? Dat je gewoon zo bijna neergeschoten wordt en dan gezellig naar theater gaat en dan zonder het publiek de security checken gewoon opnieuw je blootstelt.
2: Nee, totaal niet. Nu zijn er oneindig veel protocollen.
0: Ah, ja.
2: Zijn er dingen die automatisch in werking treden. Maar toen was het echt nog ja, de wil van de koning. Dat is de wil van de koning.
3: Ja.
2: En niemand kan dat overrulen. Dus als die beslist van nee, we gaan door met de parade. Als hij beslist van we gaan door met een stuk. So be it.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, wij gaan door met de show.
2: Voilà.
3: Is beslist. Tot de volgende.
2: Tot de volgende. Ach.

0: Cameron Whitcomb. Ik vind het zo goed. Kingdom of Fear. Het is 7 uur 47.
1: Maarten en Dorothee.
0: Jesse Donker zit elke donderdag bij ons in de show. Mocht je het vandaag of een andere keer net gemist hebben, je kan alle reizen met de teletijdmachine ook gewoon herbeluisteren. Dat kan gewoon in je favoriete podcast-app.
2: Morgen dan stomen wij onze drie kandidaten en ja, onszelf ook wel een beetje klaar voor de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Morgenavond dus bij VTM. Onze stoel is klaar, wij gaan naast Koen Wouters zitten. In het rijtje van de coaches dus. En heel tof, Joren Linssen die staat daarom met jou op morgenochtend hier bij Q. En je kan bij hem nog tickets scoren voor die eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Dus dan kan je eigenlijk samen met ons vanop de eerste rij genieten van al dat talent.
0: En onze hulpcoach Willem is er natuurlijk ook bij. Je hoort hem ook elke maandag bij ons in de ochtendshow. Die gaat dan aan de slag met een opdracht die random uit onze muziekbingo-molen rolt.
2: Ja, de opdracht voor komende maandag is er toch weer niet naast. Dus Willem heeft versterking geregeld.
3: Hey guys, Willem hier. Vorige week kreeg ik van de muziekbingo de opdracht om Man I Need van Olivia Dean in een salsa jasje te steken. Ik dacht natuurlijk direct aan één iemand, namelijk Zita.
4: Hallo. We hebben er echt iets superleuk van gemaakt en ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Dus ik zou zeggen, tot maandag.
3: Tot maandag.
4: Doei.
0: Ja, komende maandag rond deze tijd dus Willem.

0: Max en ook Annie Grammer, The Thing I Love. Goedemorgen.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
2: Jouw kans om een live concert van Berre mee te maken in de Q-luchtballon.
0: En Milk Inc in de show.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Reggie en Linda. Jullie gingen al zeker een nieuwe single meebrengen. Hebben jullie ook jullie goed humeur?
4: Altijd.
0: Oké.
4: In de ochtend.
0: Nee, maar dat is belangrijk.
4: Ja, wel moe.
2: Ja? Ja. Reggie, jij ook goed humeur bij?
3: Ik ben al, ja, ik zat te springen van vreugde en blijdschap. Maar eens.
2: Is dat lichte ironie?
3: Maar wel blij, ik ben heel blij dat ik hier mag zijn.
4: Ja, dat vind ik ook
2: wel. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik kan ook s'avonds een single releasen. Hè, maar ja, dus, het is toch zo ver van de pers.
0: Voilà.
2: Ja, voilà. Ja.
0: Wat voor ons na al die hits niet meer spannend is, is het vragen of het nog spannend is, de nieuwe
4: dat is
0: hit.
4: Waar.
3: Ja, het is heel spannend nog.
0: Ja, toch?
4: Het is leuk.
3: Ja. Ja.
4: Ja. Spannend.
3: Maar het is wel minder stress dan de vorige. Want de vorige was dan de grote comeback na 100 jaar.
0: Ja, ja, ja.
3: Dit is wel dit is makkelijk in de zin van...
4: Is
3: ja,
4: leuk.
3: De druk is van de ketel.
2: Het steekt niet meer zo nauw.
3: We hebben het gemaakt. Nee, toch niet.
2: Nee. Maar mogen we de titel al weten?
4: Ja. Zeg jij het maar.
3: Nee, zeg jij het maar. Dat klinkt...
4: Medicine.
0: Yay.
2: Medicine.
4: Yes.
2: Oké, okay, top.
0: De nieuwe van Milk Inc, Medicine dus, die hoor je zo meteen. Voor het eerst op de radio, tot aan het nieuws van 8 nu nog, wat je nodig hebt om deze donderdagochtend te overleven. Espresso.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: 8 uur, goedemorgen. Delphine heeft het nieuws.
5: Goedemorgen. AI-apps mogen geen valse naaktbeelden meer maken. Het gaat om zogenaamde nudified tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder toestemming van die persoon. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. En Europarlementslid Asita Kanko werkte daaraan mee.
6: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijke misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
5: Het gaat om apps zoals Grok. Het verbod gaat in vanaf december. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens zijn nu elektrische auto's. Het aandeel elektrische bedrijfswagens is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd. En dat is geen verrassing, zegt HR-bedrijf Partena.
7: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens aftrekken als kost.
5: Artsen die in Frankrijk niet meer mogen werken, kunnen in ons land gewoon aan de slag gaan. De Tijd heeft dat onderzocht. Het vond hier verschillende dokters die veroordeeld zijn in Frankrijk voor zelfs seksuele agressie of onopzettelijke doodslag. Ons land was nogthans gewaarschuwd door de Franse Orde van Geneesheren. De overheid hier start daarom nu een onderzoek. Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor het Hantavirus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek zijn geworden. Al 3 mensen op die cruise zijn ook overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Er zijn ook 2 mensen aan boord uit ons land. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. En PSG speelt de finale van de Champions League voetbal tegen Arsenal. PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen het Bayern München van trainer Vincent Kompany, maar het had de heenmatch gewonnen met 5-4. Een terechte finalist, volgens analisten Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best.
9: Ik denk dat PSG een hele complete wedstrijd heeft gespeeld. En ze konden het eigenlijk sneller ook afmaken. Hè. Een fantastisch team en verdienen dan de finale. Ja.
5: Die finale is op 30 mei. De dag start op veel plaatsen zonnig. Later vandaag meer wolken en ook kans op buien. Wel 16 graden. En morgen en de komende dagen wat droger en ook een paar graden warmer.
10: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Langs de file staat richting Gent op de E17. Tussen Lokeren en Gentbrugge is een ongeval gebeurd. Daar moet je een half uur extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten extra. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 23 minuten extra. En richting Brussel op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe een kwartier extra.
11: Music. Maarten en Dorothee.
4: Reddeke Ted, we starten de dag met Sheeran Ed. En met Reggie en Linda. Veel kindjes hier. Heftig.

0: Ed Sheeran in de ochtend. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 7 mei.
0: Lil Kink is hier, Reggie en Linda. Jullie nieuwste muziek staat klaar. Maar laten we eerst even kijken naar wat er leeft in de wereld.
2: Ja, het zevende jaar in het ASO dat focust op wiskunde en wetenschappen wordt steeds populairder. Bijzondere wetenschappelijke vorming. Die richting is dan bedoeld om leerlingen klaar te stomen voor zware studies zoals bijvoorbeeld geneeskunde of burgerlijk ingenieur om eventueel wat dingen in te halen die ze de voorbije 6 jaar niet gezien hebben. Oh. Maar tegelijkertijd verliezen de zevende jaren in het technisch en beroepsonderwijs dan wel ook leerlingen. Dat weet ik niet. Wat hebben jullie eigenlijk in het middelbaar gedaan?
3: Letterlijk dat. 6 jaar wiskunde natuurwetenschappen. Dat was mijn richting.
2: Ja. Ah ja, oké. Okay.
4: Ik zat het in het TSO, toegepaste beeldende kunst.
2: Oh, een beeldende kunst? Wat deed je dan zo allemaal?
4: Tekenen. Gewoon creatief bezig zijn.
0: En hangt dat nu nog bij jou in de living, de kunstwerken van Linda met
4: Ik heb er wel heel veel bij gehouden, ja. Alles van mijn... ik heb mijn tekengerief nog, ik heb alles.
2: Oh, my.
4: Ja, ja.
0: Zou zo eens een tentoonstelling moeten doen, hè?
5: Jawel.
4: Ja, maar ja, dat waren wel schattige schilderijtjes.
2: Maar je hebt Latijn gedaan, hè? Of niet? Ja, hè?
0: Tot het vierde. Cogito ergo sum, hè.
4: Amai.
5: Mama, daar is Bart de Wever junior.
0: Nee. Steeds vaker hebben ook brandweermannen en politieagenten een flexijob, wat ervoor zorgt dat de planning soms krapper wordt. Want ja, als ze dan voor een evenement of zo extra volk nodig hebben, ja, al die flikken zijn dan bijklussen, dus dan gaat dat ook natuurlijk.
2: Maar Maarten, als het wordt toegestaan dat je een flexijob hebt en je plant iets in, en dan vraagt iemand zich, die vrije zaterdag zouden wij je toch nog willen inplannen. Ja, ik snap wel dat dat een beetje... Ja, het is toegelaten om het te doen, dus dan doe je het, hè.
0: Jullie hebben vermoedelijk geen flexijob.
5: Nee.
0: Zou je het leuk vinden om zoiets iets te doen, zoiets iets helemaal anders?
2: Ja, wat dan?
3: Een flexijob sommelier in mijn geval.
0: Ah, wel ja.
2: Oh.
4: Bij mij met paarden werken, op een range of zo.
0: Ja. Zou je kunnen doen, hè?
4: Ja, maar ik heb daarna, Leo, heb ik wel zo'n reis gemaakt. Alleen 2 weken op een range gezeten. Fantastisch, dat was mijn mooiste reis ever.
0: En ook gewerkt, hoor?
4: Nee, dan niet, maar je kon wel kiezen. Het was zo wel rust.
0: Dus je hebt gekozen?
4: Ja, nee, ik had toen wel de rust nodig.
0: Natuurlijk,
4: maar nadien dacht ik van, ik wil ook wel eens meemaken. Zo, met de koeikjes.
0: Ik denk dat heel vredig is, inderdaad. Zo, jij alleen met een paard, zo die verzorgen.
4: En die natuur, die is fantastisch daar.
0: Ja. Oké. Inspirerend.
2: Van dat cruiseschip met het virus aan boord is gisteravond de eerste van 2 evacuatievluchten geland op Schiphol. Tweede vliegtuig mocht dan onder andere niet landen in Marokko om bij te tanken. Dus dat werd dan nog omgeleid naar Gran Canaria. Maar aan boord dus van beide vluchten besmette passagiers. En dat cruiseschip zelf komt dan zaterdag aan op Tenerife. Oh. En daar zullen dan de overige passagiers nog eens 2 dagen aan boord moeten blijven. Oei. Ik vind dat zo moeilijk om mij dat voor te stellen. Hoe je dat zelf zou vinden. Ga je dan ook los de paniek bijvoorbeeld in? Of wentel je je, als je niet ziek bent bedoel ik, hè, je dan eerder in van, het is nu zo. Dus,
5: Het is al zo eigen cruiseschip. Ik vind dat echt... ik vind dat echt als een drijvend filiaal van de hel gewoon. Dat heb je al eens gedaan. Dat is gewoon zo... Dat is het 2-sterren Del Sol hotel met een al die
4: knieën. Maar dat is toch niet waar?
5: Waar je niet af kunt.
4: Dat is niet waar, 2 sterren. Allee, ik bedoel,
5: ik heb het al allemaal gedaan. En gelukkig was voorop te treden, dus ik hield er nog iets aan over. Maar je krijgt me er met geen slag op stoot ooit weg op een cruiseschip. Dat is, en zie, nu met dat virus, gaat er maar af, hè.
2: Ja,
5: have it but for, hè.
4: Allee,
5: sorry, mensen die houden van cruisen, alle respect, maar ik vind het verschrikkelijk.
2: Dat is duidelijk.
5: En ook s'morgens, je kunt die niet wegsteken. Nee. Er zit iedereen s'morgens.
2: Dat is waar.
5: En s'middags kun je niet wegsteken. En s'avonds
4: dat is de bedoeling, denk ik dan, hè.
0: Laten we overgaan naar het nieuws van de dag, de opvolger van deze. En het tweede nieuw nummer van Lil Kink, Medicine. Ja, muziek zelf is voor veel mensen dus een medicijn. En voor jullie dus blijkbaar ook dan, hè?
4: Ja, dat is ons leven. Dat is onze passie en dat is, ons geluk.
0: En zetten jullie dan nog andere muziek op als je echt een medicijn nodig hebt? Of wat zou je dan kiezen?
4: Ik hou van de 80's. Ik hou van 80's, 90's, maar 80's vooral. Dat is echt mijn... Oh, daar kan ik zo van in weg met mijn gedachten.
0: En wat is dan de nummer 1 artiest?
4: Dat is niet moeilijk, hè? Michael Jackson?
2: Oh, maar ja. En Reggie, wat is jouw zo go-to medicijnmuziek?
3: Alles van de Rat Pack eigenlijk. Dean Martens, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra. Zo, dat. Swing.
2: Oh, ja.
3: Swing. Dat is mijn... En vooral ook muziek voor onszelf. Het medicijn, als we op het podium staan, dat is echt wel de helpt wel. Wij doen de mensen hun zorgen vergeten. Ja. En wij zijn zelf dan ook even onze asfalt shit hebben. Zijn mezelf kwijt.
4: Ja, wij hebben de dankbaarste job, hè. Wij maken mensen gelukkig.
2: Maar heeft dan ook de titel Medicine en de hit ook daar iets mee te maken?
3: 100%.
2: Oké. Hoe lang is er gewerkt aan het nummer? Hoe is het tot stand gekomen?
4: Heel snel. Ja. Wij hadden een aantal... het was de bedoeling om met verschillende mensen samen te werken en verschillende schrijfsessies in te plannen. En hij had iemand voorgesteld, Vince Freeman, uit zijn netwerk.
2: Ja.
4: En ik dacht, ik had geen verwachting, kende de mens ook niet. Dus ik dacht, we gaan zien hoe dat werkt.
2: Het zal weer wat zijn. Wil je, hè? Dat was wat je dacht.
4: Nee, niet per se, want hij had heel veel positieve... hij was vol lof over die mens. Dus ik had zoiets van, leuk, ik kijk er wel naar uit. Ja, dat was echt een match. Okay, dus we hebben op super. 2 dagen 2 nummers geschreven. Dus leuk.
3: Ja, en als je ziet Unstoppable, dat was zo'n olifantendracht van 2 jaar. En dit was dan 2 dagen, dus het contrast kon niet groter zijn. Ja,
2: maar is het dan ook opnieuw een typische Milk Inc. plaat? Of dachten jullie, nu gaan we eens iets helemaal anders doen?
4: We hebben gewoon ons gevoel gevolgd en wat dat wij leuk vinden gewoon. Ja, of dat dan nu typisch iets is van Milk of iets helemaal anders. Het moet gewoon goed voelen.
3: Ja, maar de boodschap moest kloppen. Het klopt weer met Linda.
4: Ja, natuurlijk
3: zo.
4: Wel.
3: Linda schrijft dus nu altijd mee. En dus die boodschap klopt 100%. Muziek is mijn medicijn, klopt weer en zo.
4: Ik vond dat wel een goede opvolger voor Na Unstoppable. Omdat dat was zo over het heden, over het verleden, over de toekomst. Over dat wij blijven doorgaan, over dat wij muziek blijven maken. En muziek is voor ons, dat is even belangrijk. Dat is wie wij zijn. Dat is de voeding voor onze ziel. En wij willen dat ook geven aan de mensen als die naar onze shows komen. En voilà.
0: Alright.
4: Ja.
0: Wie gaat er op play duwen?
3: Linda deze keer, want vorige keer heb ik geduwd. Dus nu
0: kom maar.
2: Het is met een beurtrol. Ja, je mag naar Maarten gaan,
3: Spannend.
0: Oké. Ja, welke kop wil je? Deze mag je. Als je hierop duwt, dan zijn we vertrokken.
3: Oké.

0: Shocking en Madison. Wauw. Ja. Lindsay Goris uit Oud-Turnhout zegt, miljard, wat een binnenkomer, mag direct naar nummer 1 in de Q-top 40. Ja, ze zijn fan.
1: Ja, het is, ik was met Linda ook naar de berichtjes aan het kijken. Het is amper bij te houden eigenlijk. Al tijdens het nummer na minuut 1 was het aan binnenstromen. Danny uit Sint-Truiden laat ook weten. Ik begrijp dat ze snel goed voelde voor hen, dit nummer, want het is gewoon weer heel goed gemaakt. En Filip uit Nijden laat ook weten, my god, die twee kunnen geen slechte muziek maken.
2: Oh, my
3: zeg. Dank u. Merci iedereen die een berichtje gestuurd heeft, al zo vroeg.
2: Zo fijn. Echt heel fijn.
0: En wat zei je nu over die synthesizers?
3: Ja, die orgel die daarin zit, dat is Liedklank. Ik zocht die al heel mijn leven. Dat is de Liedklank ook van Felix, Don't You Want Me en Valerie Lacay.
0: Deze?
3: Ja, die subiet komt. Ja.
0: Verder, ja, sorry.
3: Dat, hè. Ik ga komen, hè.
0: Deze. Ja.
3: Dus dat is die. En Leila Kay is ook die. En ik heb het nooit gevonden vroeger. Ik wist niet welke synthesizer dat in zat. Ja. En uiteindelijk heb ik hem gevonden. Voilà. Dus dank u daarvoor.
0: Hoe zoek je dat dan?
3: Ja, door allemaal soundbanks. Op een gegeven moment was er een of andere vintage key soundbank zat die in. Hey, al jong. Dan moet je al zo oud voor geworden zijn. 26 jaar te laat.
1: Maar ja, gelukkig komt ook alles terug. Hè. En is die sound ook gewoon nog altijd en opnieuw in.
3: Dat was de gok.
1: Dat was nog niet te laat.
0: Zeg, terwijl jullie hier blijven plakken, mogen wij zeker dit niet vergeten.
4: De Q-luchtballon.
0: Hebben jullie al eens in een luchtballon gezeten, Reggie?
3: Dat is hetzelfde gevoel dat ik heb als bij Cruise. Maar Linda wel, denk ik. Nee.
2: Maar hebben wij dat ooit eens
3: gedaan? We hebben dat ooit samen gedaan. Hiep, hoi hoor, wat leuk.
2: De luchtballon hing wel vast mijn koorts. Ja. Dus ik weet wel dat niet...
0: Ja, ik hoor het. We moeten niet bij jullie zijn om luisteraars warm te maken voor onze Q-luchtballon. Dus,
2: nee.
3: Het is wel beter als een cruiseschip.
0: Oké. Ja. Bij deze de promo. Beter dan een cruiseschip. Volgende keer gaat onze luchtballon voor de eerste keer de lucht in. Wat zeg ik volgende week? Met een concert van Berre in de lucht. Laat iets weten in de Q.
1: Ja, allee. Dus
0: kom maar.
1: Misschien moet je... Ja. Mocht er iemand zijn die nog mee wil na deze promo, dan mag je het eventueel laten weten.
0: Eventueel.
1: Ja.
4: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Lift

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerinas al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op

0: prachtig. Eenstemmig. Bestel en Pompeii. Goedemorgen.
1: Het Q Liftoff Concert. In de Q Luchtballon.
2: Als alles goed gaat, dan vliegt onze Q Luchtballon over exact één week voor de eerste keer uit met een live concert van Berre in de lucht. En jij kan daarbij zijn.
0: Ja, het is eigenlijk simpel. Herken welke hit gezongen wordt op de muziek van 99 Luftballons. Gisteren was het deze. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the task. There was a time I lost. Dat is wel heel speciaal, ja.

0: dass Milk Inc. Nena was.
1: Da haben wir Deutsch gesprochen.
0: Ja, also. Fan van deze versie, Michael uit Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maarten, Dorothee, Reggie en Linda.
3: Jo.
4: Goedemorgen.
0: Ja, je zegt dus goedemorgen, dus bij deze niet per se fan.
4: Nee, toch liever het origineel van Walk on Water, inderdaad. Michael, waarom wil je graag mee met onze luchtballon?
2: Ik heb eigenlijk een heel raar verhaal. Ik heb een paar jaar geleden epilepsieaanvallen gehad. Ja. En waardoor ik eigenlijk hoogtevrees heb leren kennen. En ik heb gemerkt, ja, elke keer als ik stilte ervaar, dat ik precies de hoogtevrees vergeet. En ik denk dat dit misschien wel een leuke setting is, ondanks eigenlijk het leuke concept van Berre, dat ik erbij krijg, dat het misschien wel iets is dat ik heel graag zou willen doen.
4: Ik snap wel het idee, maar Berre gaat niet stil zijn. En in de luchtballon is het ook om de 5 minuten wel zo...
2: Ja, maar dus, dat kan je kwaad. Dat mag hem gerust doen. Dat mag hij gerust doen.
4: Spannend moment dan voor jou te worden. Natuurlijk, we hebben nog een vraag voor jou. Hè. Je hoort dus de tekst van een Q-hit op de melodie van 99 Luftballons. En wij zoeken de titel van de hit waarvan jij de lyrics hoort. Dat is duidelijk, hè?
0: Oké,
2: perfect.
0: Oké, concentreer je.

0: Micha, wat denk je?
1: Somebody I used to know.
0: Ja, we rekenen het goed. Somebody that I used to know. Ja, ja, absoluut. Van Gauthier natuurlijk. Hè. Jij mag dus mee met de Q-luchtballon volgende week. Je mag zelfs iemand meenemen. En ook vanavond bij Vincent Live maak je kans op een plekje. Wat brengt je dag nog?
1: Richting het sollicitatiegesprek vandaag.
0: Oké. Oké, dan wensen we jou heel veel succes.
2: Ja, ga je de job hebben, denk je?
1: Ja, dankjewel. Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Dus we gaan gewoon proberen het beste ervan maken. Mijn dag kan sowieso al niet stuk.
2: Aww.
0: Dat is mooi. Michael, fijne ochtend nog, hè.
1: Ja, voor jullie ook hoor. Dankjewel.
0: Bye bye. Tot aan het nieuws uit Frankrijk, Offenbach.

0: Een beetje bizar. Delphine veroordeelde dokters in het buitenland kunnen hier wel werken.
1: Ja, onderzoek van De Tijd heeft verschillende dokters ontmaskerd die in Frankrijk door hun verleden geen dokter meer mogen zijn. Een huisarts bijvoorbeeld die een patiënt heeft betast. Een cardioloog die veroordeeld is voor seksuele agressie. Maar die mensen konden bij ons in een ziekenhuis wel gewoon aan de slag gaan. Dat lukte bijvoorbeeld omdat ze solliciteren vlak voordat ze als dokter geschrapt werden in Frankrijk of omdat er bijvoorbeeld nog een proces in beroep liep tijdens hun sollicitatie. Ons land start nu een onderzoek, want mogelijk zijn er nog meer gevallen.
0: Dus toch extra voorzichtig zijn als je dokter hebt met een Frans accent?
1: Nu bijvoorbeeld, ja. Het kan ook uit andere landen natuurlijk.
2: Zo die sensatie en zo. Mensen nog gerust maken.
0: Dat was een hele slechte mop. Nee. Maar goed, dat is het onderzoek.
1: Ja. Iets anders. De richting bijzondere wetenschappelijke vorming in het middelbaar, die wordt al maar populairder. Dit jaar volgen zo'n 270 jongeren die. Dat is eigenlijk een soort zevende jaar in het ASO met veel wetenschappen en wiskunde. En studenten die het volgen zijn vooral studenten die op 18 jaar beseffen dat ze niet de juiste achtergrond hebben voor wat ze willen gaan studeren aan een unief of een hogeschool. Bijvoorbeeld iemand die economie moderne talen heeft gestudeerd, maar kinesietherapie of tandgeneeskunde wil gaan studeren.
0: Amai, wat respect als je dan nog die switch maakt, man. Ja, je bent nog jong natuurlijk. Frank Dubocage, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Frank, het weer. Wat mogen wij verwachten vandaag?
3: Ja, meestal grijs weer. Hè. Dus heel plaatselijk kan de zon zich wel even laten zien. En het is ook niet helemaal droog. Links of rechts toch nog een spetje regen kan vallen. En dat is wel in de voormiddag, dus in de namiddag pas tegen de avond. Dan gaat dat allemaal wat meer verbrokkelen. Dan krijgen we iets meer zon. Temperaturen zitten toch al redelijk goed. 15 tot 17 graden.
0: Ik vind het ook mooi dat Reggie meteen naar achter kijkt om alles te verifiëren.
4: Leugens!
3: Leugens, ja. Dat is... Ik heb gelukkig een satellietbeeld. Dus ik zie dat het in veel voordeel dat het bewolkt is. Dat het bewolkt is in veel voordeel. Dus geen zever.
0: Nee. Maar goed, namiddag dus, ja.
3: Ja, morgen dus 18, 19 graden. Dus iets zachter. We gaan zonnig starten in de loop van de dag. Wat stapelwolken. Blijft wel zo goed als droog in het weekend. Ja, dat gaat zacht verlopen. 21, 22 graden zijn de maxima. Zaterdag houden we het zelfs droog met een mix van zon en stapelwolken. Zondag is het tot een middag nog droog. En dan zien we toch dat er buien vanaf Frankrijk stilaan naar het noorden trekken. Dus dan wordt het allemaal wisselvalliger. Maar enfin, ik denk grote delen van Vlaanderen dat pas tegen de avond is. Dus zondag zal ook nog wel best meevallen.
0: Oké, top. Dankjewel, Frank. Tot morgen.
3: Yep, salut.
5: Op dit moment 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Ook 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. 20 minuten extra. En richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Een kwartier extra rekenen.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Dorothee's Doordenker.
5: Wie luistert, hoort soms meer dan hij wil.

0: bij ons in de show, Reggie en Linda van Lil Kink hebben net hun nieuwe nummer gelost. Medicine. Ja, jullie zijn eigenlijk een soort van dokterstherapeuten als artiesten.
1: Dat is ook zo.
0: Met muziek helpen jullie mensen hun zorgen vergeten. Welke reactie van een fan is jullie zo ooit echt bijgebleven?
1: Ja, echt letterlijk, ja. We hebben dikwijls gekregen na ons Sportpaleisshow dat we dus berichtjes krijgen van mensen die iets aan de hand gehad hebben of aan de hand hebben of ziektes of wat, die dan wel tijdens die 2,5 uur even hun miserie hebben kunnen vergeten. En even totaal niks anders denken. Dat is echt, en dat doet mij altijd heel veel plezier, want dat is ook letterlijk waarom ik het ook graag doe.
0: Ja.
1: Dat is ook zo, want ik vind dat is ook de bedoeling van onze shows. Van, hey, denk eens even aan iets anders en laat u gaan. En
0: wees in het moment.
1: Voilà.
2: Ja. Valerie uit Heuveland die stuurt, eeuwige fan van Milk Inc. Ik zie jullie in oktober in de AFAS-dome. Ah. Ja, dan vieren jullie natuurlijk 30 jaar Milk Inc. Hoe lopen de voorbereidingen?
3: Daar zijn we nog mee bezig.
1: We hebben eigenlijk na dit, we zouden vandaag eens eigenlijk de playlist moeten zo wat meer. Ja. Allee, eigenlijk ik moet eigenlijk bij Linda onderhandelen welke nummers dat we gaan spelen.
3: Ja.
0: En is dat dan een Google Doc of hoe doen jullie dat?
1: Ja, dat begint het mee. Ja.
0: En dan met opmerkingen?
1: Zo, ja, met keuze, maar gewoon overleg.
3: Ja, overleg gewoon, hè. Ja.
0: Maar kom je daar niet snel
3: uit? Dat wel, Danny.
0: Nee, het is toch veel discussie.
3: Het ding is, we hebben heel veel nummers, maar het is ook moeilijk, want dat zijn ook heel oude nummers en we moeten die misschien in een nieuw jasje steken. Ja. We moeten er nog even over nadenken, hoe dat we dat gaan aanpakken.
0: Over al die nummers gesproken, wij willen graag iets testen. 30 jaar Milk Inc, al die hits.
2: Hoe goed kennen jullie eigenlijk jullie eigen muziek? Herkennen jullie al die hits als wij die laagje per laagje uitkleden en weer opbouwen?
3: Allee, ik ben benieuwd.
0: Of wordt het pure afgang? Live op Nationale Radio.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
3: Tegels.

0: Gaat Reggie op zoek naar een substitution voor Linda? Of gaat Linda op zoek naar een substitution voor Reggie? Net voor ze hun 30-jarig jubileum kunnen vieren in de Afasdom.
1: Oei, oei. Een hit, mag ik dat zeggen, is een soort van lasagne.
2: Ja.
1: Elk laagje zorgt mee voor de lasagne, voor de hit.
2: Ja, en te veel laagjes en is niet te verteren.
0: Ja, dat is waar.
1: Mooi.
0: Less is more.
1: Wat als wij die laagjes allemaal uit elkaar halen, herken je dan de lasagne, de hit nog? Meer zelfs. Kan Milk Inc. zelf nog volgen? Kennen ze al hun hits nog na 30 jaar? Maarten, jij zit klaar met je laptop.
0: Ja, ja, dat zijn natuurlijk van die momenten op de radio dat alles mis kan lopen.
1: Ja, ik weet zelf nu ook niet
0: als
1: wat
0: ik klaar zit met mijn laptop.
1: Nee. Behalve dat er lasagne gemaakt zal worden.
0: Ja. Laten we beginnen met het allereerste liedje van Milk Inc. We beginnen met enkel...
1: Wacht, maar is het het allereerste liedje van
0: Milk Inc.? Nee, mijn lijst. Mijn lijst.
1: Ah ja.
0: Ja. We beginnen met enkel de drums.
2: Dat is Blackout, nee?
1: Dat was ik ook aan het denken. Ik hoorde al de wow, wow erop.
0: Oh, waarschijnlijk. Jullie zijn echt heel goed, ja.
3: Echt?
1: Amai.
2: Ja, ja, ja. Anders zal ik even niet meer meedoen.
0: Nee, maar dat is wel zot, want ja, enkel de drums en jij had hem al. Oké, dit is de tweede.
1: Oh, ik weet dat... Dat zit dan in mijn kop.
2: Oeh, dat klinkt zo.
1: Go to hell?
0: Ja. Ja, dat is het. Go to hell!
1: It's too late to cry. Amai, dat vind ik wel
2: straf.
1: Dat is echt moeilijk.
0: Ja, ja, straf. Oké. Nummer drie.
1: Dat is een oude.
2: In my eyes.
1: Ja.
0: Indrukwekkend. Ja, jij hebt het zelf gemaakt natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, wacht, dat kan wel veel zijn. Niet?
0: Kunnen we wat bas bijgeven of nog niet?
1: Maar wacht.
0: droge kick.
1: Ja. Ja, maar het zou wel cool zijn als hij het op basis hiervan kan raden, of Linda. Maar het is moeilijk wel.
0: Beetje bas erbij?
2: Ja, doe maar iets. Geef maar iets.
1: Wacht, hè. Run?
2: Ja, run. Dat is wat.
1: Dat is zot, hè. Dat is zo.
2: Ja, cool. It's just so far away. Dat was een... I'm gonna run,
0: run fast as I can. Mai. Oké. Ik heb er nog een paar.
1: Dat is terug hetzelfde.
2: Wacht.
1: Je zou het komen bij Reggie, ik zie het. Ja. Ik voel het.
2: Ah, wacht.
1: Ja, het komt. Oh, wacht.
2: Tonight. Ja.
0: Dat was hem inderdaad.
1: Oh nee.
0: Tonight. Oké. Ik heb er nog drie, komt iets plezant.
1: Ja.
0: Ik heb er nog drie.
2: My fill info.
1: Ja, maar je hebt het al paar
0: keer. Dit is de basis van Milk Inc, hè?
2: Ja, ik heb die kick al heel dikwijls gebruikt, daarmee dat ik met
0: elke keer dezelfde.
1: Ja, maar je raadt het dan toch op basis daarvan al een paar keer. Ah, wacht.
2: Unstoppable aan de klep. Alleen op de klep.
0: Dat is wel straf. Ja, heel goed. Nog twee.
1: I'm lost. Ja, maar...
2: Echt wel weinig, hè?
0: Nog een beetje bijgeven?
2: Ja.
0: Een beetje bas bijgeven?
2: Ja, die gebruik ik ook altijd. Dus.
1: Maar wacht, misschien komt het.
0: Een gitaartje erbij of verklap ik het dan?
2: Ah, ik denk het Waka Watera.
1: Ja. Ah, stop, hè. Dat zit in uw kop en dan denkt je, maar wat is dit nu weer?
0: De laatste?
1: Oh. Ja, de laatste.
2: Even, ik moet iets meer info hebben. Hè?
0: Iets meer info? Oké, ik zal er een beetje bas bij geven.
1: Mm-hmm.
0: Wacht, hè.
2: Spanning en sensatie. Ah, dit is Madison.
1: Ja.
0: Dit was inderdaad een nieuwe single.
3: Yes.
0: Goed gedaan, wauw. Ik vond het toch wel een indrukwekkende prestatie eigenlijk.
3: Geen afgang, nee. Heel goed.
4: Dankjewel.
0: Geen afgang op Nationale Radio. Oef.
5: Dit is deze week.

0: je topschijf van Taylor Swift.
1: Maarten en Dorothee.
0: Over de legendarische Hollywood-actrice Elizabeth Taylor en de keerzijde van een leven in de schijnwerpers dat zij ervaarde en Taylor zelf dus ook natuurlijk. Zijn jullie fan?
2: Ik enorm. Als studiobeest, als ik ooit zou dromen van wie dat ik ooit als collaboration in de studio wil hebben, ja, Taylor is de beste, in mijn genre denk ik, songwriter dat er is, hè. En ja, op dat gebied ben ik echt fan van haar métier.
0: Maar hoe bereik je Taylor Swift?
2: Ja, niet.
0: De laatste Vlaming die erin geslaagd is, was Tom Dice.
3: Ah, echt?
2: Ah, serieus?
0: Die heeft ooit haar voorprogramma gedaan.
3: Ah, ja.
0: Toen ze nog echt niks voorstelde.
3: Ah, wel, ja, maar dus via Tom Dice dan, hè?
0: Ja.
3: Wel, ja.
2: Ik denk het makkelijkste is om een remix maken en zo opgemerkt worden. Hè.
3: Ja,
2: dat is wel een paar keer. Luxury heeft onlangs gedaan.
0: Ah, ja.
2: Dus het kan wel. Dus
0: ja.
2: Misschien moet ik TTS remixen.
0: Ah, ja, natuurlijk.
3: Ja,
0: ja, niet.
3: Ja, ja. Morgen dan zijn wij er een dagje niet, want wij stomen onze drie kandidaten en onszelf klaar voor de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Dat is dan morgenavond op VTM. Maar wel heel fijn. Joren Linssen staat hier met jou op. En je kan bij hem ook nog tickets winnen voor die eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Reggie, jij bent natuurlijk ook coach geweest bij The Voice. Heb je nog tips voor ons? Voor, voor onze talenten voor die eerste liveshow?
2: Nee, voor jullie veel. Het kruipt echt onder uw vel. Ik weet dat, toen ik daar zelf coach was, ik kreeg die voice niet uit mijn systeem. Ik leefde zo mee met die kandidaten. Nou, dus probeer het een beetje los te laten, want ik pakte dat echt mee naar huis. Ik heb ook dat jaar denk ik bijna niks voor mijn eigen singles uitgebracht of zo. Dus dat was echt, ik leefde een beetje te fel mee met die
3: maar
2: mensen.
3: Maar ik heb dat
2: dus
3: nu al. Dat ik, normaal ga ik slapen en dan doe ik mijn ogen dicht en ik ben vertrokken. En nu ben ik echt nog vaak aan het denken aan, ah ja, het is waar, we gaan morgen dat nog repeteren. En dan en is iedereen oké en lukt het allemaal. En dat, ja... Ik denk dat het al te laat is. Het zit al. Ja,
0: wij wisten al dat Milk Inc. unstoppable is. En dat maken ze nu extra hard waar. Want sinds vandaag dus een nieuwe hit. En in oktober vieren jullie 30 jaar Milk Inc. in de AFAS Dome. Hoe druk is de zomer?
4: Die is redelijk goed gevuld. Dus
2: wij
4: mogen niet klagen.
3: Hoeveel shows, zei je?
2: 20 Milk Inc. live shows.
3: Oh, ja. En is dat dan ook al een soort van voorsmaakje voor de AFAS Dome?
4: Ja, toch wel een kleintje.
3: Ja, of een test ook misschien. Daar kan je misschien dan dingen testen. Zo.
4: Ja.
3: Je zei daar net zo andere versies van dingen. Dat kan dan al getest worden eigenlijk.
2: Ja, exact. Ja. En dan moeten we dan nog eens maal twee doen en dan hebben we
4: hem. Ja, voilà. Ja.
3: Wat brengt jullie dag nog vandaag?
4: Wij moeten straks nog naar een andere...
0: Ja, promo. Single overal laten horen.
3: Maar ga je dan vanavond zo na zo'n dag... Is er dan zo even zo... Of even,
4: nee.
3: Ja. Nee?
4: Dat valt mee. Nee, ik vind dat nu niet... Heel zwaar. Het is, ja, dat vroeg opstaan, dat is best wel pittig. Maar dat is het dan. Okay. Allee, ik vind dit wel leuk.
0: Ja,
4: ik krijg er wel energie van.
0: Om het te laten horen natuurlijk aan iedereen.
4: Ja.
0: Ik snap het. Heel fijn dat jullie er waren.
4: Dankjewel dat wij mochten komen.
0: Verspreid de muziek.
2: Ja, het moet
0: iedereen. Zelfs degenen die dit niet gehoord hebben, dat zij het ook horen.
4: Ja.
0: Evelyn Vinje.

0: naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
1: Manu van Akker.
0: Ruud Beekmans.
2: En Maxime.
0: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
3: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten...
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
4: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
12: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
11: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
12: Waar zie je die giraf daar?
11: Of Zoo Plankendaal.
12: Oh, zo schattig.
11: Nu bij dag allemaal.
13: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
16: Goedemorgen. De EU verbiedt apps die valse naaktbeelden maken. Het gaat om die zogenaamde nudified tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder toestemming van die persoon. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend vroeg een akkoord over bereikt. En Europarlementslid Asita Kanko werkte daaraan mee.
17: Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
16: En dat vanaf december. Het aantal gedetineerden met een enkel band daalde vorig jaar met zo'n 20% voor het tweede jaar op rij. Dat schrijft het Belang van Limburg. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband, zegt het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
18: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
16: Dit jaar stijgt het aantal enkelbanden wel weer. En al 270 jongeren volgen dit jaar de richting bijzondere wetenschappelijke vorming in het middelbaar. Het is een 7e jaar in het ASO met veel wetenschappen en wiskunde, vooral voor studenten die beseffen dat ze niet de juiste achtergrond hebben voor wat ze willen worden. Zoals iemand die economie moderne talen deed, maar kinesietherapie wil studeren. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar er is ook kans op een bui. Het wordt 17 graden vandaag. Morgen droog met wat zon en 19 graden.
19: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra rekenen. Richting Gent E40 tussen Aalter en Drongen. 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen gaat het ook traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij tellen. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook een kwartier extra.
15: Goeie classic van Céline Dion om de dag te starten. Maar eerst... The Backstreet's back.
20: Everybody, goedemorgen.
21: Je

0: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
11: Oei oei oei.
12: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
13: Oh, Pascal, je bent een meld.
12: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
14: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
12: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
15: 1 over half 10, goedemorgen. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem moet je 20 minuten extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook een kwartier extra.
16: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
17: Meko uit Aalst, goedemorgen.
18: Hallo.
17: Nee, daar gaan we niks van kunnen doen met die lijn.
15: Oh, Meko, we zullen je even terugbellen. Even misschien met zijn gewone telefoon bellen. Meko, Meko. Hallo, test 1, 2. Meko.
18: Meko, Meko, Meko.
15: Ben je nu een liedje aan het maken met Meko zijn naam? Dus,
18: Nee, ja, onbewust. Ah, voilà. Komt in orde. Komt in orde, mannen. Hé, hey, het leven is al zo jachtig.
19: Hallo, met Meko.
15: Ah, dag Meko. Meko. Wij wilden zeker zijn van een goede verbinding en verstaanbaarheid dus, bij deze.
19: Oké.
15: Okay. Meko, wat doe je van werk?
19: Ik ben leraar, Engels-Nederlands.
18: Ja, wat is het leukste?
19: Engels, denk ik. Ja.
18: Waarom?
19: Ik weet niet, ik heb dat in het derde jaar, dan kan ik zo'n beetje meer met literatuur bezig zijn en zo.
18: Oh ja, ja, ja. En wat ook zo leuk is, dat is Oxford English, hè? Als ze dat bij ons geven, Engels, dat is niet Amerikaans, hè, of wel?
19: Dat kan beide, ja.
18: Ja, ja. Ik had zo'n leraar altijd die altijd very Oxford praten.
15: Ja, bij ons werd ook wel de nadruk gelegd op dan eerder hoe ze het ja, in de UK zeggen dan in Amerika, als er een verschil zou zijn. Maar dus, dat is misschien een beetje, ja...
18: We zijn al oud,
15: ja,
18: ook, hè?
15: Niet meer van deze tijd.
18: Nee, goed. Enfin, Meko. Hoeveel verdien je elke maand netto?
19: Ja. 3043,88.
18: Oké. Okay. Nee, maar dat is goed. Voor ons is dat goed, dat bedrag.
15: Ja, ik vind dat Meko ook een mooie radiostem heeft eigenlijk. En daardoor ook een mooie leerkrachtenstem. Heb je daar al vaker complimenten over gekregen?
19: Eén keer of zo.
15: Allee, voilà. Dan is dan de tweede keer.
18: Ja.
15: Meko, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord is het afgelopen. Wie gaat helpen? Okay. De leerlingen of...
19: Nee, ik zit nu thuis met mijn vriendin en een kameraad.
18: Oké. Okay. Dat is goed. Verenigde krachten. Wens jullie heel veel succes.
19: Dankjewel.
18: 3, 2, 1, go.
15: Wat is de voornaam van de dochter van comedian Jacques Vermeire?
19: Pas.
15: Uit welk land komt mousserende wijn die champagne genoemd mag worden?
19: Frankrijk.
15: In welk land ligt de stad Casablanca?
19: Marokko.
15: Wat is naast de korte kuur het tweede onderdeel van een individuele kunstschaatswedstrijd?
19: Pas.
15: Waarvoor staat de letter B in de afkorting van spoorwegmaatschappij NMBS?
19: Belgische.
15: Wat is de nationaliteit van de leden van de muziekgroep BTS?
19: Koreaans.
15: Specifiek? Ja, welk hemellichaam explodeert bij het fenomeen supernova?
19: Een ster.
15: Door welke internationale organisatie worden de blauwhelmen uitgestuurd?
19: Pas.
15: Welke kleur heeft de hoed van het fictieve beertje Paddington?
19: Rood.
15: In welke ziekenhuisserie speelde Patrick Dempsey de rol van Derek Shepherd?
19: Ik weet het niet.
15: Wat is de voornaam van de dochter van comedian Jacques Vermeijden?
18: Ah, het is voorbij.
19: Julie.
15: Ah, Julie is juist maar buiten de tijd.
19: Ah, oké.
15: Okay. Sorry. Nee, je moet geen sorry zeggen uiteraard. Maar ik vond dat je goed aan het spelen was. Want heb ik het goed aangevoeld dat je soms aan het twijfelen was, maar toch gokte om niet te passen?
19: Julie had ik direct moeten antwoorden. Maar Casablanca ook. Maar ça va. Ja, nee. Ik denk dat ik een beetje te veel tijd nodig had voor de dingen.
15: Ja, maar je had maar twee pasvragen meer te gaan. Dus ook niet te streng zijn voor jezelf natuurlijk. Want je hebt goed gespeeld. We zochten naast de korte kuur nog de vrije kuur en dan de blauwhelmen die door de VN worden uitgestuurd. Dus, goed gespeeld, 7 juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €70, verdient in een minuutje, toch ook niet slecht.
19: Ik ben er blij mee.
15: Ah, ja. Super.
18: Okay. Dank je nog een fijne ochtend van, dankjewel.
19: Dankjewel, jullie ook.

Oké, er is heel veel goede muziek gemaakt in de 90s, maar dit is toch stiekem de favoriet van heel veel mensen, hè. Too Unlimited in het foute uur. Jump for joy, jump for joy. Zet hem iets luider en vooral de bas.

0: hoek van het Foute Uur. Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Hulplijn Awel bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Ze voerde volgens haar jaarverslag zo'n 12.000 gesprekken, maar amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werden beantwoord.
7: Dat heeft ermee te maken dat Awel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luisterlijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden, zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
6: En dus zou de situatie moeten veranderen. Verbeteren. Het aantal gedetineerden met een enkel band daalde vorig jaar met zo'n 20% voor het tweede jaar op rij al, volgens het Belang van Limburg. Vorig jaar kregen zo'n 7500 gedetineerden een enkel band, zegt het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
8: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregelen om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren, alle gevangenisstraffen. Waardoor dat de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
6: Dit jaar stijgt het aantal enkelbanden wel weer. En er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op dat cruiseschip waar het hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Op veel plaatsen nog zonnig, maar er is ook kans op buien vandaag. Het wordt tot 17 graden. Morgen droog met wat zon ook en tot 19 graden.
5: Dat is beter de laatste. Ondertussen staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat in de richting van Antwerpen op de E313. En dat is een stevige. Tussen Massenhoven en Wommelgem moet je een uur bijrekenen. Ook op de E34 moet je uitkijken tussen Oelegem en Ranst. Daar is een ongeval gebeurd en reken er op 23 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Grimbergen doe je 13 minuten langer op dit moment. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: Music.
10: Matthias van den Bulke.
5: De beste Belg in de Q-top 40. Zometeen na een hit van Calvin Harris. Die is klaar voor Summer.

Hij is nog altijd de beste Belg in de Q-top 40. Maxim, hij staat op nummer 7. Ik moet toegeven, het is niet altijd evident elke dag moeten presenteren na zo'n icoon. En dan heb ik het niet over Maarten van Quali. Ook een icoon natuurlijk, de man. Maar ik heb het over het foute uur elke dag. Tussen 9 en 10. Het werd dit jaar terecht bekroond met een kastaar voor beste radioprogramma. Maar dus ja, ik voel elke dag wel een beetje pressure, hoor. Ja, dat is niet evident om te presenteren na het foute uur. Maar ik ben zelf ook grote fan. Dus af en toe stik ik er graag een foute classic tussen. Wat dacht je van Bon Jovi?

0: Ondertussen komt er een berichtje binnen van Robbie uit Wevelgem. Hij is erbij vanochtend.
1: Mama, die is gewoon een topper. Luister weer allemaal stiefheden nog hier. Ah. Ik hoop dat je dat vrij lang blijft.
0: Dat was West-Vlaams. Mocht je het niet begrepen hebben, hij hoopt dat ik nog lang ga blijven. Wel, het is zo, Robbie, ze zijn hier nog lang niet van mij vanaf.

0: Ik kijk hier al de hele week naar uit. Madonna heeft nieuwe muziek gemaakt, dat weet je waarschijnlijk al. Samen met Sabrina Carpenter. Twee generaties die samenkomen. Blenden ze of blenden ze niet? We gaan het zo meteen zien in Repeat of Niet.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken.
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België...

0: Op in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
7: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.
14: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphoto.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Q. Q Music.

0: Wat een man, wat een stem. Louis Capaldi en Someone You Loved. Het is tijd voor misschien wel de comeback van het jaar.
1: Repeat of niet?
0: Madonna, ze werkt aan een nieuw album. Dat komt er op 3 juli, Confessions 2. En nu heeft ze alvast een eerste single gelanceerd, op de wereld losgelaten. En het is een duet met Sabrina Carpenter, misschien wel de nieuwe Princess of Pop. De twee hebben elkaar duidelijk gevonden op Coachella. Daar hebben ze het al eens live gebracht. En sindsdien hebben ze elkaar precies niet meer losgelaten. Madonna is ondertussen 67, Sabrina Carpenter 26, waarop samenwerken staat blijkbaar geen leeftijd. Of het ook een succesvolle samenwerking wordt, dat ligt volledig in jouw handen, want jij mag het mee bepalen, deze Bring Your Love. Is het een repeat of toch een niet? Laat van je horen via de Q-app.
2: Madonna.
0: Komen ze.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter samen met Madonna.
2: Repeat of niet?
1: Shana laat van zich horen via de Q-app. We gaan eens luisteren wat Shana te zeggen heeft.
3: Amai, dit is echt niet goed.
1: Oei, oei.
3: Geen repeat, hè?
1: Ja, oké. Shana, ja, dat is goed. Je mag je mening uiteraard zeggen. We luisteren ook even naar Marco.
4: Een goedemorgen, Matthias. Met Marco uit Ninove. En wij geven een welverdiende repeat.
1: Zo precies als dat hij zo de punten voor het Eurovision gaat uitreiken. Een welverdiende repeat. Bedankt Marco en groetjes daar in Ninove. Ja, het zijn heel gemengde reacties, heb ik zo de indruk in repeat of niet. Cindy uit Westerlo zegt, en niet voor mij, ik word er niet echt vrolijk van. Tanja uit Aalter heeft ook een niet gestuurd, net zoals Luna. Het is echt niets voor haar. En dan zijn er ook heel veel fans uiteraard van Madonna. Peter uit Maasmechelen die zegt, ik vind het een goed nummer. Repeat, Bianca houdt ervan. Bianca uit Mechelen. Ook Lorenzo heeft een repeat gestuurd. Lorenzo uit Halle. En als ik alles samentel, dan is het een repeat. Maar het is met niet veel overschot. Dus ja, het gaat beter moeten bij Vincent Live. Of ze gaan genieten worden, denk ik. Maar dat is zorgen voor later vandaag. Sabrina en Madonna gaan dus wel door.

0: Anoushka uit Tine stuurt via de Q-app. Mag ik dan nu al een niet sturen voor bij Vincent Live straks? En ze heeft het over Madonna en over Sabrina Carpenter, moet zeggen. Allee. Anoushka, dat is hard. Maar ze is duidelijk geen fan. En ja, dat willen we uiteraard weten, hè. Repeat of niet. Of je fan bent van nieuwe muziek of niet. Ondertussen is het 11:30. En er zijn 3 files op onze snelwegen van langer dan 10 minuten. Richting Antwerpen is de file een beetje aan het afnemen. Maar ze is nog altijd stevig. Tussen Herentals West en Wommelgem moet je 36 minuten bijtellen. En ook op de E34 schuif je een kwartier aan tussen Zoersel en Ranst. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 20 minuten. Bijtellen. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten. Zo meteen vertel ik waarom Kamrad en heel wat andere Duitsers een kater hebben vandaag.
1: Matthias van den Bulke.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De Kik alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Hoogstraten aardbeien. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Misschien niet per se door te veel te zuipen gisteravond, maar zijn Bayern München is uitgeschakeld in de Champions League. Bayern van Vincent Kompany speelde 1-1 gelijk gisteravond tegen PSG. Maar de Fransen hadden de spectaculaire heenmatch al gewonnen. Dus ja, voilà, zij gaan door naar de finale van de Champions League. Ik ben ook een heel vurige sportfanaat, dus ik kan me voorstellen dat er nu heel veel fans in zak en as zitten. Deze mannen waarschijnlijk ook, want zij komen ook uit Duitsland, uit Pforzheim. De mannen van Fool's Garden. Dit is hun grootste hit, Lemon Tree.

zo religieus stuurt Bart daarnet A New Religion van Bibi Rexha en dan nu Hozier met Take Me to Church. Het is dat ik er eigenlijk niks mee wil zeggen hoor, nee, tegendeel. Karine Temse is vurige fan van PSG. Ze zegt via de Q-app Forza PSG. Nee, nee Karine, PSG, allez, allez. Ja, het zijn Fransen, hè? Geen Italianen. Ja, maar ja. Dit is dan weer een Amerikaan, Alessio.

Shaboozy en Miles Smith. En daarvoor hoorde je Alesso. Ik zei een Amerikaan, maar dat is volledig verkeerd. Alesso is uiteraard een Zweed, geen Amerikaan. Maar Alesso, in my defense, klinkt wel very American, vind ik. Richting het nieuws van 11. Voor feiten die wel gedubbelcheckt zijn door ons Delphine. Ik heb nog de Scissor Sisters.

0: Ik ben Leo, Vintro-bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
1: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
2: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Nu bij dag allemaal.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Diesel wordt morgen weer 9 cent goedkoper. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 2,13 euro aan de pomp. De benzineprijs die blijft wel heel hoog. De maximumprijs steeg dinsdag naar het hoogste peil in 4 jaar. 1,99 euro daar per liter. Dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. In Tongeren in Limburg is het assiseproces bezig voor de moord op Sabine Hoeben. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. De ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt collega Grit Hendricks.
8: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
7: De ex-vriend bekend, maar zegt wel dat Sabine doden niet zijn bedoeling was. En de brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen. Al maar meer mensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten.
9: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
7: Ze vragen daarom dat de overheid de brandweerstatuten aanpast. Op sommige plaatsen zonnig, maar er is ook kans op een bui vandaag. Het wordt tot 17 graden. Morgen blijft het droog met wat zon en bij 19 graden.
6: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord moet je een kwartier bijtellen. Ook op de E313 11 minuten extra tussen Herentals West en Ranst. Dan op de A12 vertragen tussen Aardsaar en de Kleidalaan. 5 minuten daar. Dan gaan we op de Antwerpse ring eens kijken. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een kwartier ook erbij. Richting Nederland vertraag je vanaf Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost. 7 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 5. Sta je nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Music. Matthias van den Bulke.
6: Alex Warren staat op 1 in de Q-top 40, maar laten we nog eens luisteren naar het nummer waarmee het allemaal begon voor Alex.

Zoo. We hebben hier bij Q-Music nog een variant in de aanbieding van deze zoo, namelijk een disco-variant. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into a zoo. De man hierachter is Willem. De hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En hij steekt elke maandag een Q-hit in een ander genre in de muziekbingo. Ah, en deze vind ik echt heel goed gelukt. Disco! Precies of we zitten terug in de 70s. Dit is dan weer 80s, Bryan Adams.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2,29 euro per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
9: Q sounds better with you. Q.

0: Ink was hier. En ze hebben een nieuwe single. Deze Medicine. Feestjaar, want het is de 30ste jubilee die ze gaan vieren in de AFAS Dome. Wij zijn heel blij dat ze weer een nieuwe single hebben, Milk Ink.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze is ook lekker vers en van bij ons, de nieuwe van Milo en DJ Licious.

0: net gelezen dit. HBO geeft groen licht voor het tweede seizoen van Harry Potter. De nieuwe reeks rond Harry Potter. Nog voor de première eigenlijk van het eerste seizoen kan je dus nu eigenlijk al op je twee oren slapen. Als je fan bent, er komt sowieso een tweede seizoen. Is goed, hè? Ondertussen is het 11:55 en 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen vertraag je op de E313. 12 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. De E19 ook file rijden tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. 5 minuten daar. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 9 minuten. Dan op de Brusselse buitenring een kleine file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 6 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren. 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Caroline is grote fan van Harry Potter en ze stuurt: wanneer komt dat eerste seizoen eigenlijk van die nieuwe reeks? Op kerstdag. Dus nog even geduld.
1: Matthias van den Bulke.

Morgen is het zover. Dan staat Olivia Dean in Vorst Nationaal. Kan je cheeren voor haar. En mag zo meteen alvast je stem opwarmen, want ze komt eraan. Eerst deze Omi en cheerleader laten uitspelen in de Felix Jean remix.

0: via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

Wat verschijnt er bij jou allemaal op je feed op TikTok? Bij mij zijn het vooral dingen die gebeurd zijn op het Met Gala. Op TikTok bijvoorbeeld circuleren er video's over Rihanna en A$AP Rocky. Het koppel, blijkbaar zit er een haar in de boter. Na het Met Gala zaten ze samen in de auto en waren ze aan het wachten om te vertrekken. En je ziet ze duidelijk discussiëren met elkaar. Nu, de vraag is, zijn ze echt ruzie aan het maken? Waarover gaat het? Ik heb geen flauw idee, maar Rihanna kijkt niet zo blij. Nu, Rihanna kijkt soms niet zo blij, moet ik zeggen, met alle respect. Maar het probleem is, je kunt dus niet horen wat ze zeggen. Dus er wordt nu massaal gezocht naar liplezers, want je kan duidelijk hun lippen zien. Dus ze gaan zo proberen te achterhalen waarover de discussie gaat. Nu, Bo, ik denk dan ook, laat die mensen een keer gerust. Allee, die hebben een keer een discussietje. Ze zijn 5 jaar samen, dat is toch normaal? Ze hebben ook 3 kinderen samen. Dus ja, ik denk dat het normaal is dat je het dan een keer niet eens bent met elkaar. Enfin goed, to be continued. En Rihanna krijg je zo meteen na Teddy Swims.

Een Dirty Rihanna bij Q Music. De cirkel is bijna rond. Vorige zomer schreef Damiano David een nummer over de volgende zomer. Dus we zullen heel snel weten of zijn voorspellingen juist waren of niet.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemiddag, het is tijd voor nieuws van 12 met Delphine.
5: Goedemiddag. Consumenten melden veel vaker fraude en oplichting. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar 17% meer meldingen dan het jaar ervoor. Zo'n 39.000 in totaal.
6: De meest opvallende stijging was de abonnementsvalle. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
5: Er waren maar liefst 5 keer meer klachten over abonnementen dan het jaar ervoor. Diesel wordt morgen weer 9 cent goedkoper. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal €2,14 aan de pomp. Vandaag daalde de dieselprijs ook al licht. Die schommelingen komen allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken. En ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, hij won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Zowel zon als wolken en een lokale bui vanmiddag bij 16 graden. Morgen wordt het droger en 19 graden. En zaterdag weer over de 20 graden, zelfs tot 22 graden.
4: Ja, dat horen we graag. Ondertussen 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten extra rekenen. Ook richting Nederland vertraag je 6 minuten. Tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring dan vanaf Diegem tot Machelen-Woluwelaan 7 minuten extra. En ook richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Ranst en Wondelgem 6 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulke.
4: Zonder twijfel, zonder discussie, zometeen de beste Coldplay na de nieuwe van Kygo.

0: is inderdaad de beste Coldplay-song. Viva la vida. Ja, maar ja, ik vertel je geen leugens, hoor. Nog een maandje en dan ga ik met mijn papa en met mijn broer naar Wales in de bergen gaan trekken. Blijkbaar is dat daar supermooi in Wales. Ja, kun je daar echt hele mooie wandeltochten doen. Mijn papa is dit jaar 60, dus we gaan voor een paar dagen weg met de mannen. De vrouwen moeten thuis blijven. Dat vindt mijn papa zelf ook heerlijk. Oh, gaan we met mama. Nee, maar we zijn ons goed aan het voorbereiden op de reis. Ik ga daar ook voor de eerste keer links met de auto rijden. Heb ik nog nooit gedaan. Ik ben al een paar keer naar Londen geweest en zo, maar daar heb ik nooit moeten in de auto rijden. Dus ja, toch wel benieuwd. Ik vind het nu al heel spannend. Mijn papa is ook de route aan het uitstippelen, waar we allemaal naartoe gaan natuurlijk. En ik ben deze week ook mijn schoenen gaan kopen, want schoenen zijn belangrijk als je veel gaat wandelen. Dus ik heb zo van die goede bergboutines gekocht. Maar natuurlijk, die moeten nog ingestapt worden op voorhand. Dus als er iemand een leuke wandelroute weet, hier ergens in Vlaanderen dan, niet te ver, mag je het zeker laten weten.
1: Dit is deze week

Elizabeth Taylor, Q-topschijf van Taylor Swift. Ik heb bergboutines gekocht om in Wales en de bergen te gaan wandelen binnenkort. Dus ik ben nog op zoek naar goede wandelroutes hier in Vlaanderen om mij voor te bereiden. Martien uit Brugge die zegt, in Damme zijn er hele mooie routes om te wandelen, Matthias. Robin uit Zonnebeke die maakt reclame voor de Palingbeek en de Gasthuisbossen in Ieper blijkbaar. En Brenda uit Beersen die bevestigt nog eens, Wales is zeer mooi, Matthias. Ja, echt verrassend. Heel de moeite. Ze is er ooit als kind geweest en ze heeft er heel veel goede herinneringen aan. Dat is goed, Brenda.

0: Blijf zeker hangen, zo meteen de nieuwste van Suzanne en Freek.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd, als we in de gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert!
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
6: oei, BelDNV. Want met 500 BNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een meld.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: BNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.

0: dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Q-Music.

Het gaat heel goed met Suzanne en Freek, by the way. In een interview met RTL Boulevard hebben ze gezegd dat ze klaar zijn voor de drukkere periode waar ze voor staan. Ja, ze gaan 10 keer de Gerledoom doen. Dat is echt insane. Volgende week beginnen ze eraan, maar ze hebben er ook echt zin in. Ze zijn zeer uitgerust, hebben ze gezegd. Blijkbaar is hun baby Stef een zeer goede slaper. Ja, en baby's die goed kunnen slapen, ik heb er nu zelf geen, maar dat lijkt mij echt van het beste. Dat is echt geen overbodige luxe. Over baby's en kinderen gesproken. Je hoort hem al komen. Robert Miles en Children, goedemiddag.

Had Some Help, Post Malone en Morgan Wallen bij Q. Michel die helpt ook met het zoeken van goede wandelroutes. Heeft een berichtje gestuurd in de Q-app. Matthias, de abdijtocht van Tongerlo is 16 kilometer. En dat lijkt me ideaal om jouw bergboutines in te stappen. Ja, en zo een abdijtocht in Tongerlo met veel Tongerlo's. Ja, dat kan inderdaad bezat worden, Michel. Ik neem je tip zeker ter harte. Ondertussen is het 12:30. Het gaat misschien te plezant worden. 12:30 liever op de Vlaamse snelwegen zijn er 5 files van langer dan 5 minuten. De langste staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 13 minuten bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 5 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 9 minuten extra. En op de Brusselse buitenring vertraag je ook tussen Diegem en Machelen. 7 minuten daar. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook nog eens 5 minuten. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Ik ben er spontaan ook een beetje dorst van te krijgen. Zo'n Tongerlo, dat kan een keer smaken.

0: Again van Atomic Kitten. Sam en zijn vriendin die staan voor een serieuze uitdaging. Ze gaan volgende week donderdag en vrijdag de hele kustlijn van Vlaanderen afwandelen. En Sam stuurt, als je zin hebt, Matthias, kan je een stukje meepikken van de kust. En wij, Sam, als het oké is, ga ik passen. Na die Marathon des Sables vorig jaar heb ik even genoeg zand gezien.
1: Yes, the Sam.
0: Ik denk wel dat je mij begrijpt. Maar heel veel succes allebei. Elke middag spelen we Guess the Song bij Q-Music. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk een liedje probeert te herkennen. Dat is de opdracht. Je krijgt zo meteen een kort stukje te horen. Het is dus aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Vandaag is het een heel recente Q-hit. Dus misschien een keer de Q-top 40 erbij nemen. Of als je vaak naar Q-Music luistert, dan ga je het waarschijnlijk snel herkennen. Voor veel mensen is hij een god. Onder andere voor Q-DJ Emma Sal. Welke Q-hit hoor je hier en van wie? Frustrations. Zing het in een berichtje via de Q-app graag.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Pippa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort.
2: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken.
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Wegverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
0: Ritchie.
12: Q Music.

0: Cyril en Stumbling In. We gaan eens kijken of jij kon raden welke hit we zoeken vandaag.
1: Guess the Song.
0: Elke middag spelen we Guess the Song bij Q-Music. Je kan het trouwens ook spelen in de Q-app. Daar kan je het 24/7 spelen. Misschien met de collega's is het tof om tijdens een pauze te doen. Dit was de opgave van vandaag. Een zwoele stem. Wie sprak hier over frustrations? We luisteren naar Gregory.
2: And my friends are in love with American girls.
0: Mooi, mooi, mooi. Ah, oh, we krijgen een WhatsAppje binnen ondertussen. Even luisteren naar mijn WhatsApp. Dat is raar, dat is raar. Ah.
3: Hey, liefste Mattie. Het juiste antwoord is natuurlijk Harry Styles met American Girls. Ah. Groetjes.
0: Emma. Ja, groetjes terug, Emma. Ja, ja. Stof dat ze aan het luisteren is. En uiteraard heeft ze gelijk. American Girls van Harry Styles. Dat was de Q-hit die we vandaag zochten. En Q-DJ Emma is uiteraard gigantische fan. Dit is Harry bij Q.

nog 2 weken en dan ziet Amber haar grote idool. Amber uit Aals gaat over 2 weken naar Amsterdam. En dan staat ze dus oog in oog met Mr. Harry Styles. Dat is iets om naar uit te kijken, Amber. Ondertussen 9 voor 1. We zijn halverwege je donderdag en uur.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: En goedemiddag, het is 1 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine. Consumenten melden veel vaker fraude en oplichting. De overheidsdienst Economie heeft vorig jaar 17% meer meldingen gekregen dan het jaar ervoor. Het waren er zo'n 39.000 in totaal.
12: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
11: Er waren 5 keer meer klachten over zo'n abonnementen dan het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, 1 jaar meer dan in eerste aanleg. Ali B. zelf heeft de feiten altijd ontkend. Zijn advocaat zegt dat hij wil doorvechten. In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. En in het Verenigd Koninkrijk trekken de inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. In Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er wel slecht voor in de peilingen. Dat vertelt collega Jelle Frenke.
13: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
11: Zon en wolken vanmiddag. Een lokale bui is ook mogelijk bij 16 graden. Morgen droger, 19 graden. En zaterdag weer over de 20 graden, zelfs tot 22 graden. Oh. Op dit moment 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 16 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9. In de richting van Gent op de Antwerpse ring, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, is het 8 minuten langer. Op de E313 dan, richting Antwerpen, tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 10 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je minder dan 5 minuten extra.
14: Music.
15: Ulrike Douwer.
11: Jij zit op je werk. Oscar en de Wolf zit in New York, ook op hun werk, want ze spelen daar een show vanavond. Dit is Warrior.

Populair in de clubs. Turn the lights off van Juste. Het is al donderdag. Dat is netjes. Dit weekend treedt Bazaar twee keer op in de Lotto Arena. Je hoort hen zo meteen hier op Q. Eerste nummer over eindeloze liefde. I love you always forever.

Ik hoor dit nummer in sepia. Jij misschien ook. I Love You Always Forever van Donna Lewis. Dit weekend is het dus dik feest in de Lotto Arena. Bazaar gaat 2 shows spelen. Eentje op zaterdag en eentje op zondag. Het plan is om natuurlijk de oude klassiekers van Bazaar om die te spelen. Maar ook vooral om een nieuwe album Exit voor te stellen. En om dat te vieren hoor je nu zaterdag extra veel Bazaar hier op Q-Music. En er is nog meer, jawel. Je maakt ook kans op Bazaar merch. Merchandise. Wat is dat allemaal? Een gesigneerde LP, een paar sokken en een t-shirt van Bazaar. Je kan dat winnen nu zaterdag bij

0: kerttip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, en moeder.
4: Ja, ja.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: www.evenfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op.

0: Meer dan 10 jaar oud ondertussen. Hij took a pill in Ibiza van Mike Posner.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En de titel is 3 keer hetzelfde. I love it, I love it, I love it van Bella Kay.

I love it, I love it, I love it. Van Bella Kay, die nog maar aan het begin van haar carrière staat. Sommige artiesten die zijn er al lang voorbij, zoals Aiken bijvoorbeeld. Volgende week zondag staat hij in de AFAS-dome. Samen met Nio. Dat is toch de droom van elke millennial? Er zijn nog tickets als je wil gaan trouwens.

0: Told You So van Martin Garrix en Jax. Bruno Mars komt eraan, maar eerst eventjes de files. Het is 1:30 op dit moment. Er staan er 5 op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland aanschuiven tussen Antwerpen-West en Berchem. Je verliest daar 14 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9. Richting Gent op de Antwerpse ring ook aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Daar is het 5 minuten langer. Richting Brussel dan op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe 6 minuten. En op de Brusselse buitenring dan nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers,

0: Future van Halsey en de Chainsmokers. Vanmorgen reed ik op de E19 onderweg naar Vilvoorde. Werd ik plots toch niet langs rechts ingehaald. Oh, daar word ik zo kwaad van. Daarom zometeen een reminder voor alle wegpiraten. Drive safe.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
0: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
0: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Jongens, rustig allemaal. Word ik hier beschuldigd in de Q-app van een middenvaksrijdster te zijn? Wat een belediging, zeg. Nee, het was wel degelijk een wegpiraat die nog snel voor een camion wou gaan langs mij rechts. Dat is wat er vanmorgen gebeurd is. Amai, zeg, kunnen we even kalmeren allemaal?

van Gabri Ponte. Morgen is er die allereerste liveshow van The Voice van Vlaanderen van dit seizoen. En voor het eerst mogen Maarten en Dorothee plaatsnemen in die iconische rode stoel naast de andere coaches. Op de Instagram van Q-Music zie je dat Maarten en Dorothee al een hele fotoshoot hebben gedaan met hun stoel. Ik snap het, ik zou hetzelfde doen. Dat is echt, dat is iconisch. Hoe werkt het precies voor hen als coaches? Ze waren dat natuurlijk van de comeback stage, waarin ze enkel afvallers konden opvangen en zo een tweede kans geven. Maar nu met de liveshows worden ze echte coaches en spelen ze volgens dezelfde regels als Joost, Laura, Mathieu en Koen. Maar niet elke coach heeft nog evenveel kandidaten over. Maarten en Dorothee hebben er 3 bijvoorbeeld. Koen Wouters heeft er nog maar 1. Dus dat maakt het extra spannend. Wie gaat uiteindelijk de Voice van Vlaanderen winnen? De eerste stap, dat is dus morgenavond die eerste liveshow overleven. Daar kan je naar kijken op VTM. Maar ik stel voor dat we nu nog een beetje genieten van de donderdag, die soms zonnig is en soms bewolkt. Voilà, dat is België, hè. The Thing I Love.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemiddag, het is 2:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
5: Een goedemiddag.
4: De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, 1 jaar meer dan in eerste aanleg. Maar daar legt hij zich dus niet bij neer, zegt zijn advocaat.
6: Pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
4: In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen een muur plotseling omviel en op hem terechtkwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. In Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij, Labour, van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt collega Jelle Frenke.
7: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
4: Deze namiddag wisselend bewolkt en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Op dit moment 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je ook 10 minuten. Richting Brussel dan nog op de E40 tussen Bertum en Sint-Tevens-Woluwe 10 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je minder dan 5 minuten.
3: Ulrike Douwers.
4: Niks beter dan de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. Het zijn de woorden van Damiano David in The First

A million miles away en toch dicht bij elkaar. Dat is radio, hè. Je kan gewoon overal ter wereld meeluisteren naar je favoriete radiozender Q-Music via de Q-app bijvoorbeeld. Je bent dat op dit moment aan het doen, proficiat. Het is donderdag 7 mei vandaag. Volgende week is het nu al weekend. Heb je dat al beseft? Dan is het hemelvaart. Hè? Volgende week donderdag voor veel mensen, niet voor iedereen, dat weet ik. Dus ja, goede vooruitzichten. Ik heb voor vandaag nog wat powervrouwen meegepakt. Judith, zometeen Mabel en Pink. Die hoor je allemaal nog voor 2:30.

0: talent uit ons land, Judith en Selfmade Woman. Zometeen een nummer over belangst.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei oei oei oei oei oei, LTMV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Hey hey, Emily van Precantec Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Precantec winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalm.

0: ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Q.

0: ben onlangs verhuisd en mijn vriendin en ik, wij zijn stap voor stap alles in orde aan het maken. Dus we hadden tijdelijk de televisie in de slaapkamer gezet. Want we hadden al een bed, maar nog geen zetel of nog geen tv-kast in de living. Dus het was een logische keuze op dat moment. En ik moet echt sorry zeggen tegen iedereen die ik ooit gejudged heb omdat ze een televisie in de slaapkamer hebben. Want echt... Oh, ik vind het fantastisch. Ik kruip dan op tijd in bed om dan vanuit bed nog een beetje televisie te kunnen kijken. Ik vind het heerlijk. Ik ga ook veel liever slapen daardoor. Want je moet je niet meer verplaatsen van de zetel naar bed als je zo heel moe bent s'avonds. Dus nu is het dilemma natuurlijk, gaan we die tv laten staan in de slaapkamer? Want eigenlijk kan die ondertussen verhuizen naar de living of niet? Voor mij is het niet. Ik wil het niet.
1: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.

0: Ja, how do you sleep at night? Ik dus tegenwoordig met de televisie op de achtergrond. Een tv of niet in de slaapkamer? Er zijn voor- en tegenstanders, zie ik in de Q-app. Evelien uit Schoten die stuurt, doe die tv weg, Ulrike. Je brein moet rust krijgen en geen prikkels. Ik heb nogthans al een keer goed door Masterchef heen geslapen, hoor. Afgelopen weekend. Goed, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Eerste files, het is 2:30. Er staan er 4 op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten langer. Richting Antwerpen op de A12 ook nog file rijden tussen Aartselaar en de Kleidaanlaan, maar daar is het maar 5 minuten extra. Sta je nog ergens anders, dan verlies je minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.

Aline uit Evergem, zij heeft 2 televisietoestellen thuis. Eentje in de slaapkamer en eentje in de living. Dan kunnen zij naar vriend apart kijken. Ja, bij mij is het nog een beetje anders. Ik ben dus aan het denken om de tv in de slaapkamer te laten staan en dan geen televisie in de living. Ja, dat is dus wat ik wil.

0: Stijn uit Hamme die zegt, ik slaap beter met de televisie aan. Ja, ik ook, denk ik. Zo wat ruis op de achtergrond. En Connie uit Sint-Truiden die heeft hetzelfde eigenlijk als ik. De tv stond de hele tijd in de slaapkamer, maar ze ging alsmaar later slapen, omdat ze haar programma's dan wou uitkijken. Uiteindelijk is de televisie terug verhuisd naar de woonkamer. Oké, Connie, dankjewel om dat te delen. Dat zou misschien kunnen betekenen dat het een fase is. Dus laat mij gewoon eventjes in de televisieslaapkamerfase dan zitten. Hè.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.

Reggie, die was hier vanmorgen bij Maarten en Dorothee samen met Linda, want er is een nieuwe single van Milk King. Officieel komt hij morgen pas uit. Maar de primeur was hier vanmorgen op Q-Music. Ja, je hoort aan alles dikke beats. Dat is nummer 1 materiaal hè, voor de Q-top 40. Maar dan moeten ze wel voorbij de huidige nummer 1. Die komt eraan na deze van In Excess. And Never Tear Us Apart. Een hele goede middag.

van de 80's gaan we terug naar het heden. De Q-top 40. In dit Q-top 40, de 40 beste nummers van dit moment, ja, kan er elke week maar één iemand de allerbeste zijn. En dat is nog altijd Alex Warren. Geschreven voor zijn vrouw dit nummer. Ze zijn 2 jaar getrouwd. Ze hebben elkaar ontmoet op Snapchat. En het is niet de eerste keer dat hij een nummer schrijft voor zijn vrouw. En deze Fever Dream gaat dus over haar.

heerlijke classic van Nelly Furtado. Zo is het bijna 3 uur op deze donderdag, dus hoog tijd voor een 3 uurtje. Ik had gehoopt dat er iemand van de collega's zou trakteren voor zijn of haar verjaardag, maar er staat niks in de keuken. Dus ja, ik zal moeten trakteren in de vorm van Anima en Ellie Goulding Hypnotized.

0: Sompie.
1: Ik voel me de max.
0: Wij ook.
2: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
1: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Goedemiddag, het is 3:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
12: Goedemiddag. In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten zijn niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort de voorzitter van de studentenraad van de UA.
13: Namelijk, het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoorgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen.
12: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. De bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, maar later wel stapelwolken met ook kans op een bui en we halen 18 graden.
11: Op dit moment 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne is het 13 minuten langer. Richting Antwerpen op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 5 minuten extra. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 5. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
14: Ulrike Douwer.
11: David Guetta en Jennifer Lopez hebben elkaar gevonden. En ook Ryan Tedder van OneRepublic heeft meegewerkt aan deze song.

Dit is toch echt een van de beste nummers van Justin Timberlake. Mirrors, een vraag voor jou. Wat is jouw hobby? Simpele vraag. Het heeft nog een deel 2. Wil je daarover komen vertellen hier bij Q? Want dat kan. Je kan je inschrijven voor de Vincent Live Hobby Club. Elke donderdag rond 5:20 komt er 1 luisteraar langs in de studio van Q. En Vincent en Paulien moeten dan raden wat jouw hobby is. Wat de hobby is van die persoon die langskomt. Het is een leuk spelletje. En het is donderdag vandaag, dus dat gaat straks ook weer gebeuren. Die hobby, het kan van alles zijn. Het hoeft niet super origineel of zo te zijn. Het mag natuurlijk, maar het mag ook gewoon een sport zijn, zoals basketbal of zo. Misschien heb je een creatieve hobby. Kan ook. Laat maar weten wat je graag doet in je vrije tijd. Een muzikale hobby? Kan ook natuurlijk, hè. Misschien speel jij trompet, of fagot, of de triangel.

0: Wat is jouw hobby? Voor Femke uit Hasselt is dat lezen. Ze vindt het zalig om helemaal weg te dromen bij een goed boek. Snap ik. Jens uit Idegem die vraagt, hoe kan ik mij inschrijven? Ik wil mijn hobby wel eens in de kijker zetten. En hij zegt nog niet wat het is, dat is superspannend. Ja, er is een officieel inschrijfformulier op qmusic.be. Als je daar zoekt op hobby of hobbyclub, dan kom je er wel op. Maar het is ook goed als je gewoon een berichtje nu stuurt in de Q-app waarin je zegt wat jouw hobby is. Dan zal ik dat ook wel bezorgen. Zonder dat Vincent en Pauline meekijken natuurlijk, want zij moeten dan raden wat jouw hobby is. Pommelien Thijs is ook zo'n duizendpoot, hè, met heel veel hobby's. Kleren maken, wat doet ze nog? Lassen. Ze was een lascursus aan het doen. Tapijt maken en natuurlijk ook muziek maken. Dat is ook haar passie. Dit is Rob of Eronder.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geluid.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
5: Let's see you shine.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
8: Q-Music.

0: af en toe moet je die wereld eens bekijken vanuit een ander perspectief.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon.
0: Vanuit de lucht bijvoorbeeld, in alle stilte sta je daar in die mand te bengelen aan een luchtballon. Kijk je naar beneden, naar al dat groen, naar al die akkers. Die stilte die wordt op een bepaald moment wel doorbroken door dit.
2: I see how beautiful this life is.
0: Berre die tussen de wolken door wat liedjes zingt in de lucht. Dat gaat allemaal gebeuren. Volgende week donderdag, jij kan meegaan met de Q Liftoff. De eerste vaartocht. Nee, wacht. De eerste vaart. De eerste ballonvaart van onze rode nieuwe Q luchtballon. Het enige wat we dus zoeken is gewoon een paar mensen die interesse hebben om mee te gaan. Die interesse die is er. Dus we hebben er ook een spel aan gekoppeld. En dat spel gaan ze straks spelen bij Vincent Live tussen 4 en 7. Dus als je in de luchtballon wil, dan zou ik blijven luisteren naar Q.

Zullen we straks een gezamenlijke shake-pauze nemen? Een Shakira-pauze? Ja, we gaan dat doen. Shakira komt eraan. Eerst nog eventjes de files. Er staan er 9 op dit moment op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 27 minuten. En tussen Sint en Alinkeroever en Antwerpen-West een kwartier. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten extra. Richting Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 13 minuten. En tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 6. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6. Brussel dan, Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 7. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette is het 6 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven? Dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ben je er klaar voor de Shakira-pauze?

Nog een laatste twerkje. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. Heeft de tucht gedaan? We turn the floor into a zoo. Ik hoop van wel. Van die zomerse sfeer van Shakira gaan we naar een zowat meer kerstige sfeer. Ik vind dat Keen zowat kerst uitstraalt.

0: zometeen de rode lantaarn van de Q-top 40 en de Q-topschijf, ook nog voor 4 uur.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina.
6: Xina, ja aan je dromen.
8: Ik ben Pippa de kat.
9: En ik Bobby de hond van Maxizo.
8: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
9: Neem uw baasje eens mee.
8: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
9: Met de lage pladijzen.
8: Prijzen. Lage prijzen.
9: Wat zei ik?
8: Pladijzen.
9: Lage prijzen natuurlijk.
8: Ja.
10: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
13: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
14: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Profel.
16: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
17: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

plek nummer 40 in de Q-top 40. Maar ze zijn wel de langst genoteerde. 33 weken al in de lijst. Dus ja, gaan ze het halen morgen of niet? Dat ontdek je vanaf 1 uur morgen hier op Q. Ah.

van Taylor Swift. Ondertussen komt Vincent live eraan met de Hobbyclub, zoals elke donderdag. Je kan meeraden wat hobby is van de persoon die straks langskomt. En als je wil meevaren met de Q-luchtballon, je kan straks jouw plek scoren. Sing Halleluja! Sing Halleluja!

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Een goedemiddag. De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Aardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt daar weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat de boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en ook verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te herstellen. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei dat hij niet had mogen uitspreken tegen de oorlog in Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Die spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende.
7: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. De oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag. De hele dag door.
5: Het is altijd spits. Gewoon een extra rijstrook, ja.
6: Inderdaad.
5: Ja, het is spits. 7:00 ochtends tot 8:00 s'avonds.
6: En in het weekend.
5: En in het weekend. Behalve op zondag.
6: Ja, zondag is
5: elke zondag spits. Autoloze zondag. Dankjewel.
6: Klopt. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken. Met ook kans op een bui en 18 graden.
5: Sibiet moeten wij ook heel een dag radio maken. Hè? Dus de hele dag avondspits. De avondspits van Vincent Live om 9:00 ochtends. En op zaterdag, jongens, toch. Allee, ik doe dit heel graag, maar ik heb ook graag weekend. Maar goed, het is nog te vroeg om... Alhoewel, nee, het is donderdag. Hallo, valse vrijdag. We gaan even kijken hoe het zit op de weg. 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 20 minuten extra van Melzelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E19 16 minuten van Sint-Jopint-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E17 richting Antwerpen tel je 10 minuten bij vanaf Kruibeek tot Antwerpen-West. En sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten. Weet je wat het mooie is?
6: Nee.
5: Al die files richting Antwerpen. Weet je waar geen file staat? Waar onze spitsstrook heel lang open is. Dus het werkt wel.
6: Ah, voilà.
5: Het werkt. Dankjewel voor de spitsstrook aan de verkeersmensen. Whatever. Moederdag. We gaan het hebben over Moederdag. Want nu zondag is er niet alleen geen spits, het is ook Moederdag. Voor iedereen, behalve voor mij.
6: Ja, want in Antwerpen doen we speciaal doen.
5: In Antwerpen doen we dat op de verjaardag, op de feestdag van Moeder Maria. En dat is 15 augustus. Dus wij vieren dat niet nu. Maar Paulien, heb jij al een cadeau voor Moederdag bijvoorbeeld?
6: Ik heb al een cadeau voor Moederdag.
5: Doe je eigenlijk ook voor schoonmoeder iets op schoonmoederdag?
6: Jazeker.
5: Ja?
6: Ah, ja? Ja, dus het is wel een dure dag.
5: Ja.
6: Maar wat ik wel altijd doe op Moederdag is een brunch organiseren.
5: Ah ja, oké.
6: Okay. Voor de moeders. Ja, zo, ja, dat is zo, leuker om
5: een hen... Tweede
6: zo,
5: Pasen.
6: Ja, soort okay. Van.
5: We hebben een stagiair in ons team, heb je die gisteren gehoord, van het live uit het Koning Boudewijn Stadion. Die viel uit de hoogste boom dat het Moederdag was, dus die moet dringend nog iets oplossen. Dat is niet erg. Dat is normaal. Ik kan mij inbeelden dat er heel veel mensen zijn die nog in actie moeten schieten, terwijl het wel echt komende zondag al is. Dus ik stel voor dat we elkaar inspireren. Heb je al een Moederdag cadeau? Laat het dan horen via de app van Q Music. Dan lees ik gewoon alle Moederdag cadeau voor en dan geraken we er wel.
1: Vincent Live.
5: Als je er geen hebt, mag je het ook laten weten. Dan voelen de mensen die er ook geen hebben zich niet alleen. Dus hoe zit het met jouw moederdag? Laat het weten via de app.

0: is het WK-lied van de Rode Duivels voor het aankomende WK. Ja. Het kan beter. Ja, dat kon ook beter. Vroeger was alles beter, maar zeker WK-songs. Daarom zo meteen in Music Match WK-liedjes. Maar nu eerst gaan we vooruitblikken op zondag. Een belangrijke dag voor iedereen van de parking. Want het is overal, behalve in Antwerpen, Moederdag. En ik weet uit ervaring dat er een groot percentage Q-luisteraars is die op donderdag voor Moederdag nog in actie moeten schieten. En daarom is er deze inspiratieservice. Ik ga wat berichtjes voorlezen van mensen die laten weten wat ze voor Moederdag gefixt hebben voor hun moeder. Christophe uit Gistel die heeft met een 3D-printer een vaas geprint.
1: Amai.
0: Daarop de tekst, liefste mama.
1: Dat is wel al next level.
0: Ik zou op die vaas printen, dit is geprint met een 3D-printer. Want dat maakt de vaas veel specialer. Het is niet, ja, maar je gaat een vaas geven. Ik stond bij zeggen, het is een mooie vaas of een lelijke vaas. Maar dat is niet belangrijk.
1: Nee.
0: Het is een geprinte vaas.
1: Dat is waar.
0: Lin uit Zeelen gaat naar de sauna met de mama. Win-win. Joni uit Huizen Zolder gaat voor Moederdag bij de mama werken in haar bloemenwinkel.
1: Aha.
0: Dus ik koop wel een boeketje daar.
1: Prima.
0: Harriet Antwerpen heeft als Moederdag cadeau een weekendje aan de kust met de ouders. En dan moeten ze mij ondertussen ondersteunen tijdens de Coast Walk. Het is zo'n lange wandeling, zoiets torentochtachtig, maar aan de kust. En Naomi uit Heuse Zolder, die zegt, ja, ik woon in Heuse Zolder en mijn moeder in Rijke Vorsel, dus ik stuur elk jaar gewoon bloemen. Via de post. Okay. Dat is ook iets. Bloemen komt dus vaak terug, maar er kan heel wat meer. We gaan er straks veel uitgebreider over hebben. Want die 3D-printer, dat is maar het topje van de ijsberg. Dat is voor zometeen. Eerst dus die WK-song, zoals beloofd, na een van de coolste moeders van deze planeet, denk ik. Dit is Rihanna bij Vincent Live. Don't stop the music.

0: aan de Music Match. Sorry, sorry. Pauline en ik, we waren druk bezig.
1: Oh, iets superleuk.
0: We waren de trailer van Ratatouille aan het kijken. Ik had zeggen zoals het is. We willen dringend die film nog eens bekijken.
1: Topfilm.
0: Ja. Tijd voor de Music Match.
2: Sorry. Music Match.
0: Ja, het is een belangrijke Music Match, want het gaat over WK-songs. Het WK-voetbal komt er echt bijna aan, hè.
1: Ja.
0: Dat is een dikke maand. 11 juni begint dat al.
1: Het gaat er snel zijn.
0: Het gaat er zeer snel zijn. Exact 5 weken. En dan beginnen de Rode Duivels eraan zelfs. Om een beetje in de sfeer te komen, gaan we naar de voetbalsongs van de voorbije jaren. Dan kunnen we niet rond deze klassieker. Van Shakira. Dat was al voor het WK 2010. Dat is echt al 16 jaar oud.
1: Oh,
0: dat is crazy. Het WK later 2014, waar de Belgen voor het eerst bij waren. Brazilië. Warme herinneringen aan Pitbull. En Jennifer Lopez. Pure voetbalnostalgie in Music Match. Welke WK-song moeten wij draaien? Jij bepaalt. Stuur Music Match via de app.
2: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Dit is Vincent Live.
10: I'm Miley Cyrus and you're listening to Q Music.
11: Let's have some fun.

0: Cyrus, End of the World. Het is vandaag Wereld Cosmopolitan Day. Dat levert geen music match over Cosmopolitans op, maar wel een vraag in die cliché klets. Zo meteen. Dus ik zou zeggen, zoek het recept nog eens op.
1: Music Match.
0: Nu eerst de voetbalsongs van de afgelopen jaren is een thema in Music Match. Thijs, 40 uit Beringen aan de lijn. Dag Thijs.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Thijs, je bent deze ochtend naar de keuring gegaan met de wagen. Ben je goed en wel gekeurd?
2: Ja, is helemaal goed gekeurd.
0: En hoeveel uur heb je moeten aanschuiven?
2: Ja, toch een uur.
0: Ach, verschrikkelijk, oh. Dat is ongelooflijk. Had je iets mee om te lezen?
2: Ik had een afspraak.
0: Je had een afspraak en dan nog een uur aanschuiven? Ja, dat is verschrikkelijk. Had je een boekje mee om te lezen of zo in de auto? Of,
2: Ja, de GSM.
0: Ja. Een uur lang gedoomscrolled en niet onthouden wat er te zien was. Typisch.
2: Inderdaad.
0: Typisch, zeer herkenbaar ook hoor. Vandaag, voetbalsongs van de afgelopen jaren. Wat is jouw favoriete herinnering aan de Rode Duivels op een EK of WK?
2: Ja, dat is toch de match tegen Japan, zou ik zeggen. Toen dat het er even aan een veren draadje hangen.
0: Ja, die straffe dat, comeback. Ja.
2: Ja, en in de 95e of de 96e minuut daar vanaf een uitgooi met Courtois naar De Bruyne. Dan richting Lukaku die er aan overspringt en Xavi die hem binnenschopt.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Terwijl jij hem uitlegt, zie ik die bal ook echt gaan. Dat is fantastisch. Dat is heerlijk. Goed beschreven. Goed beschreven, Thijs. Mooi. Zeer benieuwd met welk nummer jij matcht. Je zegt volgende of iets een match. Let's go.
2: Ja.
0: Volgende
2: of... Duurt toch maar volgende.
0: Oké. Okay.
2: Ook een hele goeie, maar dit wordt maar volgende. It's a match, doe deze maar. It's a match.
0: With you. De gouden tijden van Stromae Thijs. Prima keuze. Merci om mee te spelen en tot ziens.
2: Graag gedaan, tot ziens Vincent.

0: De enige echte Stromae met een fantastisch WK-nummer. Dat zouden we als referentie moeten pakken. Elke keer een nieuw schrijven. Dan komt daar steeds minder commentaar op, hopelijk. Nu is het 4:30 en Paulien, in het nieuws gaat het over de Wereldgezondheidsorganisatie. Die hebben een update over het Hantavirus.
1: Ja, er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen. De uitbraak op een cruiseschip. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Het cruiseschip komt normaal zondag aan in het op het Spaanse eiland Tenerife. Van daaruit worden de passagiers weer naar hun thuisland gebracht. Aan boord zijn zo'n 150 mensen, onder wie ook 2 Belgen. En de UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. De actievoerders willen dat de universiteit al haar banden met Israëlische instellingen verbreekt. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden.
0: Er zijn 12 plekken op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen A12 verlies je 23 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 14 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 13 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E19 17 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E34 16 minuten van Melsteren tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse binnenring 11 minuten van Anderlicht-Noord tot Jette en 10 minuten van Ruisbroek tot Anderlicht-Noord. Op de buitenring 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem en 11 minuten van Grimbergen tot Jette. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: erg in Vorst. Olivia Dean en So Easy. Leuk weetje van achter de schermen. Wij kunnen vanuit Q-Music zelfs geen journalist of social media persoon sturen naar het optreden, omdat het zo vol zit. De capaciteit zit op 100,100%.
1: Echt zot.
0: Kan niks meer bij. Niemand. Nul. Nada. Dus als je tickets hebt, geniet ervan. En ga. Als je ziek bent of geen zin meer hebt, geef het aan iemand anders, want iedereen wil er blij zijn. Terecht. Cliché Clash. Nu is het tijd voor de Cliché Clash, waarin we proberen clichés te ontkrachten die bestaan tussen mannen en vrouwen. Ik heb drie cliché mannenvragen klaarstaan voor de vrouwelijke kandidaat zo meteen. Over voetbal, gaming en de McDonald's.
1: Oké, haalbaar.
0: Ja, en drie typische vrouwenvragen voor de mannelijke kandidaat. Over Pilates, over naaldhakken en over de Cosmopolitan.
1: Dat is super haalbaar.
0: Cosmopolitan Day. Super haalbaar.
1: Ja, ik gun jullie een punt vandaag.
0: Ik kan zelfs geen vraag over naaldhakken bedenken. Laat staan dat ik een antwoord kan geven daarover. Wie het meeste juiste vraag kan beantwoorden, krijgt een punt in de tussenstand. Maar de tussenstand, daar zwijg ik voorlopig liever over. Wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de Q-app.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Sportfestival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: New truck, big

0: Oké, okay, moederdag. Dat is komende zondag. Er zijn heel wat berichten binnengekomen in de app van Q-Music over hoe Q-luisteraars hun mama in de bloemetjes zetten. Dat is heel mooi, dat is heel inspirerend om te zien. Ik neem het mee naar augustus, wanneer het moederdag in Antwerpen is. Maar goed. Als je echt niet weet wat doen... Er is mij een cadeau opgevallen in de inbox. Iets wat vaak terugkomt. Waarmee ik denk... Kunnen we wel mee aan de slag.
1: Oké.
0: Kunnen we wel wat Let's Have Some Fun meedoen. Gaan we nu. Dat is allemaal voor zo meteen eerst quizzen geblazen natuurlijk.
2: Cliché Clash.
0: Met voor de dames, Sissy 25 uit Leest. Dag Sissy.
3: Dag Vincent.
0: Dat is een naam dat je niet vaak hoort, toch?
3: Nee, inderdaad.
0: Wat is het verhaal erachter?
3: Oh, mijn meter heeft die naam gekozen. Dat is Keizerin van Oostenrijk.
0: Uw meter heeft die naam gekozen?
3: Ja.
0: Oké, okay, dat is wel bijzonder. Vind je het een leuke naam? Je bent een keizerin.
3: Oh, ça va.
0: Ça va. Oei, niet zo.
3: Nee.
0: Oh, ik vind het wel mooi hoor, Sissy.
1: Ik ook.
0: Leuk. Sorry, je bent de keizerin van Oostenrijk. Hoe statisch en indrukwekkend kan het zijn? Draag het met trots, ja. Sissy. Dat wens ik je toe. De cliché-clash dan. Mannen. Jij bent omringd door veel mannen. Leg uit.
3: Ja, ik heb één vent en drie jongens hè, thuis.
0: Ja, je staat er alleen voor. Verdorie.
3: Ja.
0: En op het werk?
3: Dat is gemengd. Okay. Ik werk bij B-Post, dus dat is zo, maar wel meer mannen dan vrouwen.
0: Ja, maar ça va nog. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Je neemt het op vandaag tegen Matthias, 31 uit Turnhout. Dag Matthias.
4: Dag Vincent.
0: Zeg, jij doet een volgens de clichés nogal mannelijke hobby, moet ik zeggen. Jij doet dan snooker. Hoe ben je daarbij beland?
4: Ik ben ermee groot geworden.
0: Oké. Okay. Je bent ook al heel groot, want je bent 31 natuurlijk. Hoe goed ben je in snooker? Want als ik snooker denk, dan zie ik oude mannen met een chic kostuum in een mooie statische zaal. Moet ik bij jou ook zo inbeelden?
4: Nee, absoluut niet.
0: Jij doet café snooker of...
4: Nee, dat ook niet. Ik speel wel competitie. Ik kan het ook wel redelijk goed. Ja, ik mag niet klagen.
0: Ah, cool. Ben je prof? Nee.
4: Nee.
0: Oké. Nee, maar als je zegt mag niet klagen, dan dacht ik eerder even van oh, ik ben iemand aan het beledigen hier.
4: Zo de tijd dat ik erin steek, mag ik niet klagen.
0: Oké. Okay. We gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Sissy. Sissy, veel succes. Sissy, veel succes.
3: Ja, dank u.
0: Ja. Sissy, vraag 1. Van welke iconische videogame-reeks is de afkorting COD?
3: COD, wacht hè.
0: COD. D.
3: Ah, COD.
0: Bekend videogame.
3: Nintendo? Nee, ik weet het niet.
0: We zochten Call of Duty.
3: Oh my god.
0: Dat zijn wel die oorlogsspelletjes. Ja. COD, Call of Duty. Vraag 2, een voetbalvraag. Waar op het veld staat een voetballer als hij speelt op positie van de nummer 10?
3: Oh, wacht, ik heb zelf voetbal gedaan. Hè.
0: De nummer 10.
3: Is dat niet centraal?
0: Centraal waar?
3: Centraal midden.
0: Ja. Centraal midden aanvallend zelfs een beetje.
1: Hoezo?
0: Wat hoezo?
1: Hier heb ik echt nog nooit iets over gehoord. Op nummer 10 spelen, die hebben ja. Toch allemaal zo 32 en 78 en
0: ja.
1: 9?
0: Ja, dat snap ik. Vroeger was dat niet. Dat is heel simpel. 1 was voor de keeper. 2 was dan gewoon van links naar rechts voor de linkse bak. 3 voor de centraal. En zo gingen ze zo gewoon lijntjes af.
1: Ja.
0: En de 10 is eigenlijk de... een aanvallende middenvelder. Degene die de spits helpt. En sommige posities, zoals de nummer 10, wordt dat gewoon nog gezegd van, ja, die speelt op de 10. Maar het kan zijn dat je nummer 12 hebt of zo, of 32, maar dat je positie 10 is.
1: Verwarrend.
0: Ja, het is niet zo simpel als het lijkt voor
1: jou. Nee, blijkbaar, ja.
0: Sissy, ben je klaar voor vraag 3?
3: Ja.
0: Alright. Mannen gaan al eens graag eten bij de McDonald's. Zeer lekker. Maar wat is de naam van de clown die mascotte is bij McDonald's?
3: Godver, ik ken je zijn naam niet meer. Nee, creepy clown, ja, dat weet ik.
0: Creepy clown kan ik helaas niet goedkeuren. Ronald McDonald is zijn naam. Dat staat ver weg, maar dat is niet erg, Sissy. Je hebt 1 op 3 gescoord. Matthias gaat proberen om minstens even goed en liefst beter te doen. Ben je daar klaar voor, Matthias?
4: Ik denk het.
0: Het is vandaag Wereld Cosmopolitan Dag. Dat is een populaire cocktail bij vrouwen. Maar welke vrucht, enfin, van welke vrucht, heb je het sap nodig om een cosmopolitan te maken, naast dat je vodka nodig hebt, triple sec en cranberry sap? Er zit nog een vruchtensap bij. Sorry, zeg nog eens.
4: Citroensap.
0: Close, maar niet close genoeg. Limoen.
4: Oh, limoen.
0: Ja. Vraag 2 is een vraag over Pilates. Je kan Pilates doen op een mat. Dat is een sport, Pilates. Ik moet even zeggen, een soort van sport. Je kan dat doen op een mat, maar je kan het ook doen op een toestel. Een toestel waar springveren in zitten, die dan zo wat weerstand geven. Dan moet je harder duwen en zo. Hoe heet dat toestel of dat soort Pilates dat vernoemd is naar het toestel?
4: Oh, nice.
0: Ja, mijn lief doet dat. Emma geeft les daarin zelfs.
4: Oh, yes.
0: Dat is niet erg. Daarom misschien
4: heb je dat toestel
0: ooit over gehoord.
4: Totaal niet, eigenlijk.
0: Verdorie. Reformer. Reformer Pilates.
4: Daar heb ik nooit opgekomen.
0: Dat is niet erg, Matthias. Ik ook niet. moest het niet zijn dat Emma dat elke dag doet. Oké, derde en laatste vraag. Als je deze juist hebt, is de gelijke stand. Heb je deze fout, dan wint Sissy de Cliché Clash. Matthias, naaldhakken bestaan in verschillende soorten en hoogtes. Maar hoeveel centimeter bedraagt de minimumlengte van een naaldhak? Je mag er 2 centimeter naast zitten.
4: 8 centimeter.
0: Het zijn er 7, maar je mocht er 2 naast zitten. Dat is dus juist een gelijke stand. Proficiat, punt voor jou, Matthias. En punt voor jou, Sissy. Hoera. Ja, ze zijn allebei super blij.
1: Indrukwekkend.
0: Dat zeg ik aan alles. Sissy en Matthias, we waren fijne kandidaten. Tot ziens allebei.
2: Wil jij morgen alle clichés doorprikken? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app. With you.
0: Ik zal een kleine rechtzetting doen. De 2 is niet de linksbak, maar de rechtsbak. Sorry.
1: Ah ja.
0: Ja, ik heb even gewisseld.
1: Ik dacht al, klinkt zo raar.
0: Ja, dat dacht je zeker. Goed, zometeen belangrijke update over Moederdag. We gaan iets leuk doen op de radio. Eerst Bazaar met Nacht in Amsterdam.

0: Bazaar met Nacht in Amsterdam. Zondag, belangrijke dag voor iedereen die moeder is en niet uit Antwerpen komt, want het is moederdag in heel de wereld, behalve daar waar de lamp brandt. Maar goed.
1: Nu beledig je wel iedereen in Vlaanderen. Hè?
0: Ik verplaats mij in de geest van Vlaanderen door het erover te hebben al de hele tijd.
1: Heel flink.
0: Zo bezien.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Nee, maakt niet uit. Het is dus moederdag voor bijna iedereen. Ik zal het zo vertellen. En heel wat mensen zijn goed voorbereid. Zoals Aline uit Evergem. Die heeft zeker een moederdag cadeau. 'S Morgens wordt ze getrakteerd op een heerlijk ontbijtje. En 's avonds sauna met massage. Tamara uit Peer die gaat een Pandora-armbandje geven met al twee tjoepjes aan. Steven uit Aalter heeft een mooie kader gemaakt met foto's in de letters mama, dus zo'n collage.
1: Ja, tof.
0: Met de tekst erbij, voor de wereld ben jij misschien maar een persoon, maar voor ons ben je de wereld.
1: Oh.
0: Lise uit Kalmthout heeft voor haar mama een bloem in een bloempot van glas en daarop staat, dankjewel om ons te helpen groeien. Met dan de geboortebloemen van de kinderen. De wat?
1: Ja, elke maand waarin je geboren bent, heeft een bepaalde bloem.
0: Dus ik moet niks doen?
1: Nee.
0: Tegen dat ze er is?
1: Nee, maar je kan wel opzoeken welke bloem haar geboortebloem wordt. Hè. Ik zal het eens opzoeken.
0: Ik ben al bezig. Juli, augustus.
1: En je hebt ook zo geboortestenen en zo, hè?
0: Wat?
1: De gladiool en de klaproos.
0: De geboortesteen?
1: Ja.
0: Ik wil het onderwerp van de show niet verleggen naar geboortesteden, maar mijn klomp breekt. wat komt hier nog allemaal binnen? Sven heeft een tablet gekocht en de lotto gewonnen waarschijnlijk.
1: Oh,
0: wat audioberichten ook.
2: Hey Vincent, het is hier met Evi. Ik heb voor moederdag een Lego vrolijke schommelplantjes gekocht. Dag!
0: Mooi.
3: Hey Vincent en Pauline, Kimberly hier. Voor moederdag heb ik voor mijn schoonmoeder gisteren nog gepersonaliseerde magneetjes besteld voor de frigo. Zij is daar dol op. En voor mijn eigen mama gaan we bijleggen voor een nieuwe airfryer aan te kopen.
4: Hey Vincent, Lintje hier. Deze weekend verloopt wat anders met moederdag voor onze dag. Voor moederdag is het de communie van mijn zoon. En dan zetten we niet alleen mijn zoon in de bloemetjes, maar gaan we ook de mama, de schoonmama en de mama's die op het feest aanwezig zijn.
0: Feest voor iedereen.
4: Een boeketje bloemen.
1: Amai.
0: Zeg. Het is echt feest voor iedereen, het is een groepsfeest.
1: Dat is heel attent.
0: Maar er zijn ook heel veel mensen die nergens staan. Amaryllis, die heeft nog niks. Louis uit Melzielen zegt, goed dat je naar de radio luistert. Ik was totaal vergeten dat het moederdag was. Steven uit Zaventem, hebben jullie niks liggen?
1: Ah ja, gemakkelijk.
0: Wel. Ja. Tuurlijk heb jij iets liggen. Nee, we hebben niks liggen, we hebben iets gekocht. Heel veel Q-luisteraars zijn voorbereid en klaar voor zondag, maar er zijn er ook nog die in actie moeten schieten. Zometeen, na het nieuws van 5 uur, ga ik vertellen wat je kan winnen. Morgen, de hele show lang. De hele show lang. Ik ga je al een tip geven. Let's have some fun. Onze slogan. Als je daar het laatste woord een klein beetje aan verandert, of zoals Zweeds uitspreekt, dan weet je wat we weggeven straks. Dat is cryptisch, hè. Straks meer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Het is 5 uur. Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
5: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
4: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is zelf ook aanwezig op het proces. Je hoort collega Greet Hendricks.
6: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
4: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en we halen 18 graden.
7: We gaan eens kijken hoe het zit op de weg. Er zijn op dit moment 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Bruggen op de E34, 40 minuten extra van Melzelen tot Vraassenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een klein uur bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12 verlies je 30 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 12 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 28 minuten extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 27 minuten van Melzelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E19 richting Antwerpen een kwartier bij het tellen van Sint-Joop-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 15 minuten van Grimbergen tot Jette en 11 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Brusselse binnenring 11 minuten van Dilbeek tot Jette en 10 minuten van Ruisbroek tot Neerpede. Van Bergen-Ont-Gent richting Zelzaten tel je 10 minuten bij van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Oost. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Music. Vincent Live.
7: Let's have some fun, maar het laatste woord in het Zweeds. Dat is de opdracht die je krijgt. Zometeen.

0: het of niet, zit een samenwerking tussen de popster van het moment, Sabrina Carpenter, en de popster van lang geleden, Madonna. Of dat vonken geeft, dat mag je zo meteen zelf bepalen. Het kan ook zijn dat je het gewoon helemaal laat afvoeren in repeat of niet. Verder heb ik mijn papieren al klaar. Voor de Vincent Live Hobbyclub van zometeen. Hè?
1: Slim.
0: Jij nog niet, Paulien?
1: Nee.
0: Te scherp staan.
1: Ik denk dat ik het vandaag op mij ga laten afkomen.
0: Misschien moet je nog eens een glas water laten aandrukken. Want als Paulien het toilet moet, dan weet ze altijd...
1: Wat dan weet ik het snel, hè?
0: Van de Q-luisteraar die zo meteen binnenkomt. Ik heb ook het blad met de hobby's die we al gehad hebben. Ik ben dat alleen vergeten na aanvullen. En dus hebben ze ooit eens een blad geprint met alles wat we al gehad hebben voor de Vincent Live Hobbyclub?
1: Wat was het vorige week nu weer? Oh, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
0: Dat is een week geleden, hè?
1: Ah, Hyrox.
0: Hyrox. Moet ik opschrijven?
1: Ja.
2: Heb je een pik?
1: Ik weet niet.
0: Zometeen bezoeken in de studio van een Q-luisteraar en gaan we met z'n allen raden wat zijn of haar hobby is.
3: Speel mee en win een haardroger voor Moederdag. Hey mama. Vincent Live, let's have some fun.
0: Ja, we gaan focussen op Moederdag, nu zondag. En heel wat mensen zijn op zoek naar een leuk Moederdag cadeau. En ja, we dachten onze slogan, let's have some fun. Met een kleine aanpassing is dat let's have some fun. We gaan haardrogers weggeven bij Vincent Live. Er was even verwarring in de app van Q Music. Toen ik zei, je moet gewoon onze slogan nemen en het laatste woord verzweetsen, dachten heel wat mensen dat we een phone gingen weggeven. Een smartphone. Maar dat is wishful thinking. Het is een fun. Een zweut. Dus deuklunk. Ja. Neut een underklunk.
1: Nee.
0: Neut de oven smeurt fun, maar de oven fun. Let's have some fun. Ja, maar nee, maar het is een underschut.
1: Ja, phone is gewoon ook Engels. Hè.
0: Het is een overduidelijk underschut. Hoe gaat het in zijn werk? Je hoort morgen een liedje, een fantastische Q-hit. Die is aan het gaan met dat meezingen. En plots zit er een fun door de tekst. En is het aan jou om verder te zingen. Als je dat goed doet, kan je een fun cadeau geven aan je moeder. Zo simpel kan het leven soms zijn. We vonden het een leuke idee op een brainstorm. En het fijne aan onze job is dat we dat dan ook gewoon doen. En dat jij daar een fun aan kan overhouden. Morgen bij Vincent Live. Let's have some fun.

Thomas uit Twitter laat weten dat hij net een nieuwe fun, een nieuwe haardroger gekocht heeft. Dus nu, nu wel even aan het vloeken is. Dat kan, dat mag, dat is niet erg. Morgen doen we van Let's Have Some Fun bij Vincent Live. Kan je een haardroger winnen om cadeau te geven aan de mama dit weekend bij Moederdag. Madonna en Sabrina Carpenter zitten in Repeat of Niet en dat is best opvallend. Dus we willen jouw mening daarover. Maar we willen vooral ook jouw mening over de Q-luisteraar die zo meteen binnenwandelt. Wat zou die zijn of haar hobby zijn? Dat vragen wij ons af. We leggen de verantwoordelijkheid en de mentale gezondheid van mezelf in jouw handen.

0: je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Nu bij dag allemaal.
2: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
3: Manu van Akker.
4: Ruud Beekmans.
5: En Maxime.
2: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
0: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
15: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op, Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: with you.
1: Het is problematisch, hè. Pauline neemt het niet meer serieus.
2: Maar jawel. Het is gewoon een andere tactiek.
1: She doesn't care. Dus een paar weken geleden zat Pauline hier met een theorie die ze online gelezen had. Namelijk dat als je dringend naar het toilet moet, dan neem je de juiste keuzes en beslissingen in het leven. Helemaal in aarde verzet om hier zo'n waterfontein in de studio te installeren. En dat werkte. Want je moest super dringend plassen. Waar. En na 3-4 vragen wist je meteen wat de hobby van de luisteraar die op bezoek was. Wat is Paulien tijdens de reclame gaan doen?
2: Ik ben naar het toilet geweest.
1: Heel die blaas terug leeg. Dat is toch al,
2: maar ik heb ook mijn fles gevuld, dus een volle fles ook.
1: Allee, dat is goed. Begin er maar rustig van te drinken, dan weten we tegen 7 uur wat de hobby van de luisteraar is.
3: De Vincent Live Hobbyclub.
1: Kom maar binnen, hallo, hallo, hallo. Er wandelt hier een jonge Friese dame in de studio binnen. Hallo, met wie ben je het genoegen?
4: Hallo, met Mila.
1: Mila.
4: Aangenaam. Dag Mila.
5: Hi.
1: Mila, wij gaan proberen te raden wat jouw hobby is.
5: Ja, spannend. Leuk.
1: Jij ziet er sportief uit. Is het een sport?
5: Het is een sport, ja.
1: Nice.
2: Doe je het individueel?
5: Niet altijd.
2: Maar het kan wel.
1: Dat is een ja, nee, niet altijd.
5: Het kan, ja.
1: Is het een fysiek zware sport?
5: Gemiddeld.
1: Zweet je nadat je de sport gedaan hebt?
5: Ja.
1: Doe je het in sportkleren?
5: Zeker.
1: Okay.
2: En doe je het ergens anders dan thuis?
5: Mm-hmm.
2: Altijd.
5: Ja, altijd.
1: Binnen?
5: Dat kan.
1: Meestal buiten?
5: Als het goed weer is.
1: Speciale ondergrond?
5: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Attributen?
2: Ja. Hetzelfde vragen.
1: Een bal?
5: Mm-hmm.
1: Ik heb iets in mijn hoofd.
2: Ja?
1: Maar ik durf nog niet. Sabrina. Eerst repeat of niet.
5: Oké.
1: Repeat of niet voor Sabrina Carpenter en Madonna. Dit is Bring Your Love.

0: Bring Your Love heet het. En de reacties die zijn gemengd.
1: Repeat of niet.
0: Zo is er Isabelle Temser die zich luid op afvraagt, is het geld van Madonna alweer op dat ze moet beginnen?

0: beginnen zingen. Niet.
1: Oei.
0: Ik ben straf dat Madonna haar geld op is. Steven uit Easygem stuurt dat weer. Repeat, 8 op 10. Wat een fantastische combo. En ook Katrien zegt, ja, repeat voor mijn grote idool Madonna. Xander zegt dan weer, sorry Sabrina, ik vind het heel jammer, maar Madonna moet denk ik op pensioen. Dikke repeat, typische Madonna sound, stuurt André uit Herentals. Enfin, het nummer gaat door. Zij het niet vol enthousiasme. Je hoort het opnieuw vanavond om 20 over 9 bij Joren Linsen. Nieuwe luistersessie met een iets wat jonger publiek s'avonds. Benieuwd wat dat gaat geven.
2: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Met vandaag Mila in de studio. Mila, ik ben eigenlijk vergeten te vragen hoe jong je bent en uit welke gemeente jij komt.
3: Ik ben 21 jaar en ik kom uit Mechelen.
0: Mechelen, oké.
3: Okay. Yes.
0: Mila doet een sport, dat weten we al. Een gemiddeld fysiek zware sport met een sportoutfit dat je draagt. Je zweet, dus het is wel echt heftig. Meestal buiten, maar het kan ook binnen. Dus op een speciale ondergrond. En er is een bal in het spel. We weten wel al wat. Maar Sanne wilde ook iets weten.
4: Hey Vincent, met Sanne hier. Ik heb een vraag voor Mila. Op welk moment van de dag of welke dag in de week doe je het liefst jouw hobby?
3: Goh, het liefst doe ik het in het weekend, maar in de avond ook soms.
0: Ja. Past volledig bij wat ik in mijn hoofd heb.
5: Bij mij ook.
0: Ja? We hebben allebei een idee.
5: Ja, ik ben eigenlijk redelijk zeker.
0: Ah, maar als je zeker bent, dan zorg ik met heel veel plezier voor spanning. En flickerlights.
5: Gaan we het samen zeggen?
0: Ja, zeker gaan we het samen zeggen. Ik weet het ook. De vraag is gewoon of we hetzelfde denken.
5: Denk het.
0: Jouw hobby, beste Mila, is volgens ons... 3, 2, 1, tennis.
3: Padel. Padel.
5: Yeah! Yes.
0: Goed zo.
5: Hé, hey, met een lege blazen.
0: Het is,
5: ik kan het toch?
0: Het is mind-blowing.
5: Ik weet het.
0: Jij padelt.
5: Ik padel, ja.
0: Ben je zoals bijna iedereen ermee begonnen tijdens corona of op een andere manier?
3: Ik ben er inderdaad mee begonnen in corona.
0: Maar je bent een van de volhouders.
3: Ja, boah. Ik was in het begin heel slecht.
0: Ja?
3: En dan zeiden mijn ouders van, ga toch maar eens wat lessen pakken.
0: Okay,
3: en dan is de bal beginnen rollen, letterlijk.
0: Letterlijk. Dus voilà. Okay,

0: Het was bijna een Olympische prestatie. Hoe snel de hobby van luisteraar Mila geraden is. Zij doet padel. Nog steeds.
1: Ja.
0: Moet ik wel zeggen. We hebben daar heel veel vragen over. Zometeen gaan we die allemaal stellen. Maar eerst... Paulien, komt er geen nieuwe pandemie?
1: Nee, we hoeven ons geen zorgen te maken over een algemene uitbraak van het hantavirus.
0: Nu hoop ik zo hard, maar zo, dat dit niet een nieuws wordt voor de geschiedenisboeken. Hè? Dat heel het coronaverhaal terugkomt.
1: Nee.
0: En dat dan zo, oh, weet je nog, op 7 mei dachten ze nog dat er niets ging gebeuren. Maar dit is
1: en ondertussen niet... mogen we niet meer buiten komen. En,
0: ja, maar de gezondheidsorganisatie heeft het gezegd. Hè?
1: Klopt, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat inderdaad, omdat het virus zich niet zo snel verspreidt als het coronavirus. De WHO heeft intussen 5 besmettingen met Hanta bevestigd na de uitbraak op een cruiseschip. En mogelijk volgen er wel nog, want het kan nog tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende week maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Niet aan de weercomputer, wel op de koersfiets. Hoe gaat het met de tocht vandaag, Frank?
2: Wel, het is een beetje catastrofaal begonnen, want ik was al 5 kilometer ver en toen besefte ik dat mijn gsm niet mee had. Dus ik dacht van, fuck. Allee, weer terug. Ik ben nu nog onderweg. De anderen staan al op mij te wachten. Maar het komt allemaal in orde.
0: Dat is trakteren straks, hè, Frank?
2: Ongetwijfeld, ja.
0: Dat is goed. Zeg, wat voor weer kunnen we vanavond nog verwachten?
2: Het is zo dat op dit moment toch redelijk wat bewolking nog aanwezig is. Hè. Maar in de loop vanavond en vannacht dan gaat toch die stapelbewolking wat verdwijnen. Dus dan krijg je toch bredere opklaringen in de loop van nacht. En dat is goed nieuws voor morgen, want dan beginnen we morgen sowieso zonnig. En dan gaan we een beetje hetzelfde scenario hebben als vandaag. Dus naarmate de dag vordert, wordt wat warmer, dan krijg je toch die stapelwolken die zich meer en meer verspreiden. En dan kan het eventjes zware boog tot betrokken geraken. Zou wel zo goed als droog moeten blijven. Een plaatselijk buitje is niet helemaal uit te sluiten. En dan aan het eind van de dag dan wordt het overal zonnig. Hè. Dus dan gaan die stapelwolken volledig verdwijnen. En dat bij redelijke temperaturen toch wel. Het zal wat warmer zijn in vergelijking met vandaag. 18, 19 graden. Dat moet haalbaar zijn morgen.
0: Prima voor een vrijdag, maar dan begint het weekend. Frank, vertel eens.
2: Ja, en dat gaat een zacht weekend zijn sowieso. Hè. Dus met zaterdag 22 graden. Zondag rond de 21 graden. Zaterdag is de beste dag van het weekend. Omdat we het droog gaan houden. En ook een beetje een mix van zonnige periode en wat staat. Dus dat ziet er eigenlijk heel goed uit. Wat zondag betreft is het nog een beetje een vraagteken. Het is zo dat 's ochtends het nog wel droog is. Maar vooral na de middag geven ze toch wel bepaalde weermodellen signalen aan dat er vanaf het zuiden felle buien onze richting uit kunnen komen. De timing daarvan, als ik zo wat de laatste weermodellen moet geloven, zou dat pas tegen de avond zijn dat de taalgrens bereikt. Dus het zuiden van het land gaat daar sneller mee te maken hebben. Dus als dat het geval is, dan valt eigenlijk zondag ook nog mee overdag.
0: Alright, dat is prima. Maar Frank, dankjewel. We horen elkaar morgen terug. Goed fietsen, hè?
2: Ja, dat is goed. Ja, ga ik doen.
0: En veilig, hè, Frank, met je helm en al.
2: Ik rij veilig, sowieso.
0: Dat is goed. Ja. 7 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Bruggen op de E34 moet je 40 minuten bijtellen van Melselen tot Vraassenen. Op de A12 richting Antwerpen 30 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 30 minuten van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 19 minuten erbij van Grimbergen tot Zelk. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Kygo, Khalid & Griffin en Save My Love bij Vincent Live.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 8 mensen al eens een allergieaanval heeft gehad.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ja, echt zo'n zotte aanvallen buiten hooikoorts? Nee. Ik moet ontzettend nieuws als ik in de buurt van gras ben.
2: Ja,
0: ja, en ik heb dat ik heb dat heel lang niet gehad. Ik heb het nog maar 1 of 2, 3. Ik heb dat ontdekt de dag dat de Antwerp kampioen werd. Omdat ik moest omroepen van op het veld.
2: Oh, je was de hele tijd aan het niezen.
0: Ik ging vol snot. Toen Toby Alderweil die bal binnenrammelde, was ik met een neus aan het snutten, bij wijze van spreken. Echt ongelooflijk. Voor de rest geen echt uitgesproken aanval. Paulien?
2: Ja, ik heb dus geen allergieën, hout vasthouden. Maar ik ben ooit een paar maanden geleden op restaurant geweest. Ik heb daar verse tonijn besteld. En ik heb daar een heel allergische reactie op gedaan.
0: Dus wel eigenlijk een allergie dan?
2: Ja, nee, want ik heb het nadien nog met andere tonijn getest. Want tonijn is een van mijn lievelingsdingen om te eten. Dus ik vond dat heel heftig om toen mee te maken. Ik ben de dag nadien een broodje met tonijnslaag gaan halen. Heb ik geen reactie gekregen. Ik heb de week nadien tonijn gegeten en ik heb het ondertussen een paar keer geprobeerd.
0: En hoe uit dan
2: nooit
0: die?
2: Meer. Wel, ik kreeg het heel warm.
0: Ja.
2: En ik voelde dat mijn kaken echt zo rood werden.
0: Ja.
2: En ik dacht van purs, wat is dat hier? Dus ik ben naar het toilet gegaan.
0: De overgang.
2: Ja, op 27 is dat raar om al te krijgen, maar kijk. En dan werd ik dus knalrood in mijn gezicht. Ik had het echt heet. En dan is dat stilletjes aan gezakt, gezakt, gezakt. En ik had ook overal jeuk. En dan ging dat naar mijn schouders, dat ging naar mijn handen, dat ging naar mijn lijf, naar mijn buik, naar mijn benen.
0: De eindstrijd was begonnen.
2: Helemaal tot aan mijn tenen en dan was het gedaan.
0: Oké.
2: En nooit meer iets van gevoeld of gezien.
0: Leuk restaurant, lijkt me. Mila van de Vincent Live Hobby Club. Wiens hobby padel trouwens is, daar hebben we al supersonisch snel geraden. En zo meteen gaan we veel meer over het padel te weten komen natuurlijk. Maar Mila, heb jij ooit een allergische reactie gehad?
3: Goh, niet zo erg als Paulien. Maar als kind, dan had ik het wel lastig met bepaalde zeepen of wasproducten.
0: Oei.
3: Weet ik dat ons mama moest oppassen met welke producten ze mijn kleren wasten.
0: Ah ja.
3: Ja.
0: Dat heb ik nogal gehoord.
3: Ja, dat is blijkbaar iets voor bij kinderen ook alleen. Of zodat dat bijna kan weggaan.
0: Stel, maar Emma kan dat soms hebben. Als ze zo wat last heeft van haar huid, ligt het zeker niet aan de zwangerschap, maar aan de wasverzetting. Oké, maar dat is dus iets voor kinderen. Goed dat ik dat weet. Ik moet alles van kinderen opdalen.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Hoe staat bij jou? Laat het weten via de app. Nu gaan we wat dieper kennis maken met Mila 21 uit Mechelen. Paulien en ik hebben snel vooral Paulien eigenlijk, achterhaald wat haar hobby is, namelijk padel spelen. Zoals zoveel ben je er tijdens corona mee begonnen, dat zei je net al. Wat sprak jou toen aan in padel? Was het gewoon de hype of was je er heel snel bij? Of hoe
3: het is een beetje een ander verhaal. Mijn ouders, die hebben in corona gedacht, laten we een oude tennisclub opkopen en daar een padelclub van maken. Die sprongen op de hype om dus een padelclub te openen. Dus ik werd eigenlijk verplicht door heel het gezin van nu moet jij ook wel gaan padellen, want anders is het een beetje gênant.
0: Amai, maar dat moet een loco tijden geweest zijn. Want
3: ja, dat was wel loco.
0: Iedereen ging zo. Ik herinner me, ik zie mij nog met Sam de Bruin om 7 uur 's ochtends padellen in Zeelen, gewoon om een veldje te kunnen hebben.
3: Ja.
0: Hoe was dat dan in die club?
3: Ja, dat was toen in corona gekocht, omdat we toen merkten van superfelle hype.
0: Dus pas wat later natuurlijk.
3: Ja, het is wat later geopend, denk bij het einde van corona. Maar inderdaad, dat was wel direct een goede schot in de roos.
0: En dan, je vertelde dat je er eerst heel slecht in was. Hè? Door wat te doen, ben je er dan toch beter in geworden?
3: Lessen nemen, echt heel veel oefenen.
0: Ja.
3: En nu ben ik nog steeds best niet zo goed. Allee, ik ben niet zo goed hoor.
0: Nee.
3: Speel je echt voor de fun.
0: Speel je toernooien?
3: Ja, 1 keer al is gedaan, mijn vriendin. En dat is dat wel tof. Dan speel je ook opeens tegen veel oudere mensen. Want ja, de gemiddelde leeftijd bij padel is wel 40 plus nog steeds.
0: Is dat zo?
3: Ja, toch bij onze club.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja,
3: maar wel heel tof, maar dat is wel het dubbele van mijn leeftijd. Dus dat is wel grappig altijd.
0: De gouden tip als je padel wilt leren spelen, die mag je zo meteen geven aan iedereen die luistert en graag wilt overschakelen op padel.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
12: wegwijzer.
11: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
13: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Vanavond bij VTM snuffelen Danny Verstraten en Charlotte Siebe rond in Eenmaal Andermaal. En ogen open bij VTM 2, want B. Kim ziet een spoorloper in de trein. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Q.

0: Chain to the Rhythm. Zometeen is er winnen met een prijspot van alweer 300 euro.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Het gaat toch snel altijd, hè?
2: Ja, dat is zo.
0: Begin deze week zei ik nog, het is 50 euro, het is weer niks. En nu is het wel weer aan 300 euro. Crazy. Bij ons in de studio, Mila 21 uit Mechelen. Haar hobby is padel, dat hebben wij snel achterhaald. Ze gaat het ook niet wegsteken, want haar ouders hebben een padelclub, blijkbaar. Ja. Dus het is wel fel verwoven in het dagelijkse leven. Stel, er is iemand die luistert die al heel vaak heel wat over padel gehoord heeft, maar nog nooit de stap heeft gewaagd. En denkt van, oké, ik ga het nu wel eens doen. Wat is de gouden raad die jij zou meegeven aan die luisteraar?
2: Goh, ik zou gewoon, als het mooi weer is, met je vrienden een veldje boeken.
0: Ja.
2: En de regels op voorraad even opzoeken en dan gewoon spelen.
0: Dus het gaat over de vibe eigenlijk, meer
2: vibe,
0: dan het spel,
2: ja,
0: het sport.
2: Ja, dat is kei tof. Ja. En niet te hard slagen, want dat doen veel mensen als ze beginnen. Dan slagen ze heel hard, omdat ze denken zoals bij tennis.
0: Ja.
2: Maar je mocht eigenlijk rustig spelen, want het is niet zo'n grote kooi, niet zo'n groot veld. Dus gewoon op het gemakje, daarmee met wat vrienden.
0: Ja, goed mikken is eigenlijk belangrijker dan
2: en een
0: slim wegleggen dan zo hard mogelijk slaan.
2: Ja, ja, exact.
0: Ik ben ooit eens gaan padellen met Paulien.
3: Oh, en? Net hetzelfde aan het denken.
0: Dat kan Paulien zelf uitleggen.
3: Het was een succes voor Vincent, toch?
2: Oké. Okay.
3: Ik vond er niks aan. Ik kon het niet. Ik moest lopen. Ik wilde het niet. En voor
0: vooral
3: rest...
0: dat eigenlijk, hè?
3: ik wilde het eigenlijk gewoon niet. Los van padel, want het is niet dat ik een haatrelatie heb met padel of zo. Ik sport gewoon niet zo graag.
2: Ah ja, oké. Okay.
3: En Vincent had dan het lumineuze idee om na de show eens te gaan padellen.
0: Ik dacht, weet je, padel, dat is inderdaad, dat is met een glazen kooi. Ja. En dat lijkt een beetje op tennis, maar die bal komt naar jou toe.
2: Ja, ja. Als je goed mikt, hè.
0: Dan mag tegen die kooi botsen en dan botst hij terug en dan komt dat in jouw richting.
3: En zo heb je mij overtuigd. De bal komt naar jou toe.
0: Ideaal voor Paulien. Ja, maar dat wel.
3: Nu hoor ik het hier van Mila. Jij hebt gewoon te hard op die bal geslagen.
2: Ja, dat kan wel echt. Als je een tennisser bent...
0: Ik heb te hard geslagen.
3: Ja, nu komt het eindelijk uit.
2: Het komt uit de bouw.
0: Dat is niet waar.
3: Dankjewel, Mila.
0: Paulien liep gewoon weg. Want zij stonden met twee. Ze stonden bij productie, die was er nog bij. Ja. Maar dat is 2 meter. Die heeft zo'n armen. Dus die dekte al 3/4 van dat veld af. En dat laatste stukje was nog voor Paulien. En dan nog was ze niet dicht bij de bal.
3: Nee, dat is waar. Het was mijn eerste en laatste keer padel ooit.
0: Ik ben nooit meer nieuw.
3: Nee.
0: Mila, jij bent nu officieel lid van de Vincent Live Hobbyclub. Dus je krijgt een polsbandje van Vincent Live.
2: Dank je.
0: En dat kan je wel aandoen bij het padel. Hè? Zo rood. Kun je nog veel outfit die erbij past.
2: Helemaal perfect.
0: Blijf nog even hangen. Dan gaan we 3 testopgaves doen van binnen met. Is dat goed?
2: Oké.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerste nieuwe single van Cameron Whitcomb.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. De Q-topschijf van vorige week. Nu gewoon een fijn nummer in de playlist. Morgen is er trouwens een nieuwe Q-topschijf. Dat is bij Joren Lins altijd in de Q-top 40. Dus zet je radio maar aan morgen.
1: Q-music. Winnen met...
0: Er zit €300 in de prijsbot van Winnen met. En de vraag is wat we met die €300 gaan doen. Paulien, stel je dat je die zou winnen.
2: Je overvalt mij nu met die vraag.
0: Mijn favoriet deel van dit item. Paulien, lastig vallen met de vraag wat ze met de prijzenpot zou kopen.
2: Ah, wel, ik ga het u een keer zeggen. Ah. Een nieuwe krabhaal voor mijn katten.
0: Ah.
2: Ja, die is zo helemaal kapot gekrapt.
0: Ah ja, dat is het concept.
2: En ik merk ook dat ze er niet zo graag meer in liggen. Dat is zo'n krabhaal met een hangmatje. En
0: ze
2: hebben beslist, het hoeft niet meer. Dus
0: ja,
2: dan denk
0: dat
2: ik...
0: tijdig, hè, of ze beginnen aan uw meubels.
2: Ja, de zetel... gebeurt soms al eens.
0: Wat zou jij doen als je plots €300 shoppingbudget wint, Mila?
3: €300? Ik zou vliegtickets kopen.
0: Oh, naar? Ja,
3: dat weet ik nog niet.
0: Oké. We gaan even kijken wat het geeft.
1: S.
0: De S. Een werkwoord.
3: Spelen.
0: Een zanger of zangeres.
3: Sabrina Carpenter.
0: Een fictief personage.
3: Samson.
0: Prima. Als je het even goed kan als Mila, stuur een audiobericht naar YouApp. Waarin je zegt weer met een S en dan maak je zo meteen kans op die €300, want die krijg je wel niet, Mila. Het is enkel het polsbandje. Dank wel om langs te komen. Tot de volgende keer.
3: Veel plezier.
0: Hier is Leona Lewis bij Vincent Live en Bleeding Love.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Het is 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedenavond. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan nog tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Hoebe blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Zij was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Collega Greet Hendricks.
6: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven en heeft dat dus ook gevraagd om te doen omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
5: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijnse protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
7: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg. En zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten?
5: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde, dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Zij was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Bredewold. Kopecky werd dus tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky die blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt. Hier en daar ook kans op een bui en 18 graden.
4: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Bruggen op de E34 moet je 3 kwartier bijtellen. Van Melselen tot Vrasenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier erbij. Van Sint-Analingeroever tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de E34 richting Antwerpen 24 minuten extra van Beveren tot Sint-Analingeroever. Op de E17 16 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de A12 tel je kwartier bij van Antwerpen Haven tot Ekeren. Op de Brusselse buitering 15 minuten van Vilvoorde Koningsloo tot Zelk. Op de B401 een kwartier extra van Ledenberg tot Gent Centrum. En sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Vincent Live.
4: Zometeen spelen we binnen de letter S na Turn the Lights Off. En daarna krijg je ook een song met een S. Altijd handig.

0: weer een plaats in de Q-luchtballon tijdens de Q-lift-off. We hebben weer de tekst van een Q-hit op de melodie van Non-Grantje Luchtballons gezet. Ik vind het resultaat beter dan het origineel.
1: Oh.
0: Van Non-Grantje Luchtballons.
1: Ah ja.
0: Ik vind het beter dan wat Nena ooit gemaakt heeft. Zo meteen de opgave. Eerst
2: Q-music. Winnen met een S.
0: Jeroen uit Lanaken aan de lijn. Dag Jeroen.
3: Dag Vincent.
0: €300 zit er in de prijzenpot. Wat zou je daarmee kopen?
3: Goh, eens lekker gaan uit eten?
0: Lekker uit eten voor €300, nou.
3: Dat gaat toch al, hè?
0: Dat gaat zeker. Het mag wat kosten zelfs, Jeroen. Fantastisch. Wie ga je meenemen?
3: Mijn partner.
0: Oké. Okay. Dat is al een begin dat je iemand meeneemt, dat je het niet helemaal alleen op smikkelt, die €300. Daar twijfel ik niet aan. Jeroen, favoriete woord met de S?
3: Sporten.
0: En welke sport het liefst?
3: Padel.
0: Oh, jij ook al. Net zoals Mila daarnet in de Vincent Live Hobby Club. We gaan eens zien wat het geeft. Jij krijgt 30 seconden en 10 categorieën. Als jij voor elke categorie een woord kan geven met de S begint, dan is het jackpot voor jou. Heel veel succes.
3: Dank
0: 3, 2, 1. Een meisjesnaam.
3: Sarah.
0: Een beroep.
3: Schilders.
0: Een tv-programma.
3: Allee. Spring.
0: Ja. Een land.
3: Servië.
0: Een lichaamsdeel van een dier.
3: Een staart.
0: Een dessert.
3: Een spiegelstaart.
0: Een app.
3: Siri.
0: Een outfit voor een verkleedfeestje.
3: Een wat?
0: Outfit voor een verkleedfeestje. Superman.
4: Superman.
0: Ja. Of Sneeuwwitje, of Spider-Man, of... Oh. 7 op 10 heb je gescoord.
3: Zal wel nog.
0: Dat ging zelfs goed. Ik weet niet of Siri echt een aparte app is.
1: Ja, ik twijfel ook.
0: Maar nee, jij denkt van
4: Strava.
0: Niet. Als je zegt ik twijfel. Strava, ja, of Spotify, of Snapchat. Voor de jeugd.
4: Ja.
0: Shazam, Skype, Streams, Safari. Er zijn er wel wat. Maakt niet uit, het liep later fout bij de outfit voor een verkleedfeestje. Jeroen, merci om mee te spelen. We spelen maandag opnieuw, maar dan voor €350. En met een andere kandidaat helaas. Tot ziens, man.
3: Bye bye.
0: Tijd voor een nummer dat met de letter S begint. The Kid Laroi en Justin Bieber zijn dit met Stay.

0: Suzanne en Freek met Halverwege. Zometeen bij wijze van contrast de nieuwe single van Milk Inc. Het is er eentje om gas op te geven. Onze goede vriend Reggie heeft zich niet bepaald ingehouden, moet ik zeggen.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 1 op de 8 mensen al eens een allergieaanval heeft gehad.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Gert uit Gent heeft een allergische reactie gekregen op een van de lekkerste dingen ter wereld. Op een Mexicano van frituur. Zijn hoofd werd helemaal rot. Hij kreeg overal uitslag en jeuk. En sindsdien heeft hij nooit bij een Mexicano kunnen eten. Marta uit Ieper werkt al 3 jaar in een chemisch bedrijf. En...
2: Oei.
0: Ja, sorry. Ik heb het tabblad gesloten. Ik vind het berichtje niet. Straks het verhaal van Marta. Geen zorgen daarover. Hoe zit dat bij jou? Heb jij ooit een allergische aanval gekregen of niet? Laat het weten via de app van Q-Music. En dan kunnen we jouw verhaal meetellen bij de resultaten. En kom je misschien zelfs nog op de radio. Eerst iets waar veel mensen op aan het wachten zijn.
1: Het Q-Liftoff Concert. In de Q-luchtballon.
0: De bedoeling is dat over exact 1 week de Q-luchtballon voor het eerst de lucht ingaat. Samen met enkele luisteraars en met Berre. Want die gaat een optreden geven op 500 meter hoogte. Zeer indrukwekkend allemaal. Samen de lucht in voor de Q-liftoff, zo moet ik het zeggen. Zometeen kan je je plaatsje bemachtigen door ons spel mee te spelen. Je krijgt 99 luchtballons te horen. Alleen wordt er een andere tekst gezongen. Die tekst die, komt van een andere Q-hit. Jij moet mij vertellen van welke Q-hit dat is. Wil je meespelen, stuur dan Q-luchtballon in de app en dan kiest de computer jou er misschien wel uit.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q. En win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei oei oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Ja.

0: Dat was Enrique Iglesias bij Vincent Live, uiteraard in Subeme La Radio.
1: Het Q Liftoff Concert. In de Q Luchtballon.
0: Dat is de inzet van ons spel dat we gaan spelen. We hebben iemand aan de lijn. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Ah nee, shit. We hebben nog niemand aan de lijn. Het is even chaos achter de schermen. Maar dat is niet erg.
2: Nee.

0: IQ op. En dan stijgt hij gewoon op. En Loredana zal er misschien bij zijn. Dag Loredana, hallo. Oei. Loredana is in transit. Dag, dag Loredana.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja.
0: Vertel het eens. Waarom wil jij heel graag mee met de Q-luchtballon?
1: Ja, ik ben een enorme fan van bergen natuurlijk.
0: Ah, jij gaat mee voor de artiest eerder dan voor de luchtballon, als ik het zo hoor.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Eigenlijk wel, eigenlijk feitelijk wel. Wat vind je dan zo fantastisch aan, aan bergen?
1: Ja, ik weet het niet. Gewoon zijn liedjes en de betekenis. En het is gewoon een super lieve jongen ook.
0: Dat is het zeer zeker. Of hij ook lief zal zijn op 500 meter hoogte, dat weten we niet natuurlijk. Dat gaan we ontdekken. Maar eerst is de vraag of je daarbij gaat zijn of niet. Je hoort 99 luchtballons van Nena. Alleen hebben we de tekst veranderd. We hebben dat Duits weggelaten en we hebben daar een andere Q-hit op laten inzingen. En het is aan jou om te raden welke Q-hit dat is. Heel veel succes. Hier gaan we. Er is wel een gitaartje aan toegevoegd extra, hè.

0: Loredana, als je het weet, mag je het zeggen, hè?
1: Shake it off.
0: Van Taylor Swift, inderdaad. The Haters Gonna Hate, Hate, Hate. Dat was misschien wel de makkelijkste opgave die we tot nu toe hebben gehad. Maar het was wel juist. Goed gedaan, Loredana. Je bent erbij in de rugbal met Becca.
1: Oh my god, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt dat je erbij wil zijn. Het wordt magisch. Welk nummer moet hij zeker zingen, onze goede vriend?
1: Say My Name.
0: Say My Name, het nummer waarmee het ooit allemaal begon. Loredana, tot ziens. Bye bye.
1: Doei. Vincent.
0: Deze ochtend was de enige echte Reggie en de enige echte Linda op bezoek. Samen Milk Inc. natuurlijk. Wat belangrijk is, want ze hebben een nieuwe single en die heet Medicine. Gaat over de helende werking van muziek.
2: Vooral ook muziek voor onszelf. Het medicijn als we op het podium staan, dat is echt wel, dat helpt wel. Wij doen de mensen hun zorgen vergeten. Ja. En wij zijn zelf dan ook even, onze, als we shit hebben, zijn we ze even kwijt.
3: Ja, wij hebben de dankbaarste job, hè. Wij maken mensen gelukkig.
0: Klopt, het was dan ook heel makkelijk voor hem dat nummer te schrijven. Ze waren er snel, in tegenstelling tot andere nummers die ze al maakten.
3: We hebben op twee dagen twee nummers geschreven.
2: Ja, en als je ziet, Unstoppable, dat was zo'n olifantendracht van 2 jaar. En dit was dan 2 dagen, dus het contrast kon niet groter zijn.
0: Olifantendracht. Maar is het ook gelukt op 2 dagen? Het is geen repeat of niet, het is gewoon een nieuw nummer. Maar ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Hier is de nieuwe van Milk Inc. Medicine.

Lil King en Madison. Ik zie meteen de lichtshow erbij eigenlijk. Ongelooflijk. Patrick uit Christie stuurt, van mij mag het een dikke repeat zijn en zelfs topschijf morgen, denk ik. Sandra zegt ook, ja, topnummer, My Madison. Dik in orde, laat Gregory weten, ze doen het toch maar weer. Alles wat ze uitbrengen is top, stuurt Sonja uit Herk de Stad. De reacties zijn eigenlijk redelijk positief, zoals wel vaker het geval is bij Milking. Zometeen de laatste nootjes van vandaag en de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. Maar eerst is het tijd om te gaan line dansen in die cowboy botten van jou. Met Dasha, met wie anders. Dit is nog eens Austin bij Vincent Live.

0: Justin van Desha, zometeen Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Maar eerst, Paulien, bereidt ons land zich voor op de komst van twee passagiers van dat Hanta-schip.
1: Klopt.
0: Dat Hanta-virusschip eigenlijk.
1: Ja, dat is zo. De Risk Management Group die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, die komt straks samen. En daar bespreken ze welke maatregelen de twee Belgische passagiers het moeten nemen, of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld, die moeten 45 dagen in isolatie.
0: Weet je nog die allereerste coronapatiënt die uit China terugkwam?
1: Ja.
0: Die zat hier een straat verder, hè?
1: Ah, was dat hier vlakbij?
0: Ja, de studios van Q-Music liggen dicht bij het militair hospital.
1: Ah, ja, dat is waar.
0: Die daar gelegd. Dus wie weet komen die mensen naar hier.
1: Ja.
0: Allee, naar hier. Hier in hun buurt.
1: Ja.
0: Koers.
1: Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Zij was nogthans wel op weg naar de overwinning. Maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Bredewold. Kopecky werd dus tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster die eindigde als derde. En Kopecky die blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui en 18 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de E17 richting Antwerpen 18 minuten extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen West. Op de E34 17 minuten van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 12 minuten van Antwerpen Haven tot Leugenberg. Op de Brusselse buitenring 13 minuten van Grimbergen tot Wemmel. En op de E40 11 minuten van Sint-Enes Westrum tot Merelbeke. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live. Let's have some fun.

0: Miles Smith en Niall Horan bij Vincent Live in Drive Safe. Ik ben daar net beginnen voorlezen aan het bericht van Marten over haar allergieaanval in het chemisch bedrijf waar ze werkt. En toen plots had ik tabblad gesloten.
1: Ja.
0: Marten heeft een audiobericht gestuurd met daar heel verhaal in.
1: Ah,
0: we gaan daar zo meteen naar luisteren na de opgave van vandaag. Van welk nummer zijn dit de laatste nootjes?
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Nog eens?
1: Ja.
0: Dag! Dag! Welk nummer eindigt het zo? En eindigt er zo? Als je het weet, mag je het altijd sturen via de app.
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 1 op de 8 mensen heeft ooit al eens een allergieaanval gehad. Matthias heeft, is 2 jaar imker geweest. Heeft in totaal 100-tal bijensteken gekregen. Want ja, als je imker bent, hoort dat er nu eenmaal bij. Maar plots kreeg hij een allergische reactie. Een serieus op een bijensteek. Hand was volledig gezwollen, kon zijn vingers niet meer bewegen. En dat terwijl er 160.000 bijen in zijn tuin leven. Jenny uit Mol had dat eens erg... serieuze hoofdpijn, migraine. Er is toen een dokter van wacht gekomen en die heeft een spuit Pimperan gegeven. Al haar spieren verstijfden. Ze had kunnen sterven en sindsdien mag ze geen Pimperan meer krijgen, want ze had net op tijd door. Pieter uit Weinigem stuurt: zowel mijn vrouw als ik hebben geen allergieën, maar onze zoon van 2 heeft een ei-allergie. Een allergie. Als jonge baby heeft hij een serieuze aanval gekregen na het eten van een eitje. Hij werd vuurrood, vlekjes over zijn hele lichaampje. En een van zijn oren begon te zwellen.
1: Oh.
0: Heel lastig, maar als je goed kijkt naar de ingrediënten, dan kan je wel heel wat voorkomen. Hier is Anthony.
3: Hallo, dag Vincent. Hey. Ik heb ooit een aanval gehad van een heel zware zonneallergie. Ik had allemaal van die rode stippen op mijn huid. Het was precies of ik het bergklassement in de Tour de France had gewonnen. Maar aangezien dat ik totaal geen wielerlief hebber ben, was dat dus niet zo echt heel aangenaam voor mij. Salukes!
0: Ik denk dat dat zelfs voor Pogacar al aangenaam is. Marten uit Ieper met haar verhaal.
4: Hey Vincent, Marten hier. Ik ben een jaar of 3 geleden begonnen met werken. En toen ik daar een half jaar werkte, heb ik plots superveel plekken gekregen op mijn gezicht. En we wisten niet zo goed waar dat kwam. Dus dat is een huisarts geweest, dat is uit hand geweest.
0: Oh.
4: En dan bleek dat ik allergisch ben aan de stof waarmee we eigenlijk het meeste werken in ons bedrijf. Nu werk ik daar nog altijd heel graag, maar wel met meer maatregelen voor mijn allergie.
0: Ja, dat is wel heftig.
1: Amai.
0: Dat is dus de eerste werkdag altijd zeer spannend. En plots kom je thuis met allemaal rode bubbels op je gezicht. En dan moet je iedereen wijsmaken dat het niet van de stress is, maar van een allergische reactie. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en Natalia Dendermonde aan de lijn, want zij heeft plots een reactie gekregen tijdens het klussen in huis.
2: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1+1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2+2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2+1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Florida in Good Feeling bij Vincent Live.
1: De laatste nootjes.
0: Het is toch even puzzelen. Het juiste antwoord voor de laatste nootjes is nog niet binnengekomen. Je weet hoe het werkt. Ik laat het einde van de laatste song van Vincent Live horen. En jij moet mij vertellen welk nummer dat is. Dit is de opgave van vandaag. Spits je oren. Voor je het weet krijg je zo meteen 16 seconden tijd om te zeggen en te doen op de radio wat jij wil. Hier gaan we. Je voelt wat dance synthesizers-achtige vibe. Wie heb je herkend? Laat het weten via de app van Q-Music.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 1 op de 8 mensen heeft al eens een allergische aanval gehad. Sien uit Brugge is allergisch aan een bepaalde antibiotica. Plots op het hele lichaam vol rode vlekken en uitslag en jeuk. Lieselot uit Maldegem heeft ooit allergisch gereageerd op kraantjeswater. Echt van alle dingen om allergisch op te reageren.
2: Oh, nee.
0: Het was te hard water, te veel moeten ontkalken. En dus te veel van alle divalente ionen. Dus hij drinkt flessenwater.
2: Slim.
0: Kelly uit Tielderode liep als kind met blote voet op het gras en ineens kreeg ze geen lucht meer. Ze was in een wesp getrapt en ze is daar blijkbaar allergisch aan. Een jaar later op school aten we aardbeien. Binnen de 10 minuten stond ik vol uitslag allergie aan aardbeien.
2: Oh.
0: Liever uit Herentals moest ooit gereanimeerd worden na het eten van 2 kiwis. Esther, 2 dagen na een spinnenbeet allergische reactie gehad. Ik ben op het spoed beland, want zelfs Medrol kon niet helpen. Wat is Medrol?
2: Dat is een zeer zware pijnstiller.
0: Midrol. Vind ik grappig. Debbie uit Kortesem zegt vorige week nog een cortisonespuit moeten zetten. En dan allergieuitslagen voor het hele lichaam en gezicht.
3: Hey Vincent, Ashanti hier. Ik heb ook allergieën, namelijk voor katten, honden, paarden, huisstofmijt. En ik heb ook nog eens astma. Ik heb daarmee leren leven. En ik heb ook 10 jaar geleden, omdat ik zo graag een kat wilde, mijn allergieën getrotseerd. Doordat ik mijn lichaam gewoon moest maken, heb ik dan snot gehad, roze ogen, jeukende ogen, een piepende adem. Maar het is mij het allemaal wel waard geweest, want ik heb mijn kat nog altijd 10 jaar later en ik zie dat beestje nog altijd doodgraag, dus ik zou het zo opnieuw doen.
0: Dat is mooi, dat is dedication.
4: Hey, dag Vincent, Benjamin hier. Blijkbaar ben ik allergisch aan alcohol op heel korte tijd. Ik ben overlaatst bij een vriendin op restaurant geweest, omdat we 9 jaar samen waren. Het was een all-in restaurant, fles wijn besteld en veel te snel opgedronken, waardoor dan mijn keel opzwelde, plekken op mijn rug, werd knalrood, kreeg geen lucht meer en dan zijn we direct naar het spoed moeten rijden.
0: Dat is zeer serieus allemaal. Er komen nog veel berichten binnen over Midrol. Dat blijkt een cortisonepil te zijn.
2: Ja.
0: Voilà, kijk, het is zeer belangrijk dat we dat allemaal juist vertellen.
2: Dat klopt,
0: natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Bij deze toch een rechtzetting.
1: Vincent.
0: Maar we gaan vooral naar Nathalie uit Dendermonde, 36 jaar jong. Dag Nathalie.
5: Hey Vincent.
0: Hallo. Jij hebt ooit tijdens het klussen een allergische reactie gehad. Dat hadden we graag geweten voor de dag van de uitgestelde arbeid. Maar bon, we zijn een week later. Vertel het toch maar.
5: Ja, ik was mijn trap aan het opschuren. En daarna besloot ik om die te verven. Maar bij die verf moet een B-component doen. En blijkbaar was ik allergisch aan dat B-component.
0: En hoe heb je dat ontdekt?
5: Wel, ik begon helemaal op te zwellen en ik was helemaal onherkenbaar. En we zijn naar de dokter geweest en die zei dat trekt wel weg.
0: Ja.
5: Daarna zijn we naar spoed geweest omdat we dat toch niet zo normaal vonden. En die stuurden ons door naar een UZ Gent, dus een UNIF. Daar hebben ze foto's van mee getrokken voor in het archief, voor later aan een studenten te tonen.
0: Amai, zeg, ja. Proficiat Nathalie.
5: Dank u.
0: Maar dan was je helemaal opgezwollen, dus je bent onherkenbaar.
5: Ja, ja, nice. En onherkenbaar. En maar met wat midrolpilletjes, dus die cortisonepilletjes, is dat helemaal weggetrokken.
0: Je hebt midrol gekregen, allee, leuk.
5: Ja.
0: Dat vind ik een toffe naam voor een medicijn. Zeg, je hebt nog een tweede allergie, hè?
5: Ja, ja, toen ik bevallen was van mijn eerste dochter en daarna gewoon dingen uit de diepvries nam, merkte ik dat mijn handen begonnen branden.
0: Oei.
5: En echt pijn die de, ja.
0: Dus aan ijs ben jij allergisch?
5: Ja, dus aan ijs en aan koude was ik allergisch.
0: En als je dan zo een ijsje eet op de dijk aan zee, kan dat wel of ook niet?
5: Maar dat was eigenlijk maar tijdelijk.
0: Oh.
5: Dus ja, dat is eigenlijk na een paar maanden vanzelf weggetrokken.
0: Gewoon na de zwangerschap nog een kwaaltje dat blijft hangen.
5: Ja.
0: Ik ga een ruige tijd tegemoet, ik voel van alles.
2: Dat is zo.
0: In mijn hoofd denk ik altijd dat Emma alles gaat krijgen dat je kunt krijgen. En waarschijnlijk is dat ook zo. Nathalie, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
5: Geen probleem, tot ziens.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 1 op de 8 mensen al eens een allergieaanval heeft gehad.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Juist, het is exact 1 op de 8 en dat geeft ons meer tijd om te luisteren naar de Q-topschijf van deze week.
1: Dit is deze week

0: Galantis en 5 Seconds of Summer met Leider. Bij ons in de studio de enige echte Joren Linzen.
1: Ja, hallo Vincenzo, goeiedag.
0: Wat zit er in jouw programma zo meteen?
1: Wel, het is weer het moment dat ik het vergeten ben. Doe me toch.
0: Dit is zo leuk.
1: Zo vreselijk.
0: Je mag ook over iets anders praten. Allee.
1: Ja, nee, weet je, goed, ik heb echt moeten lachen met u vandaag.
0: Dank
1: u. Ja, altijd natuurlijk.
0: Het is wel een programma eigenlijk, hè, Vincent Live.
1: Maar het was door een mop.
0: Let's have some fun.
1: Het is echt waar, je maakt het waar, elke dag weer. Nee, het ging over de imkers. Nog niet zo heel lang geleden, jij was bezig over imkers?
0: Ja, een imker die een allergische reactie had op een bij. Ja. 160.000 bijen.
1: En volgens mij had het niet door, maar je hebt een heel goede woordmop gemaakt.
2: Echt, ik denk
0: ook niet dat ik het door had, nee.
1: Imkers die worden af en toe gestoken, waarop jij zei... Ja, dat hoort erbij. Dat vond ik grappig, hè. Dus,
0: dat was de woord mop.
1: Dat was de woord mop.
2: Onze mate.
0: Mop, allee, is toch...
2: Ja.
1: Allee, nu lach ik een keer met u, is het ook niet goed.
0: Hè? Ja, maar we hebben andere woordmoppen waarmee te lachen vallen. Heb je al gehoord wat we morgen weggeven op de radio?
1: Zeg eens.
0: Allee, ik zal het wel laten horen.
3: Huh? Speel mee en win een haardroger voor Moederdag. Hey mama, mama. Vincent Live, let's have some fun.
0: Dat is een woordmop.
1: Vind je nog beter, ja.
4: Dat vind ik goed.
0: Morgen?
1: Morgen in de fun winnen.
0: Ja, de hele show lang geven wij haardrogers weg.
1: En is zo'n goeie met zo'n stukje erbovenop?
0: Je mag dat zelf kiezen.
1: Is het echt? Oh, ik heb een goeie nodig.
0: Ja. Ja. Ja, het is voor moeders.
2: Ja.
1: Ah ja.
0: Je bent geen moeder voorlopig.
1: Ben ik nog niet, nee.
0: De laatste noordje van vandaag, dat bleek geen sinecure te zijn. We kregen een berichtje van Tatjana uit Geraardsbergen die dacht dat dit nummer is.

0: Cindy.
1: Ja, hallo, dat is Vincent.
0: Van welk nummer hebben wij de laatste nootjes gehoord?
1: Dat was van Purple Disco Machine, In the Dark.
0: Dat is volledig correct. Jij krijgt nu 16 seconden zendtijd. Cindy, wat ga je daarmee doen?
1: Wel, ik hoorde er net iemand een mopje vertellen, dus ik heb snel ook maar nog een mopje gezocht.
0: Cindy, we gaan een mop krijgen. Oké. We laten voor één keer de microfoon aan, zodat we ook kunnen lachen met je mop, anders is dat wel gênant, oké?
1: Ja, en ik hoop dat ik al 16 seconden kom.
0: Ja, en anders mag je die vullen met alle andere informatie die in je hersenpan zit, oké?
1: Oké, heel goed.
0: 3, 2, 1, go.
1: Ja, Vincent. Waarom mag een boom niet voetballen?
0: Dat weet ik niet.
1: Omdat hij geschorst is.
0: Ik vind hem niet slecht, Cindy, maar je hebt nog 5 seconden zendtijd om iets te zeggen.
1: Oké, ik

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: En ik zie haar klaarstaan in Nieuwskot, de Serafien.
6: Goedenavond. De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met 2 Belgische passagiers van het Hanta cruiseschip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt intussen dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade, je hoort de burgemeester.
7: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
6: Voor de getroffen gezinnen wordt opvang voorzien. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden.
5: 7:03, een zeer goede avond. Er staan 6 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer, onder andere op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar staat de langste file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 16 minuten, valt al bij al nog mee. 11 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, is de weg afgesloten. 6 minuten extra reistijd rekenen. Op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, 7 minuten. En op de B403 tussen Merelbekering en Merelbeke, 5 minuten aanschuiven. Op de E40 richting Brussel, tussen Grijnem en Rijers, nog 5 minuten extra. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
8: Music. Joren Linssen.
5: Ciao, het is donderdagavond. De week klapt bijna dicht en wij klappen de atlas open. Hier is Pommelien Thijs.

0: zou hij morgen uit de lijst flikkeren. Want Kamerad was vorige week, en vorig weekend tenminste, diepste daler. Nu staat hij op 32. Antwoord hoor je morgen tussen 1 en 4 in een nieuwe Q-top 40. Met Q-DJ Timo Piretta.
1: Joren Linssen.
0: Fijn dat je Q-music luistert vanavond. In de show moet ik gaan zeggen hoe dat is. Uit mijn comfortzone gaan, vrees ik. En dat allemaal dankzij de collega's van de muziekredactie van Q-Music. Dat zijn de mensen die zorgen dat er elke dag muziek is. Want zij maken de playlists. En die snodaards hebben mij iets gelapt. Dat is echt waar. Straks tussen 8 en 9 in de show, die hebben mij iets gelapt. Dat is niet normaal. En ofwel moet ik uit de comfortzone gaan, ofwel moet ik hen overtuigen om mij te sparen. Eén van de twee. Goed, dat is voor straks na 8 uur. Verder in de show, een nieuwe vraag voor de nonkels. En je hoort ook het verhaal van nonkel Leo, die sinds een paar maanden als paus Leo de 14e door het leven gaat. Maar die man heeft iets ongelooflijks meegemaakt. Net nadat hij verkozen werd als paus. En nog voor 8 uur hoor jij de artiest met de langste wachtrij van het jaar in ons land. Maar nog belangrijker, hoe gaat het met jou op deze laatste avond van de week? Ik zie al wat foto's van uitzichten binnenkomen in de Q-app. Waarvoor dank? Waar luister jij op dit moment? Drop het maar even met een foto van jouw uitzicht in de Q-app. Dan ben je alleszins al ingecheckt. En dan blijf je gerust ook voor de rest.

ook uit Sint-Truiden. Die gaat ook kijken naar Harry Styles. Volgende week in Amsterdam. Dan begint hij eindelijk aan zijn tournee. Ah, echt, ik word daar altijd een beetje emotioneel van als ik daaraan denk dat ik hem eindelijk ga terugzien. Maar Luca die zegt, wij gaan met 3 vriendinnen en wij kunnen ook niet meer wachten. Nu jouw nummer 26 in de Q-top 40 staat op naam van Kygo en Khalid. Dit is Save My Love by Q.

0: piepjong.
1: Are you
0: nog heel klein. Ze is nog maar 20 jaar en ze heeft al zo'n stem. Dat is om jaloers op te zijn. Sienna Spyro met Die On This Hill by Kyo. Het is ondertussen bijna 11:30 op jouw donderdagavond. Op dit moment gaat het nog op één plek traag. Dat is richting Antwerpen op de E17. Daar moet je nog steeds 20 minuten bij rekenen tussen Destelbergen en Beervelde. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Jack en Ello Black met In My World. Een goeie avond. Jij luistert naar de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. Voor als je het nog niet door hebt, en dat is die van Q natuurlijk. Mijn naam is Emma Salde. En ja, het is bijna middernacht, nog 20 minuten. Je zou denken, ah, het is echt al een hele vermoeiende dag geweest. Maar toch kan je hier vanavond nog iets bijleren. Ik heb dat ook gedaan. Het ging daarnet in de show over... ik probeer het juist uit te spreken. Over de agility training. Ik heb daar echt nog nooit van gehoord. Jessie uit Buggenhout, jij weet wel wat dat is. Wat is dat?
1: Ja, goedenavond Emma. Ik ben dus de mama van Alex. En agility training, dat is eigenlijk een hele actieve hondensport waarbij de hond wordt gestuurd door zijn baasje, door handgebaren en stem naar toestellen, zoals bijvoorbeeld sprongen waar hij op aanwijzen van de baas links of rechts moet overgaan, door tunnels, door paaltjes, dat ze de weave noemen. Het is wel toch wel een heel intensieve, actieve hondensport.
0: Dat doet mij een beetje denken aan Belgium's Got Talent. Kan dat?
1: Dat kan. Er zijn al een paar keer bij Belgium's Got Talent honden geweest, maar dat is geen agility. Daar doen ze meestal de doggy dance. Ja, doggy dance. Doggy dance. Dan gaan de honden met de baasjes dansen.
0: Ja. Misschien dat er op dit moment, het is 11:15, ook wel mensen bezig zijn met de doggy dance.
1: Zou kunnen, wie weet.
0: Heb jij zelf een hond, Jessie?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben zelf een Sint-Bernard. Ah, ja. Trouwens, de hond waar mijn dochter mee traint, is een Australische herder, de Vinnie.
0: Oké.
1: Okay. Zit ook in een castingbureau trouwens.
0: En Jessie, doe je daar ook vaak de doggy dance mee?
1: Nee, met de Sint-Bernard niet. Ah, nee. Jammer genoeg kan die niet meer onder
0: met
1: mijn
0: man.
1: Benen. Ja, ik doe toch iets met mijn man. Hè.
0: Allemaal. Hè. Nee. Goed, Jessie, maar toch bedankt voor de zeer uitgebreide uitleg. Nu zijn we weer wat wijzer geworden.
1: Voilà.
0: Ja, het is al laat, hè, maar je bent toch nog wakker. Dat vind ik heel goed. Zou ik een nummer voor jou kunnen draaien hier op Q?
1: Dat zou mogen.
0: Welk nummer zou dat dan zijn?
1: Een keer denken. Graag eentje van Anouk, maar ik laat het aan jullie over.
0: Oké. Ja, ik zit hier helemaal alleen hoor. Er is hier niemand anders. Maar goed, Jessie, goede keuze, maar ik ga dat nu nog niet draaien. Straks om middernacht, dan gaan de lijnen wagenwijd open. Iedereen die op dat moment nog luistert, die mag zijn suggestie doorsturen. En wie weet wordt die suggestie er dan uitgekozen. Dus wie weet tot dan, hè, Jessie.
1: Oké, dat is goed. Dank je vriendelijk. Fijne avond.

0: halverwege bij Q. Het is hoog tijd om de lijnen open te gooien.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: De Q-app heeft nog nooit zo open gestaan als vanavond. Want jij bepaalt wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is. Gisteravond bijvoorbeeld had ik Erika aan de lijn en die koos voor het volgende nummer.
2: The Backstreet Boys met As Long As You Love Me.
0: Ah, wel, de dag daarvoor was er Kevin en die ging hiervoor.
3: Vertigo van U2, dat is al heel lang geleden dat ik dat nog eens op de radio heb gehoord.
0: Dus kijk, Backstreet Boys, U2, het kan alle kanten uitgaan. Het enige dat jij moet doen is via de Q-app titel en artiest doorsturen. En je moet dat doen binnen de 20 seconden. En die 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Voilà, welk nummer wil jij horen? Titel en artiest heb ik nodig. En wie weet bepaal jij dus het allerlaatste nummer dat vandaag op Q te horen is. Je hebt nog 9 seconden. Type, type, type, type, type, type. En de 20 seconden die zijn om. Ik heb even de tijd nodig om alle berichtjes te lezen die zijn binnengekomen. En wie weet pik ik jouw keuze eruit. Oh,

0: Lucas en Steve. Daarmee de racht krijg je non-stop de beste Q-hits. Eerst nog even live over naar Wesley uit Diepenbeek. Die is nog wakker. Wesley, hallo.
1: Dag Emma.
0: Waarom ben jij nog wakker?
1: Ik ben naar een bingo-avond geweest.
0: Oh, goddekes. En heb je iets gewonnen?
1: Nee, niks gewonnen, maar wel heel veel plezier gehad en goed gelachen.
0: Ja, jammer. Maar winnen vind ik toch nog altijd belangrijker dan meedoen, hoor.
1: Soms. Niet altijd.
0: Goed, Wesley, ik ben wel blij dat je er nog bij bent.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want welk nummer mag ik voor jou draaien? Jij bepaalt het allerlaatste nummer van de donderdag 7 mei.
1: Ik wil heel graag Kylie Minogue met Padam horen.
0: En waarom?
1: Omdat ik dat al een feel-good nummer vind en ik vind dat een heel goede vibe om richting weekend te gaan.
0: Je hebt groot gelijk. De vrijdag is ook nog maar 3 minuten van jou verwijderd. Het weekend is bijna daar, het is binnen handbereik. Je hebt het verdiend na een zware werkweek. Dus Wesley, dikke merci voor deze keuze. Fijn weekend,
1: dankjewel.
0: Nu al en tot ziens. Hè.

0: 12 uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Serafine.
1: Goeienacht. Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de Univisser spraken van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66. Dat is de partij van premier Rob Jepta. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden en de politie heeft ook een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. En er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijd een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. En Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. Het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale liever van de Conference League tegen Crystal Palace. En Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden.